0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
1: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
2: Ik ben Gree uit prachtstad Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.

0: 1968.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ant uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 4 uur.
7: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.
9: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmeliedjes niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
1: Ik ben Ali, uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zeg 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10.
3: Bij NH.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: 6 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Het is een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben er weer.
6: De ontbijttafel.
7: Met Pieter Kok.

0: David Bowie met China Girl. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Amor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege donderdagochtend. Ja hoor, we gaan alweer richting het einde van die werkweek. Het is 20 augustus, we gaan ook naar de derde decade van de maand, zou Jan Visser zeggen.
1: Wat betekent dat ook weer?
0: De derde tiental. We hebben nu de eerste 2 tientallen gehad. Even scherp nou al. Ja, het is goed.
1: Het is gewoon de 20ste, toch?
0: Ja, het is 20 augustus, dat heb je goed gezien. Goedemorgen, Ann. Fijn dat je erbij bent. En Frankie is er ook nog bij. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, het gaat gebeuren, Ann, want je bent een paar dagen ziek geweest. Heel vervelend natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar je bent weer beter. Maar voor de mensen die daar anders door in paniek raken, morgen ben je er niet.
1: Nee, ben ik er niet.
0: En maandag ben je er ook niet.
1: Ben ik er ook niet.
0: En dat is niet omdat je weer ziek bent.
1: Vast ziek gemeld.
0: Ja. Ben
1: ziek.
0: Dan kost het geen vakantiedagen, dat scheelt. Nee, maar zonder gekheid. Jij gaat naar een festival.
1: Ja, voor de derde keer in mijn leven.
0: Naar dit festival. Je bent toch wel vaker naar een festival geweest? Wat?
1: Nee.
0: Oh.
1: Dat denk ik niet echt.
0: Oké. Okay.
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Zit je te twijfelen nu? Oké, dit is het.
1: Ja, volgens mij is dit het. Ja.
0: Oké. Okay. En welk festival is het?
1: Lowlands ga ik heen.
0: En heb je er een beetje zin in?
1: Ja, maar ik heb er ook nog niet veel over nagedacht.
0: Ik wilde net gaan vragen, ben je goed voorbereid?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik heb gisteren een kaartje gekocht. Dus...
0: Oh, mooi op tijd.
1: Ja.
0: Maar dit is al krankzinnig, want het was nog niet uitverkocht.
1: Nee, dus ik had ook helemaal geen haast ermee.
0: Maar dit is al jaren niet voorgekomen, dat Lowlands niet uitverkocht. Wat zal het lekker rustig zijn op die camping ook.
1: Nou, ik denk dus dat het wel meevalt. Ik weet niet hoe erg het niet uitverkocht is.
0: Frankie, ben jij wel eens op Lowlands geweest? Volgens mij wel, toch?
3: Ja. Nou, ik krijg ook een enorme Lowlands. FOMO heet dat, hè?
0: Ja.
3: Als het dan over Lowlands gaat, dan
0: denk ik... Fear of missing out. Ja.
1: Zijn er nog kaarten, Frank?
3: Ja, precies. Maar ik ga dat niet gezien. Nee, ik ga dat niet. Maar leuk, hè?
0: Ja.
3: Heerlijk.
1: Ja, het is wel
3: ik vind
1: leuk.
3: Een festival heel leuk.
0: Ja. En dan op zo'n camping en dan in een tent. En dan in de regen, in de blubber.
1: Ik ga dus nu in een busje.
0: Oh, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Ja, jij gaat in een, ja, je zegt in een busje. Je
3: een
0: gaat
3: busje.
0: Met een camper.
1: Oh. Ja, een camperbusje.
0: Ja, maar het is nog steeds een camper, hè?
1: Nou, je hebt ook van die hele lange campers.
0: Ja, daar heb je dan niet.
1: Nee, die neem ik niet mee.
0: Nee, je hebt een klein busje, maar dat is wel een camper. Je gaat slapen in het busje, dus is de camper, toch?
1: Ja.
0: Maar echt hartstikke leuk.
1: Dat denk ik ook. Maar ik moet vanmiddag dus nog even leren hoe die werkt.
3: Oh, leren hoe die werkt?
0: Krijg je vanmiddag camperles.
3: Is het zo'n uitklapding?
1: Ja, met zo'n en een luifel en een dak.
3: Oh, hartstikke
0: en dat dak, wat dan omhoog gaat, dat moet je dus wel, als je weer gaat rijden, moet je wel weer naar beneden.
3: Ja.
1: Oh, dank je.
3: Ja, dat weten weinig mensen.
0: Nee, dat stel je voor dat je dat vergeet, dan rij je hem helemaal naar de apenlazeren.
1: Ben jij dat een keer vergeten?
0: Nee.
3: Ben jij dat een keer vergeten?
0: Nee, ik ben dat nog nooit
3: Maar dan
0: vergeten.
3: Zit je er dan voor te waarschuwen. Ja, nou, vergeet het ooit.
1: Ik ben dat ook nog nooit vergeten.
0: Het leek me, je hebt het nog nooit vergeten.
1: Nee.
0: Ik
3: ben het een keer vergeten.
0: Nee, ik ben de maand nog nooit vergeten. Nee, ik ben het nog nooit vergeten. Ik ben het nog nooit vergeten.
3: Nee, die weer met die uitgeklapte snelweg in Frankrijk.
0: Hele ding kapot. Hele, dat ding klapt zo achterover dan, doordat de wind eronder komt.
1: Ik moet niks horen hebben. Vastzetten, volgens mij.
0: Oh, ook nog.
1: Ja.
0: Wat een gedoe eigenlijk.
1: Middag leren.
0: Beter met de tent.
4: Goedemorgen, gaat het nu met
0: ik ben goed voorbereid.
4: Heb je goed kunnen slapen, lag je wakker van de kou.
0: Het is niet koud, het is 15 graden, bah.
4: Goedemorgen, het is allemaal.
0: Daar heb ik deze blouse niet voor aangedaan.
4: Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor
0: mijn houthakkersblouse. Zo meteen lekker krantenkopquizzen na Ella Langley.

0: Exile met Kiss You All Over.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Een mooi quizje hoor. Helemaal voor jou, speciaal in elkaar gezet. Maar er zit een instinker in. Je krijgt van mij drie krantenkoppen. Eentje daarvan is niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag doorgeven via 088 850 51 52. Voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om je donderdagochtend mee te beginnen. Dacht ik zo. Drie stuks dus. Heel succes.
1: Kop 1.
0: Freek en Eva winnen onbewoond eiland, Zweedse eiland voor een jaar. Maar houden het al na één nacht voor gezien.
1: Kop 2.
0: In de nacht naar een sauna in Rome kan dat. Overdag is het veel te heet.
1: Kop 3.
0: Grote kudde olifanten steekt spoor over voor aankomende Indiase trein. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Freek en Eva winnen onbewoond Zweedse eiland voor een jaar... maar houden het al na één nacht voor gezien. Is het kop 2 in de nacht naar een sauna? In Rome kan dat. Overdag is het veel te heet. Of is het kop 3? Grote kudde olifanten. Steekt sporen over voor aankomende Indiase trein. Drie kantenkopjes dus. Eentje is er niet waar. Maar welke? 088 850 51 52. Daar laat je het weten voor je eer van de ontbijttafel.
1: De krantenkopquiz.
0: Zo simpel is het. Gewoon even doorgeven. Is het kopie 1, kopie 2 of is het vandaag kopie 3? I will love

0: Mooie Icehouse met Crazy.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daar net 3 krantenkoppen gegeven. De vraag stelt welke is er niet waar. Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Dat is voor mij ook donderdagochtend. Even rustig gaan beginnen, toch? Ja, echt wel. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Freek en Eva winnen onbewoond Zweedse eiland voor een jaar, maar houden het al na 1 nacht voor gezien.
1: Kop 2.
0: In de nacht naar een sauna in Rome kan dat. Overdag is het veel te heet.
1: Kop 3.
0: Grote kudde olifanten steekt spoor over voor aankomende Indiaanse trein. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij koppie 3. Vind ik leuk. Tim, Rodi, Frederik, Monique, Cynthia en Nico die dachten dat die niet waar was. Maar het is wel gebeurd, hoor. Een enorme kudde olifant is het zelfs. Die denken, ja, die trein die wacht wel eventjes. En dat was gelukkig ook zo.
2: Goed zo.
0: Er waren wat natuurbeheerders bij. Die zijn heel gauw verderop bij het treinspoor gaan staan om te zeggen, hey, zet het ding even stil.
2: Stoppen.
0: Want nou, dat was anders verdomd slecht afgelopen.
2: Voor de trein denk ik wel.
0: Voor iedereen in dit hele verhaal.
2: Olifant staat nog wel, denk ik.
0: Nou,
2: denk je niet?
0: Waren er wel zoveel, daar was hij nooit overheen gekomen.
2: Nee.
0: Maar ik denk dat het wel 30 olifanten zijn of zo.
2: Zoiets. Cool. Ja, er zijn heb je beelden het ooit van gezien in het leven?
0: Ja, in Artis. Telt dat?
2: Ja.
0: Oké, bedankt. Gaan we door naar Christian, Frank, Els, nog een Els, Lidie, Paul en Annelies. Die dachten dat kop 1 niet goed was. Freek en Eva winnen onbewoond Zweedse eiland voor een jaar. Maar houden het al na 1 nacht voor gezien. Oh, ja, het is ook een beetje, het is ook een beetje hilarisch, toch? Of niet?
2: Een beetje sneuwig.
0: Ja, ook toch? Wel. Goed, uit Berlichem en Den Bosch kwamen ze. Ze wonnen hem. Het was een soort van marketingstunt van kom nou toch eens naar Zweden, want het is hier hartstikke mooi. En ze mochten een jaar lang op dat eiland zitten. Ze hebben er 1 nacht geslapen. Want het eiland was prachtig, maar niet echt comfortabel om met je tentje te liggen. Ze hebben gevist, maar zijn ook meteen behoorlijk gebeten door allemaal rode mieren.
2: Oh.
0: Ja, misschien gaan ze in de winter nog 1 dagje terug.
2: Ik vind het, sorry, wat had je verwacht?
0: Ik vind dit echt heel slap.
2: Toch
0: ik vind
2: ook?
0: Echt slappe hap.
2: Hier moet je toch minimaal een week even zitten?
0: Hier moet je gewoon een jaar zitten. Hier moet je gewoon een jaar zitten en gewoon eventjes even het uitzingen en even bikkelen. Toch?
2: Je kan je eigen Expeditie Robinson doen, hè?
0: Je kunt hier lang helemaal, ja. Nou ja, ik weet niet hoeveel geld ze hadden om dit dan vol te houden of zo daar. Maar goed, ze zijn er heel even geweest. Ze hebben de Brabantse vlag geplant. En zijn er weer terug gegaan om ergens anders worstelbroodjes te kopen waarschijnlijk. Goed, welke kop is er dan niet waar? Dat is vandaag kop 2 natuurlijk. In de nacht naar de sauna in Rome kan dat. Overdag is het veel te heet. Nee, je kunt naar het museum, het Colosseum om precies te zijn. Daar kun je s'avonds laat naartoe, omdat het overdag gewoon niet te doen is.
2: Ah, leuk.
0: Lekker semi in het donker en dat is best wel leuk, toch?
2: Ook spannend.
0: Het is ook druk bij die Trevi-fontein trouwens, want ja, het is overdag gewoon niet te trekken.
2: Snap ik wel.
0: Ja, snap ik ook wel.
2: En wel cool om s'avonds te gaan, toch?
0: Ja, toch? Hartstikke leuk. Dan maak je nog eens wat mee. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel vandaag gaat naar, hou je voor, vast voor, Arnold, Gerrit, Koos, Gieske, Marcel, Jeannette, Stan en Rennie. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse Schans.
1: Ik ben Nico, ik kom uit Skarwouw.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 6:30, in Oostzaan is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Veel gemeenten in Noord-Holland hebben het afgelopen jaar actie ondernomen om de veiligheid van vrouwen op straat te verbeteren. Het gaat dan vooral om het aanpassen van straatverlichting en het snoeien van de hoge struiken. Maar lang niet overal zijn plannen al concreet uitgevoerd. Op veel plaatsen zijn het nog vooral plannen. Amsterdam heeft intussen wel ruim 6 miljoen euro vrijgemaakt voor de veiligheid van vrouwen. Die aanpak richt zich dan niet alleen op de straat, maar ook op op preventieplannen achter de voordeur, zegt de gemeente. Veiligheid voor vrouwen ligt deze week opnieuw extra onder een vergrootglas. Het is vandaag een jaar geleden dat Lisa werd vermoord. Het 17-jarige meisje dat om het leven kwam in Duivendrecht, een jaar geleden dus. Ze werd na een avondje stappen van haar fiets getrokken en doodgestoken. Ondanks nieuwe plannen en maatregelen voor die veiligheid zeggen toch dat veel vrouwen zich niet veiliger voelen op straat. Dat laatste blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Er is een doorbraak in de behandeling naar narcolepsie, de slaapziekte, waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben deze aandoening. En nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Deze Leontien deed mee aan een proef en merkt meteen een flinke verbetering. Dat moet ik dan wel zeggen. Maar dan moet ze nog even tegen mij gaan vertellen dat ze een flinke verbetering voelde. Komt ze aan.
5: Het is ongelooflijk, omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen, in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
4: Ja, het nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. En in Europa komt het waarschijnlijk over een paar jaar op de markt in 2028. De historische kerkhaan in West-Beemster dreigt te worden gesloopt. Het verenigingsgebouw uit 1752 is volgens de eigenaar bouwkundig slecht en een renovatie zou zo'n 1,5 miljoen euro kosten. Een projectontwikkelaar wil daarom nieuwbouw met woningen, horeca en ook weer een dorpshuis. Nou, een groep inwoners, de vrienden van de kerkhaan, verzet zich daartegen en noemt het gebouw het hart van West-Beemster.
6: Ik vind dat als je iets redt, ben je er ook verantwoordelijk voor.
7: Uit bouwkundig onderzoek is gebleken juist dat het in redelijk goede staat van onderhoud verkeert. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Want waar het om gaat is, kan je het geld terugverdienen door herontwikkeling, door bijvoorbeeld appartementen toe te voegen. En dan blijkt dat is goed mogelijk met behoud van het pand. Dus laten we dat vooral doen.
4: Nou, de kerkhaan heeft geen monumentale status en daardoor is het niet beschermd tegen vloop.
3: Ik heb even zitten kijken wat een prachtig pand. Hè.
4: Prachtig pandje, hè? Ja.
3: Ach, ja, nou, pandje, ik vind het behoorlijk een knaller.
4: Nee, schitterend. En het is ooit gebouwd als schuilkerk, heb ik me laten vertellen. En sindsdien heeft het allerlei gemeenschappelijke functies gehad.
3: Niet kapot, maar en dat het geen monumentale status heeft, vind ik echt krankzinnig als het uit 1752 komt. Hoor.
4: Nou, welke ambtenaar heeft daar zitten slapen?
3: Ja.
4: Kunnen we er niet zo'n schildje stiekem opschroeven?
3: Ja, gewoon.
4: Zeg, hé.
3: Hey. Ja, oh, toch monument. Ja, nou, dat is grappig. Dan mogen we hem nooit meer slopen. Nee, dat zou heel gek zijn om dit ding te slopen. Dat zou ik echt moeten. Nou, daar kun je toch geen. Je zult daar toch je breekijzer in moeten zetten. Verschrikkelijk.
4: Nou, wat is dat eigenlijk?
3: Nee,
4: voor,
3: dat
4: voor
3: is.
4: Bul, wat moet dat doen?
3: Ja, nee, exact. Gaan we niet doen.
4: Moeten wij daar een beetje voor gaan liggen?
3: Moeten wij even gaan. Moeten wij daarvoor gaan liggen?
4: Ja. Moeten wij op de barricade?
3: Moeten wij misschien ons vastketenen aan het pand? Ik sluit dat niet uit. Als ik dat pand zo zie, ik kan daar niet tegen. Dit moet gewoon blijven staan. Zonder gekkigheid. Als dit wordt gesloopt voor nieuwbouw, want ik heb ook gezien wat ze voor dingen voor in de plaats willen zetten.
4: Oh, heb ik nog niet gezien.
3: Daar word je niet vrolijk van, hoor.
4: Nee,
3: dat kan echt niet. Jongen, laten we hiermee ophouden. Meteen uit het hoofd zetten. Okay. Gewoon even een pandje mooi maken en prima.
4: Goed, dan ga ik alvast hangsloten kopen.
3: Piep. Goed zo.
4: Ja, ik weet niet of je er morgen bent.
3: Heb je hele sterke lijm?
4: Ja. Oh ja, dat kan ook.
3: Dat is tegenwoordig heel hip. Vastlijm in plaats van. Ja.
4: Ja. Nou ja, we gaan de barricade op. Spannend.
3: Leuk.
4: Was het eigenlijk al meer nieuws in de app? Of op nanieuws.nl. Het weer dan nog even. De komende dagen is het wisselvallig met geregeld felle buien. Verder is het voorlopig wat frisser dan de afgelopen tijd. Het wordt zo'n 21 graden vandaag.

0: Captain and Tennille met Love Will Keep Us Together.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Zoals een bakker of een akkerbouwer, een krantenbezorger, een vrachtwagenchauffeur. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar onze bomenmanager in Amsterdam. Hans, Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Hoe gaat het met de bomen in Amsterdam? Zijn ze een beetje blij met de regen?
2: Nou, het complete groen is wel een beetje blij met de regen. Want het is wel aardig verdord en het raak
0: is. Er was even weinig te doen voor alle groene plantsoendiensten en dergelijke ook, hè?
2: Als je nu je wijk niet schoon hebt, dan heb je iets verkeerd gedaan.
0: Aan de andere kant, ik zag ook al dat er behoorlijk wat blaadjes weer van de bomen begonnen te vallen al door die droogte.
2: Nee, dat klopt, dat klopt. Die bomen die reguleren zelf. Dus die laten wel wat blad vallen om zo min mogelijk te verdampen.
0: Ja. Ja,
2: als het er niet is.
0: Dus maar het is niet zo dat je alle iepen in Amsterdam water aan het geven bent of zo?
2: Nee. Grote bomen doen we helemaal niet. De jonge aanplant, dat is wel even een hard hoofd. Maar daar hebben we een aparte afdeling voor de nieuwe aanplant.
0: Meen je dat nou? Nieuwe aanplantafdeling?
2: Ja.
0: Kun je ook bellen? Hoe nemen ze dan op? Hallo, met de afdeling nieuwe aanplant.
2: Ja, nieuwe boom. Afdeling nieuwe boom. Nee, die rijden af en aan op het moment met waterwagens. Maar grote bomen die halen het zo ver weg uit het grondwater. Die hebben er niet zo gek veel van doen.
0: Kan het nou ook zo zijn bij zo'n boom dat hij dan denkt... oh, de worteltjes moeten even wat langer, even wat dieper naar beneden nog? Met als het zo droog wordt?
2: Kijk, natuurlijk gaat hij zoeken, maar hij moet ook niet te diep zijn. Want we hebben een vaste grondwaterlaag. En daar zit hij 10 centimeter boven. Want in het grondwater kan geen boomwortel groeien. Want dan zou hij afsterven.
0: Oh.
2: En er zit geen zuurstof.
0: Oh.
2: Dus hij onttrekt dat zeg maar 10 centimeter daarboven hangt hij. En onttrekt hij dat van het grondwater.
0: Hoe weet hij dan dat hij er bijna is?
2: Krijgt hij net de voeten.
0: Dat wil hij niet hebben. Ja. Nee, oké, okay. Ja, precies. Goed, wat staat er voor vandaag allemaal op het programma?
2: Nou, eerst vanmorgen heb ik een klein directievoerder overlegd. Dus dat houdt in dat we dan met de directie van Ecologie en Wijkgroen om de tafel zitten. En wij dan van de bomen. En dan even met elkaar babbelen wie waar mee bezig is en waar de raakvlakken liggen. Want je moet van elkaar wel wat weten.
0: We hebben toevallig, we zijn daar druk mee bezig hier bij NH en in de hele provincie. Er wordt veel gesproken over onveiligheid op straat. Het is een jaar na het overlijden van Lisa, die vermoord werd in Amsterdam. En er wordt daar veel over gesproken, ook over om het veiliger te maken op straat. En als je het dan hebt over de groenvoorzieningen en dergelijke.
2: Wij hebben daar wel raakvlakken mee, natuurlijk. Plantsoenen die wat lichter gesnoeid moeten worden en paden wat breder. Waar we vroeger alles lieten gaan tot een bepaalde hoogte. Wordt het nu wat korter gezet. Maar weet je, helemaal alles kaal snoeien, dat is natuurlijk ook niet... te behalen in Amsterdam.
0: Nee, precies.
2: Daar zou je niks over hebben.
0: Nee.
2: En er zou het een hele stoffige binding.
0: Maar merk je dus wel in dat soort overleggen die je hebt dan dat er over gesproken wordt? Zo van jongens, we moeten zorgen. Ja.
2: Zeker. We hebben ook een schouw gelopen na dat met Lisa.

0: op de Holterbergweg. We hebben met de politie s'avonds in schuil gelopen in het donker. Hoe mensen het beleven. Dus daar wordt wel zeker aandacht aan geschonken.
1: Ja.
0: En daar zijn we ook wel druk mee bezig.
2: Ja, en is er dan ook iets opgevallen toen je dat aan het doen was? Dat je dacht van, oh, dit is inderdaad, eigenlijk zouden we dit op een andere manier moeten beheren met z'n allen?
0: Zeker in zo'n gebied als Holendrecht, waar je een beetje een industriegebiedachtig geheel in gaat. Ja, daar zie je wel veel overhang hangen. En dan denk je, ja, weet je, dat moet wel even teruggesnoeid worden voor wat meer licht van de lantaarnpalen. Dus daar komt wel een hele hoop werk uit voor ons, moet ik zeggen.
2: Ja, dat kan. Nou, het is hartstikke goed, toch, dat er over nagedacht wordt. En dat jullie bij betrokken worden om dat even beter voor elkaar te krijgen met z'n allen, toch?
0: Zeker.
2: Goed idee.
0: Zeker.
2: Ja. Oké, dus dat is het directievoerdersoverleg. En wat heb je nog meer dan?
0: En dan zometeen om 11 uur heb ik over die calamiteitendienst. Ik doe dan 24-7 nog de calamiteit voor Amsterdam op bomengebied betreft.
2: Ja, want dat heb ik ook gehoord, dat het kan dat er takken uit bomen vallen als het zo droog is.
0: Als het zo droog is, dan hebben populieren heel veel last van. Die verbruiken natuurlijk heel veel water. Ja, als dat er dan niet is, dan wordt dat wat droger, dat hout. En dan willen nog wel eens een zware tak uitbreken. Dat soort calamiteit. Voor een paar weken terug is er in de Jan Luikenstraat spontaan een boom omgedonderd. En die hebben een andere boom meegenomen op het hek van het Rijksmuseum. Gelukkig geen gewonden.
2: Nou, maar dat is best wel een klappie geweest eventjes dan.
0: Ja. En er zit wat schade bij, ja, die afhandeling. En daar gaan we het ook even over hebben, wie wat gaat afhandelen. Want,
2: dat is geen goedkoop hek, Hans. Laten we het wel wezen.
0: Nee, Rijksmuseum is een monumentale hekwerk. Dus dat zijn allemaal ellendige stukjes. Maar ja,
2: weet je. Oh, je hoort toch. Oké, ja, dat komt door. Maar dat komt door die droogte dan waarschijnlijk? Of,
0: kan door de droogte komen. Kijk, de oorzaken zijn voor compleet omvallen is altijd lastig te zien. Want je weet nooit wat er gebeurd is in het verleden. Want wij graven er ook nog wel eens een glasvezeltje in Amsterdam. Dus ja, weet je, het kan allerlei oorzaken hebben. Ja.
2: Maar wie gaat nou betalen uiteindelijk dan?
0: Nee, de gemeente. Kijk, als er bij weinig wind is, bij storm. Wij keuren onze bomen bij stormwind. En ben je wel aardig gevrijwaard van de schades. Dan moet je het wel afhandelen, maar dan moet je eigen verzekering aanspreken.
2: Ja.
0: Bij dit soort dingen, dat spontane boom omvalt, is de gemeente gewoon aan spraak.
2: Ja, precies. Die moet gewoon lappen. Zo simpel is het.
0: Ja.
2: Op dat monumentale hekwerk van het Rijksmuseum. Ik ben blij dat ik niet in dat overleg zit. Hans, hey.
0: Dat hoort erbij. Ja. Erbij.
2: Oké, zo. Goed, ik zal je niet langer van je werk houden. Belangrijk werk wat er gedaan moet worden, dat mogen we wel zeggen. Maar ik ga je uiteraard ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè. Hou hem hier.
0: Met veel plezier.
3: Ben je ook een vroege vogel?
4: App dan nu je naam en je beroep naar 088 8 50 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de

0: Laura Branigan met Self Control. Ann, hoe goed kan ik tegen wijzigingen van het schema of andere dingen
1: veranderen? Oh, jij kan best wel goed tegen veranderingen.
0: Nou, nee hoor. Ging gisteren ook weer mis. Ik vertel je mee naar Ilse de Lange.
1: Bye.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer geraced tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
2: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals

0: Oh, deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams. Wat een teams.
2: Vanavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
3: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Ik ben Hans uit Amstelveen.
7: Ali uit Goren.
8: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
9: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
10: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
11: Huis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Veel gemeenten hebben maatregelen genomen om de veiligheid van vrouwen op straat te verbeteren. Op veel plaatsen is de straatverlichting aangepast en worden struiken extra gesnoeid. Toch voelen veel vrouwen zich niet meteen veiliger op straat. Inwoners van West-Beemster zijn boos over de sloopplannen van de Kerkhaan. Het buurthuis daar moet plaatsmaken voor nieuwbouw, maar dat is totaal onnodig, zeggen liefhebbers. En Zandvoort, ja, daar begint het Formule 1 weekend vandaag echt. De toegangswegen naar de badplaats zijn intussen afgesloten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
15: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
14: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
16: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
14: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
2: De ontbijttafel.
23: Met Pieter Kok.

0: 1 met Drive-By. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 7. Op die vroege donderdagochtend. Die nou toch wel een beetje nattig zal zijn hoor. Niks aan te doen. Het is 20 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: De gezelligheid voor de mensen die paniek hebben als Anne er niet is. Morgen is er niet en maandag ook niet.
1: Nee, ik ben alvast afwezig gemeld.
0: Ja, want ze heeft een leuk festival. Hartstikke fijn. Regie als hij mee komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Jongens, gisteren was die prachtig mooie dag. Ik mocht weer eens naar de tandarts en de mondhygiënist.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Hoe was het?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. We hadden een nieuwe mondhygiënist.
1: Oh.
0: Daar kan ik al niet tegen.
1: Een man of vrouw?
0: Dat was een vrouw.
1: Oh.
0: Maar het was nieuw. En daar moet je niet bij mij zijn.
2: Nee.
0: Ik had al een nieuwe, vorige keer.
1: Ja.
0: En nu had ik weer iemand anders. Dus dan moet ik helemaal opnieuw weer... in je mond zitten, hè? Ja. Zeggen, ja.
1: Maar ik kan toch bij de receptie toch gewoon even zeggen... ik wil weer bij die?
0: Nee, want het is gewoon één plek waar mondhygiënist aan het werk is. En dan heb je soms die of soms die, blijkbaar.
1: Oh, okay.
0: We hadden heel lang dezelfde. Maar nu zijn ze een beetje aan het schuiven. I don't know. Ik ga daar ook niet de hele tijd naar vragen. Want ik heb het toch gewoon nodig. En het moet gewoon gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: Dus. Maar ik ben gewend van de mondhygiënist... dat ze eerst het zuur en dan het zoet doet. Toch?
2: Ja.
0: Het is gewoon... ze gaan meteen zeg maar vol gas... met die haken. Ze gaan eerst kijken en dan zeggen ze... nou, ik moet wel even... nou, kom wel goed, maar ik moet wel even een beetje aan het werk. Zoiets.
2: Mm-hmm.
0: En dan beginnen ze vervolgens te hakken en te zagen... om allemaal ellende weg te bikken. En vreselijk. Maar dan gaan ze daarna gaan ze een beetje wat zachter dingen doen. Dan polijsten
1: ze. Oh ja, dat vind ik leuk.
0: Dat is leuk, dat is leuk, dat is heel fijn. Daar begon zij mee. Dus ik dacht...
2: Daar begon zij mee?
0: Jeetje, ik zit goed.
2: Ja,
0: als dit het ergste is, dan is dit zo'n walk in the park.
2: Ja.
0: Ik dacht al dat ik goed gepoetst had, maar dat het zo goed was, weet je wel, zo. Toen ging ze daarna dus pas breken en hakken. Niet te geloven,
1: maar dat is toch heel raar?
0: Nou, I don't know. Blijkbaar, ik ben toch een mond hierin, is. Ik ga toch niet op haar stoel zitten?
1: Polijst is toch strikkerom? Strikkerom
0: weet
1: weg.
0: Weet ik veel. Het was, in ieder geval allemaal heel lief en braafjes en zacht. En ik dacht van, nou, dit is... Heb ik me hier... Weet je wat ik zelfs heb gedacht, Anne?
1: Nou.
0: Want ik heb de tip van mijn moeder gedaan. Ik heb 2 paracetamol genomen van tevoren. Ik dacht, ik wist niet dat het zo goed hielp. Ik heb zelf gedacht... Jeetje, ik wist niet dat het zo meeviel op het moment dat je 2 paracetamol nam. Maar toen kwam daar toch die...
1: Maar heeft ze niet gewoon nog even je tanden gepoetst? Was je dat niet gewoon vergeten?
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, oepsie. Ja, nee, ik weet niet precies wat ze gedaan had. Nou, dus ze heeft ook... vanochtend twijfelde ik opeens... Heb ik het echte polijsten wel meegemaakt? Of heeft ze eerst gewoon de boel een beetje... in de week gezet of zo? Ik heb geen idee.
1: Heb je niet gevraagd?
0: Nee, had ik eigenlijk moeten doen, maar ik... nee.
1: Ik denk dat je je tanden niet goed had gepoetst. Dat ze dat nog even had gedaan.
0: Nou ja.
1: Toen al die tanden eraf heeft geboord. En dat je toen gepolijst bent.
0: Nee, dat heeft ze allemaal niet gedaan. Tenminste, toen was ik er niet meer helemaal bij, denk ik. Want tegelijkertijd was ook de film opnieuw begonnen.
2: De film?
0: Ja, want het is zo'n lamp met een film erin. Zo'n televisiescherm erin hebben wij.
1: Oh ja, dat heb jij.
0: Er zijn altijd tekenfilms op. En er was nu Bambi 2.
2: Ja, dat begon zeker ook ineens.
0: Ik wist helemaal niet dat er een Bambi 2 was.
2: Is er ook niet?
0: Nee.
1: Bambi bij de tandarts?
0: Ja, maar het was...
1: Janken in de stad.
0: Nou, dat snap ik. Dan moet je sowieso al, dus dat maakt niet zoveel uit. Het was Bambi 2. En dan is moeder er niet meer.
2: Nee.
0: En dan moet Bambi
1: is
0: opeens...
1: Is in 1 al niet, toch?
0: Nee, maar in 1 wordt hij neergeschoten.
1: Ja.
0: Spoiler.
1: Spoiler.
0: Maar in 2 is hij dus niet. En moet hij opeens proberen op te groeien samen met zijn vader. Die dan heel moeilijk gaat lopen doen. En nou ja.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik was ook helemaal verbaasd. En nou ja, goed. Mocht je hem een keer willen zien, ga naar mijn mondhygiënist.

0: Daar waren ze met Heaven Must Be Missing an Angel.
1: En radio.
2: Het weekend van Zandvoort. Pieter Kok.
0: Ja, het gaat weer gebeuren hoor. Zandvoort maakt zich op voor het allerlaatste Formule 1 weekend. Honderden vrijwilligers moeten dat allemaal in goede banen gaan leiden. En Jos Michielsen van Sportcafé Noord in Zandvoort, die leidt dat dan weer in goede banen. Ik heb Jos aan de lijn. Jos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe ziet dat sportcafé er nu uit? Wat gebeurt er allemaal?
3: Ja, nu vrij weinig, moet ik eerlijk zeggen. Ja, goed, het is nog vroeg. Het is kwart over zeven, ja. Dus voor de rest zijn we bezig met de voorbereiding weer voor de dag die komen gaat. Met heel veel plezier en lol. Het sportcafé is nu nog leeg, zoals ik al zeg. Naast ons zit aangeneemd de sporthal, daar zit de cateraar in. En die zijn wel lekker druk bezig. Er stroomt nu wat volk binnen. En het volk bedoel ik dan de vrijwilligers en de uitzendkrachten die op het vuur weer gaan werken. Die krijgen daar een ontbijtje en
0: ja,
3: een training uitgereikt.
0: Ze gebruiken eigenlijk de infrastructuur die er in Zandvoort al is om ervoor te zorgen dat alle vrijwilligers en dus ook alle uitzendkrachten gewoon aan het werk kunnen. Komt het daarop neer?
3: Ja, precies. Goed uitgelegd.
0: Nou, dit jaar is het dan ook voor het laatst dat Formule 1 in Zandvoort is. Brengt dat een beetje een andere sfeer met zich mee eigenlijk?
3: Ja, het is een beetje een dubbel gevoel. Mensen die willen volop genieten natuurlijk van de laatste keer. Om alle energie op te snuiven hier. En alles mee te maken. En aan de andere kant denk je, joh, er zal wel weer wat moois voor terugkomen.
0: Ja.
3: Maar je merkt wel dat mensen wat... Ze willen er alles uithalen wat erin zit.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Maar wat is jouw taak dan specifiek nu zelf? Ben jij dit allemaal in goede banen aan het leiden als het gaat om die hele stroom van vrijwilligers en uitzendkrachten?
3: Nee hoor, nee, daar hoef ik me gelukkig niet mee te bemoeien. Want dat is best een taak die wat mensen vereist die daar meer kennis en ervaring in hebben. Wij hebben het Sportcafé en wij bedoel ik mijn vrouw Patricia en mijzelf. En daar ontvangen we dus de jongens hier lekker op het ski en de meiden die op het ski werken. En die hebben dan bij ons de muntjes gekocht. Ja, die komen lekker een drankje halen en blijven daar lekker hangen. En alles wat in de kielzog meegaat, dat is meegenomen. Dus we hebben gewoon lekker een mooie gelegenheid waar ze lekker een drankje en een hapje kunnen krijgen.
0: Ja, precies. Gewoon een beetje een extra plekje voor ze om een beetje te kunnen beginnen aan de dag. En maar hoeveel mensen hebben we het dan over?
3: Als ik het goed heb begrepen, zitten er bij de cateraar ongeveer een man of 400.
0: Oh, hallo!
3: Ja.
0: Dat is nogal wat.
3: Ja, dat is best een grote groep. En onze locatie is lekker ruim. Maar omdat zeggen we kunnen in één keer 400 man huisvesten binnen. Dat gaat wat te ver. Dus buiten op het terras hebben we nog wat ruimte uiteraard.
0: Ja.
3: En dan, ze komen natuurlijk niet allemaal tegelijk.
0: Nee, dat scheelt. Dat zou het zijn.
3: Dat scheelt wel.
0: Maar kun je tegelijkertijd ook nog open zijn voor je normale klanten? Gasten,
3: Jazeker. Ja. Want hiervoor loopt normaal gesproken is een doodloper weg. Dat is nu gate 4, de ingang geworden. Dat gaat rechtstreeks het circuit op. Maar dus al die stroom mensen, die komt voorbij onze locatie. Ja, daar blijft uiteraard al een percentage hangen. Ja,
0: ja precies.
3: Uiteraard ook.
0: Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het willen meemaken, maar die geen kaartje hebben. Dan zit je bij jou ook lekker waarschijnlijk.
3: Ja, heerlijk. Lekker genieten van alle kwartier en drukte en gezelligheid.
0: Ja, en zend je dan ook de wedstrijden uit op een schermpje daar?
3: Nou, we hebben wel een scherm hangen, maar er wordt niet op gekeken hoor. Nee, dat is meer de beleving buiten en binnen is het dan razend druk. En dan zitten ze
0: Iedereen zit helemaal niet dan specifiek per se naar die race te kijken op dat moment.
3: Nee, kijken er wel mensen op, maar dat is op een hand naar te tellen.
0: Ja, oh wat grappig.
3: Maar,
0: het gaat meer om de sfeer eigenlijk.
3: Juist.
0: Oké. En als je dan kijkt naar volgend jaar, dan wordt een beetje een rustigere periode natuurlijk. Denk je dan misschien moet ik maar zelf iets organiseren nog? Of,
3: ja, we hebben wel wat plannen hoor. Die ga ik nog niet uitweiden, maar er zijn wel wat plannen om die gaten op te vullen uiteraard.
0: Kan ik me goed voorstellen.
3: Je gaat in één keer in de periode komen waar het dan niet meer gebeurt. Alle hectiek en gezelligheid natuurlijk.
0: Precies, ik ga je veel plezier wensen de komende tijd. Want volgens mij gaat het helemaal goed komen daar.
3: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: En maak er wat moois van deze laatste nog eens. Goed zo. Dankjewel. Jos Michielsen.
1: Op locatie.
0: Hij was van Sportcafé Noord in Zandvoort. En tegelijkertijd staat ons verslaggever Thijs-Jan van Aalst. Staat al in Zandvoort om eens even te kijken hoe het gaat met het verkeer daar. Thijs-Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen Pieter.
0: Ik heb me laten vertellen dat het eigenlijk vanaf vandaag is het echt een beetje anders dan anders in Zandvoort. Hè, als je er doorheen wil rijden.
5: Klopt. Vanaf 5:00 vanochtend is eigenlijk de militaire vesting is begonnen. Dus heb je om echt Zandvoort binnen te komen met de auto, in ieder geval heb je een speciale ontheffing nodig. Die natuurlijk alle mensen die daar een bedrijf hebben, of die daar natuurlijk wonen, die hebben die natuurlijk. Maar anders kom je op dit moment met de auto het dorp niet meer in.
0: Oké, waar sta jij zelf precies op dit moment?
5: Ik sta net aan de zuidkant van Zandvoort op de Provinciale Weg vanuit Aardenhout, vanuit Haarlem. En toen ik hier aankwam rond 7:00, toen was het nog ontzettend rustig. Maar we hebben inmiddels de eerste paar auto's gehad die zich niet helemaal konden vinden in dat inrijverbod. Dus de file is langzaam aan het toenemen.
0: Oké, en merk je dan ook dat er al irritatie ontstaat bij mensen die zich eventjes vergist hadden in wanneer het precies dichtging bijvoorbeeld?
5: De irritatie is volgens mij vooral bij de Zandvoorter die probeert zijn dorp in te komen en moet wachten op de toeristen die niet wisten dat er een race zou gaan plaatsvinden weekend. Ja. Maar volgens mij is het over het algemeen nog goed te doen. Het gaat ook om een auto of 20 à 30 die gewoon langzaam rijdend alsnog het dorp in kunnen. Okay. Dus als je er 2 minuten vertraging mee oploopt, dan is het veel op dit moment.
0: Zo. En waarom is het eigenlijk dat het allemaal zo dichtgegooid wordt daar in Zandvoort? Waarom is het nodig?
5: Ze willen al die mensenstromen natuurlijk kunnen controleren. By far de meeste mensen komen uiteindelijk tijdens het raceweekend met het openbaar vervoer. Ook de NS die noemt dat een militaire operatie. En ze willen voorkomen dat er straks een combinatie komt van en die 50.000 mensen per dag die ze voor de race verwachten, plus het strandpubliek, plus de mensen die hier gewoon van het lekkere weer komen genieten bijvoorbeeld. Zeker in die weekenddagen. Het is ook het einde van de zomer. Dus ze willen controleren hoeveel mensen zich op elk moment in het dorp en in die omgeving bevinden.
0: Ja, kortom, pak gewoon de trein als je de kans hebt, toch? Daar komt het eigenlijk altijd op neer.
5: Dat is sowieso aan te raden.
0: Ja, dat zou ik ook zeker doen. Goed, wat ga je nog allemaal doen daar deze ochtend? Tot slot.
5: Ik ga daar een beetje posten. Ik ga eens even verkeerswachters aanspreken. Of ze het allemaal nog een beetje aankunnen. Of ze niet helemaal verrot gescholden worden. Zal wel wat meevallen. En we gaan eens even kijken wat de Zandvoorter er nou allemaal van vindt. Dat dorp zo'n ontzettende vesting wordt tijdens de laatste GP.
0: Dat is dan allemaal weer hier te volgen op de radio. En anders bij ons op de site. Thijs-Jan, dankjewel. En aan nieuws.nl, daar vind je er natuurlijk veel meer voor. Over die wegafsluitingen in Zandvoort.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Ik ben Mary en ik kom uit Purmerend.
9: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 19:30 in Uitgeest, is het 17 graden.
12: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Veel gemeenten in Noord-Holland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om de veiligheid van vrouwen op straat te verbeteren. Het gaat dan vooral om aanpassen van straatverlichting en het snoeien van struiken. Lang niet overal zijn die plannen al concreet. Op veel plaatsen zijn het vooral nog plannen. Amsterdam bijvoorbeeld heeft intussen ruim 6 miljoen euro vrijgemaakt om de veiligheid van vrouwen op straat te verbeteren. En ook daar was groenbeheer een duidelijk onderdeel.
14: We hebben met de politie s'avonds in schuil gelopen in het donker. Hoe mensen het beleven. Dus daar wordt wel zeker aandacht aan geschonken. Plantsoenen die wat lichter gesnoeid moeten worden. En paden wat breder. Hè, waar we vroeger alles lieten gaan tot een bepaalde hoogte. Wordt het nu wat korter gezet.
13: Ja, veiligheid voor vrouwen ligt opnieuw onder een vergrootglas. Het is vandaag een jaar geleden dat Lisa werd vermoord. Gebeurde in Duivendrecht. 17-jarige meisje werd na een avondje stappen van haar fiets getrokken en vermoord. Ondanks nieuwe plannen en maatregelen zeggen toch veel vrouwen zich niet per se veiliger te voelen op straat. Dat blijkt dan weer uit een onderzoek van Eén Vandaag eerder deze week. De gemeenteraad in Amsterdam debatteert vandaag over de begrotingsplannen van de Oostbrug over het IJ. Dat die brug veel duurder uit zou pakken dan verwacht, dat was eigenlijk wel bekend. Maar de raad wil nu weten of de wethouder dat verzwegen heeft. Het gaat om Melanie van der Horst. Zij was al op de hoogte van de nieuwe raming, blijkt het onderzoek van AT5. Maar ging in verkiezingstijd nog steeds uit van de oude, goedkopere cijfers. Nou, niet de bedoeling, vindt de oppositie natuurlijk. Zij vinden dat Van der Horst informatie heeft achtergehouden. Melanie van der Horst vindt dat dat wel meevalt. Zij zegt dat ze nooit beleid maakt op ramingen die nog niet zeker zijn. Van der Horst heeft intussen een nieuwe portefeuille. Dus het debat wordt gevoerd door de nieuwe wethouder van mobiliteit. En dan Zandvoort. Vanaf vandaag zijn de toegangswegen naar de badplaatsen weer grotendeels dicht vanwege het Formule 1 weekend. Op dit moment zijn de wegen daar nu weer afgesloten, hoorden we net al van Thijs Jan. De toegangswegen naar Zandvoort en Bloemendaal zijn dus dicht voor gemotoriseerd verkeer. Alleen met een speciale ontheffing kun je daar nog door. De ANWB adviseert het doorgaande verkeer om dit weekend de regio Haarlem en de Bollenstreek te mijden. En er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben die aandoening. Maar nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan die proef en merkt al meteen een flinke verbetering.
15: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
13: Ja, het nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. Duurt het nog even voordat het naar Europa komt. Waarschijnlijk is dat in 2028. En dan de historische kerkhaan in West-Beemster. Die dreigt te worden gesloopt. Het is het verenigingsgebouw uit 1752. Dat is volgens de eigenaar bouwkundig zo slecht. En een renovatie zou zo'n 1,5 miljoen euro kosten. Te veel geld. Dus een projectontwikkelaar wil daarom nieuwbouw. Met woningen, horeca en ook weer een dorpshuis. Een groep inwoners, de vrienden van de kerkhaan noemen zij zich, verzet zich daartegen, tegen die nieuwbouw dus. En noemt het gebouw het hart van West-Beemster.
16: Ik vind dat als je iets redt, ben je er ook verantwoordelijk voor.
17: Uit bouwkundig onderzoek is gebleken juist dat het in redelijk goede staat van onderhoud verkeert. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Want waar het om gaat is, kan je het geld terugverdienen. Door herontwikkeling, door bijvoorbeeld appartementen toe te voegen. En dan blijkt dat is goed mogelijk met behoud van het pand. Dus laten we dat vooral doen.
13: Ja, allemaal nieuwe plannen die er eigenlijk al zijn. De kerkhaan heeft geen monumentale status, dat is punt.
18: Maar dat is echt heel erg vervelend. Want dat betekent dat ja, je in principe als eigenaar kunt zeggen, ik gooi hem plat en ik zet er iets nieuws neer binnen hetzelfde formaat.
13: Ja,
18: en dan mooi, ben ik er wel.
13: Iets beetje,
18: ja, mooi.
13: Schitterend met grindtegels op
18: ik
13: de
18: weet
13: gevel.
18: Niet, ja, ik wou net zeggen, ik weet niet of je de tekeningen gezien hebt, maar wat er staat is prachtig. Die kerkhaan is een heel mooi pand uit 1752. Ga je toch niet slopen?
13: Nou,
18: daar kan ik echt niet tegen. Dan kan ik, laten we dit niet laten gebeuren, alsjeblieft.
13: We moeten op de barricade,
18: Piet. Op de barricade voor West-Beemster.
13: Ja.
18: Het is nooit gedaan met de kerkhaan.
13: Hier, spandoek.
18: Precies. Het is nooit gedaan met de kerkhaan. Blijf met je poten er vanaf. Met je kraaienpoten er vanaf. Nee, moeten we gewoon toch behouden, dit ding.
13: Lijkt mij wel.
18: Heb je die plaatjes gezien? Echt een mooi ding.
13: Ja, en er staat ook een artist impression van de nieuwbouw bij.
18: Ja, precies. Nou, dat is het lelijkste ding dat je ooit gezien hebt.
13: Ja, zeg, dat past helemaal niet aan in West-Beemster.
18: Dat is in het thema crematorium chic. hebben ze een pand neergeknikkerd. Gadverdarrie, zeg. Ja.
13: Nee, we moeten toch, die kerk
18: hoe
13: aanhouden.
18: Krijg je het uit je tekentafel?
13: Ja, ongelooflijk.
18: Nou, vind ik echt ongelooflijk.
13: Ja,
18: en ik sta niet vaak ergens voor, dat weet jij ook wel.
13: Ja,
18: ik kan mij heel makkelijk om laten lullen of ergens mij laten varen.
13: Maar nu?
18: Maar dit ga ik niet laten gebeuren.
13: Nee, inderdaad. Dus, wat heb jij...
18: Het is nooit gedaan met de kerkhaan.
13: Hangsloten kopen.
18: We gaan ons vastketenen aan het pand. Als het nodig is, doe ik het hoor.
13: Ja.
18: Nee, dat ben ik serieus.
13: Ja, dat is bepikt.
18: Het
13: is nodig.
18: Nee, wat zit jij te lachen, aan?
19: Zou ik heel graag willen zien.
18: Ik maak hier geen grappen.
19: Ja,
13: het is nodig, Piet.
18: Als het nodig is, dan gaan we. En laat me iemand opbellen van die free tent.
13: Wat zijn wij nou ineens?
18: Oh nee, dan ga ik in mijn eentje, jongens.
13: Ja,
18: als jullie geen ruggengraat hebben, dan doe ik het wel in mijn eentje.
13: Ho.
18: Nee, het is nooit gedaan met de kerkhaan.
13: Precies, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
18: Dankjewel. Bel maar iemand op. Ik ga ervoor. Goed, gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Pieter.
18: Ik hoop dat het dak niet lekt daar in ieder geval, Jan. Want dat zou vervelend zijn op een dag als vandaag.
20: Zeker, ja.
18: Het is een beetje een nat dagje vandaag, toch? Of niet?
20: Ja, tot dusver is de nacht... De nacht is regionaal in de provincie wat nat verlopen. Midden in de nacht was er een actief buiengebied. 13 mm in Wijk aan Zee. Nou, dat is later in de nacht min of meer uitgedoofd. En het is ook op veel plaatsen opgeklaard. Vochtige lucht, hier en daar wat lage bewolking. En dat was het beeld van de afgelopen nacht. En kijken we nu naar vanochtend. En nu zijn er wat meer opklaringen, maar geleidelijk zie je al toch... want de atmosfeer is toch onstabiel, hoor. Nu de bovenlucht is behoorlijk afgekoeld. Zie je toch de ontwikkeling al vrij snel vanochtend van stapelwolken... begint nu al een beetje op gang te komen. En dat betekent in de loop van de ochtend een reële kans op een plaatselijke regen. Soms een flinke regen of onweersbui met onweer. Dus, en ook vanmiddag nog buienkansen afgewisseld door wat zon... En dat geldt eigenlijk ook voor vanavond nog steeds. De temperatuur komt uit op circa 20 graden. De wind is nu zwak tot matig uit het zuiden, draait naar het zuidwesten... en blijft matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. Dat is het beeld voor vandaag. Nou, morgen eigenlijk niet veel anders. Ook dan nog, we hebben te maken met kou in de bovenlucht. En ook dan ontstaan er buien, mogelijk met onweer... En dat gaat zowel in de middag als avond door. De wind is eerst zuidwest, later noordwest en matig. En het wordt 19 tot 20 graden. En over die 20 graden gesproken... er is gisteren in de beeld een einde gekomen... aan een indrukwekkend lange reeks van 64 dagen op rij... met een maximumtemperatuur van tenminste 20 graden.
18: Dat warme is echt, dagen dus. Echt lang, Jan. Dat is ongelooflijk, toch?
20: Ja, het record stond op de 60 dagen in de zomer van 2018.
18: Ja, nou ja, jeetje. Ik kijk er enigszins van op. Maar het viel mij ook gelijk wel op toen ik gisteren in de auto zat... dat ik zag dat het inderdaad maar 17 of 18 graden was. Toen dacht ik wel van, hey, het is eigenlijk echt best fris.
20: Ja, zeker, ja.
18: Nou ja, we hebben het ermee te doen. En er is ook weinig aan het veranderen. Maar misschien verandert het over een tijdje wel weer. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
19: Ja hoor, gaan we doen.
18: Tot straks, Jan.
19: Tot straks.
18: En zometeen jouw kans op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam bij Dingen met Dario na Prince met Raspberry Beret.

0: Johnny Mayer, oftewel John Mayer met Perfectly Lonely. Ja.
1: Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Kijk eens even op die klok, het is precies 19:15, hoogtijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven in rustgebied. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, ben je gewoon heel enthousiast. Ja, dat kun je wel eens hebben, toch?
4: Ja, je had het net ook goed geraden.
0: Ja, dat maakt het
4: misschien
0: ook
4: is dat
0: extra
4: het.
0: Leuk ook voor mij om dit spel weer te spelen. We hebben het over Dario, de Amsterdamse zanger. Die gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam met Stromae voor maar liefst 2 personen. Dit is de vraag van vandaag.
5: Met deze man zit ik niet graag in de wachtkamer.
0: Met deze man zit ik niet graag in de wachtkamer, toch?
5: Met deze man zit ik niet graag in de wachtkamer.
0: Nee, met deze man zit ik niet graag in de wachtkamer. Waar heeft hij het over? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam.
5: Met deze man zit ik niet graag in de wachtkamer.
0: Nee, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Ja, met Marja.
0: Marja.
6: Zeg maar. Ik denk de tandarts.
0: Je denkt de tandarts? Eens even kijken. Nee, het is niet de tandarts. Oh, dus.

0: Dankjewel voor het meedoen. Dag Marja.
1: Met deze man zit ik niet graag in de wachtkamer.
0: 088-850-51-52. Laat maar eens eventjes weten, wie denk je waar die niet graag zit?
1: Met deze man zit ik niet graag in de wachtkamer.
0: 088-850-51-52. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
2: Hi, goedemorgen met Marja.
0: Dag Marja, andere Marja.
2: Hi, ik denk dat het de dokter is.
0: Jij denkt dat het de dokter is, maar je bent de andere Marja dan de Marja die ik net aan de lijn had, toch?
2: Ja, zeker weten.
0: Nee, just checking Marja. Eens even kijken, je zegt de dokter.
1: Dokter.
0: Hey, dat is helemaal goed.
2: Hey, wat leuk.
0: Tweede Marja heeft het gewoon in één keer goed. Wat leuk zeg. Twee kaarten voor de rondvaart door Amsterdam zijn helemaal voor jou.
2: Leuk.
0: Ja, weet je toevallig al wie je mee gaat nemen, Marja?
2: Ik ga een vriendin van me meenemen.
0: Ach, nou, ik zou er maar snel opbellen om te zeggen dat jullie binnenkort een leuk uitje hebben.
2: Ja.
0: Ik wens jullie heel veel plezier mee en een fijne dag.
2: Joe.
0: Dag Marja.
2: Doei.

0: the Moonlight. Anne, wist je dat trouwens? Dat Toploader zou eigenlijk de nieuwe hitsensatie worden. En toen was daar opeens Coldplay.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Zijn die even oud?
0: Zij zouden het helemaal gaan maken. Zij zouden het helemaal worden. En toen kwam Coldplay langs en die won opeens alle awards en nummer 1 hits. En noem het allemaal maar.
1: Snap ik wel.
0: Ja, snap ik ook wel als je dit zo hoort. Dan nee. Dat is gemeen natuurlijk. Goed, het is inmiddels 6 minuten voor 8. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En daarna, Anne, wil ik het even met je hebben over iets dat ik gisteren heb zien lopen en niet opgegeten heb. En je weet, dat gebeurt niet al te vaak bij mij.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik vertel je wat het is na Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good.

0: staalkostuum. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet het dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
9: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
8: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
9: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
8: Bestel op budgetbroodjes.nl.
9: Nu ook in Purmerend.
10: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
11: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst en Berg.
12: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
13: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
2: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Sportclubs op Sportpark Middenmeer in Amsterdam starten dit najaar een pilot om leden met een veiliger gevoel van en naar de club te laten fietsen. De pilot is onderdeel van een pakket aan extra maatregelen van de gemeente. Dit allemaal naar aanleiding van de moord op Lisa vandaag een jaar geleden. Zandvoort bereidt zich voor de laatste keer voor op de Formule 1. De toegangswegen naar het dorp zijn intussen afgesloten. Inwoners kunnen er alleen nog langs met een ontheffing. Ja, en hoe nu verder met de kerkhaan in West-Beemster? Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden, maar veel inwoners zijn daar tegen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
16: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
15: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
17: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
15: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
18: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
20: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey Remo!
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De ontbijttafel.
6: Met Pieter Kok.

0: Timeless met Where is the Love. Nou, die is hier hoor. Ik wens jou ook een erg goede morgen en ook welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege donderdagochtend. Er is sprake van een beetje nattigheid in de provincie. Sterkte daarmee. Het is 20 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Moet je voorstellen dat je nu... de scholen zijn weer begonnen. Dat je nu op je fiets ziet. Het begint te regenen. Dat je met je regenpak op die fiets moet en zo.
2: Oh ja.
1: Ja, dat doe je niet hè, als je scholier bent.
0: Nee, want dat is niet cool.
1: Nee.
0: Maar wat je wel doet, is met het regenpakje tot 100 meter voor de deur. Dan snel het regenpakje uit. En dan dat laatste stukje doen.
2: Ja,
0: dat gebeurt.
1: Oh ja, hoor. Ik heb echt nooit een regenpak gehad.
0: Nee, je bent gewoon zeiknat aangekomen.
1: Ja.
0: Dan is het maar zo.
1: Ja.
2: Tot het 7e uur een natte spijkerbroek.
1: Ja, en ook niet condenserende ramen. Gadverdamme, hè. Eeuw.
0: Lucht in zo'n lokaal. Het is allemaal zo nat en vies en goor. En inderdaad zo'n plakkende spijkerbroek in je benen de hele tijd. Ach, dan kun je daar toch diep ongelukkig van worden. Toch of niet?
1: Dat duurt heel lang voordat dat droog is.
2: Ja, en als je pech had, had je het laatste uur vrij. Moest je met je natte spijkerbroek in de koude wind naar huis.
0: Man.
2: Maar ja, je deed er niet moeilijk over.
0: Nee, nou, je wel hoor.
2: Je regenpak niet aan gehad.
0: Mijn dochter doet daar wel moeilijk over. Oh. Sterker nog, mijn dochter voorsorteert ook vaak. Dan zegt ze... het wordt morgen wel heel slecht weer.
2: Ja?
1: Oh ja.
0: Zeggen we ja, dus? Nou, kan iemand misschien met de auto... dat probeert ze wel, ja.
1: Tuurlijk.
2: En dan?
0: Ja. Nou ja, dan komt ze uiteindelijk nog met die natte spijkerbroek aan de school.
1: Precies.
0: Maar soms, de broer is ook wel eens vrij en die heeft een rijbewijs. En die zegt ik breng je wel even.
2: Echt?
0: Ja, dat gebeurt. Ja,
2: normaal.
0: Ja, is lief, hè? Ja. Maar goed, jongens, gisteren, want het is een beetje een natte boel. En dat zorgt ook wel dat bepaalde dieren weer een beetje in actie komen.
1: Naakslakken.
0: Naakslakken, inderdaad.
2: Naakslakken.
0: Nou, die eet ik niet.
1: Ja, toch? Als het
2: is dat het eerste waar je aan denkt?
1: Ja,
0: dat ben ik wel met je eens. Ja, naakslakken. Op het moment dat het geregend heeft, dat er dan meteen zo over je tuinpad gaan. Ja, joh.
2: Niet meer op je blote voeten door de tuin.
0: Dat gevoel. Nee, heb ik liever een natte spijkerbroek. Gisteren heb ik het daadwerkelijk meegemaakt. Ik was tot nu toe heel jaloers op alle mensen die de hele tijd maar aan het meemaken waren. Zoals mij nog nooit overkomen. Maar ik kwam midden op straat, op de plek waar ik met de honden aan het wandelen was, een rivierkreeft tegen.
1: Oh ja?
0: Ja, die stond helemaal zo met van die schaartjes omhoog. Klaar om te vechten met de auto.
2: Ja, dat doen ze.
0: Is onverstandig. Dan gaat hij niet winnen. Hey, maar dat kon hem niet schelen hoor.
2: Maakt hem niet uit.
0: Nee.
2: Tapper.
0: Zijn hele achterlijfje nog in de modder. Want ik denk dat hij nog niet zo lang boven was natuurlijk. Want het is zo droog geweest. Hij heeft zich gewoon helemaal ingegraven in die sloot. Maar het kostte mij wel moeite om hem te laten gaan.
1: Hoe groot is een rivierkreeft?
0: Nou, dit was best een flinkert hoor. Met scharen erbij. Ik denk wel 1 centimeter of 20.
2: Hij heeft niet op zullen gaan zitten.
0: Nee, dat had hij niet gewaardeerd ook, denk ik. Maar het was best wel even een beestie. En ik kan je wel verklappen. Die zijn lekker. En je mag ze niet actief vangen.
1: Oh, ik dacht dat je ze mee mocht nemen gewoon, toch?
0: Wel, als je ze zo midden op de weg tegenkomt. Ja, dat is geen probleem hoor.
1: Maar wat is actief vangen dan?
0: En je mag niet zelf met een fuikie gaan lopen klooien in de slootkant. Je mag ze alleen vangen met een lijntje en een wormpje eraan of zo.
2: Waarom?
1: Een worm?
0: Ja, je mag niet een fuik in de sloot leggen en dan een rivierkreeft.
1: Waarom niet? We hebben er toch veel te veel?
0: Dat klopt, maar dat is illegaal. Dat mag niet. Er mogen alleen maar bepaalde mensen met bepaalde vergunningen.
1: Echt waar?
0: Ja, echt waar. Ik wou dat het anders
1: was. Ik dacht dat iedereen ze gewoon mee mocht nemen.
0: Nee, is niet zo. Nee, alleen als je ze met een lijntje mag je ze alleen maar met een, weet ik veel, met een wasknijper eraan of zo. Er zijn wel tactieken voor.
1: Dus je hebt even een lasso geworpen.
0: Ik heb wel eventjes in de sloot gekeken nog extra. Om te kijken of hij veel meer familieleden nog bij zich had.
2: Ja, maar, en had hij dat niet?
0: Nou, hij zat gewoon in zijn eentje zo midden op de weg.
2: Ja, dat doen ze. Ja, dat is raar. Ik snap ook niet dat het zo'n plaag geworden is als je zo dom bent.
0: Ja, nee. Maar of kan dat nou? Moet je dus nagaan hoeveel er nog in die sloot zit. Dat kun je ook denken.
1: Ja, dan met die schaartjes
2: omhoog. Ja. Inderdaad, dan moet je dus de domme laten leven. Hè? Dat is belangrijk voor de evolutie.
0: Zeker.
2: Hebben we straks alleen nog maar domme rivierkreeften.
0: Ja.
2: En dan schep je ze zo uit de sloot. Niks aan de
0: hand. Ja, want dan komen meteen je eigen pan inwandelen in de keuken.
2: Ja, hoor, dat ze gewoon... ze zo liggen.
0: Eigenlijk moet je er een paar leren waar jouw pan is. En dan kom je naar...

0: Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: We hadden het er een tijdje geleden al over, die Oostbrug in Amsterdam. Vanmiddag rond 2 uur begint het spoeddebat daarover. Het prijskaartje dat aan die brug hing was eerst al fors, 325 miljoen. Maar kan nog oplopen tot 850 miljoen euro. Waar hangt dat spoeddebat vanmiddag, wat hangt daar allemaal van af? De vraag ik aan onze verslaggever Nicolai Brannan van de AT5, want hij is erbij. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Pieter.
0: Ja, Nicolai, jij hebt dit eigenlijk ontdekt. Hè? Je bent hier eens eventjes achteraan gegaan. En je hebt wat opgevraagd aan cijfers en dergelijke. En er kwam een bijzonder beeld uit naar voren. Want er was al wel wat duidelijk over die prijskaartjes voor de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Ja, dat klopt. Er gaat inderdaad, die twee getallen zijn belangrijk. 325 miljoen euro was hetgeen wat eigenlijk heel lang gedacht werd dat die brug zou gaan kosten. En toen kwam inderdaad die 850 miljoen dat het mogelijk zou gaan kosten na de verkiezingen naar buiten via stukken vanuit de coalitieonderhandelingen. Ja, toen dacht ik, ja, wanneer wist de wethouder dit? Ja. Dat het mogelijk zelfs 2,5 keer duurder zou worden. Ja, en dat wisten dus al zeker een maand voor de verkiezingen. Ja, en partijen in de gemeenteraad vragen zich gewoon af, ja, hadden wij dit ook niet moeten weten tijdens die verkiezingen, zodat we een hele andere debatten hadden kunnen voeren. Want er is nogal discussie gaande over die Oostbrug. Moet die daar komen? Moet die aan de westkant van de stad komen? Of willen we bijvoorbeeld een tunnel onder het IJ? En als er zoveel geld mee gemoeid is, moet je natuurlijk ook andere partijen in staat stellen om daar een mening over te formuleren.
0: Ja, kortom, er was best wel eventjes wat gedoe. En dat was nog tijdens het reces allemaal. Ik denk dat behoorlijk wat mensen vanuit de gemeenteraad hun telefoon toch maar erbij gepakt hebben in de laatste dagen van de vakantie. En dan is vandaag dus daar dat spoeddebat. Wat gaat er besproken worden?
3: Ja, nou, het was eerst nog onzeker of Melanie van Noor zelf daar zou verschijnen. Omdat zij in de vorige periode was zij wethouder verkeer en vervoer. En dat is op dit moment niet meer. Ze heeft een ander dossier. Dus in eerste instantie was het idee op het stadhuis, nou, we gaan gewoon haar vervanger daarvoor sturen. Maar dat heb ik sowieso het gevoel bij dit dossier een beetje. Want ik heb 2 weken geleden op de vrijdag voor het eerst vragen hierover gesteld. En toen werd er best wel lichtzinnig op gereageerd. En gaandeweg dat weekend werd het toch wat serieuzer voor ze. Toen dachten ze toch daar op het stadhuis, hey, er gebeurt hier toch wat. Dit is niet helemaal prettig wat hier staat voor ons. En nu hebben ze dus besloten dat Melanie van Noort daar wel gaat verschijnen. Ja, en ze zou vooral heel veel vragen gaan krijgen over die dubbele rol die ze had. Want ze was natuurlijk wethouder, maar ze was ook partijleider en lijsttrekker. En heeft in die campagne gezegd, die Oostbrug heb ik als wethouder geregeld. Maar toen wist zij al dat het geld er gewoon nog niet was. En dat is toch wel het meest brisant hieraan. Van ja, die rolvermenging, is dat wel helemaal transparant geweest? En ik denk dat ze vooral daar vragen over had krijgen.
0: Ja, ze heeft inmiddels ook wel wat pittiger gereageerd in de media. Je zei al, ja, dat werd steeds iets steviger. Ze heeft gesproken over een aanval op haar integriteit. Best wel een pittige reactie ook. De mensen zijn geslepen, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, ze gaat echt met een gestrekt been in en zet daarmee de zaak eigenlijk wel op scherp. En heeft eigenlijk nog heel weinig ruimte ingebouwd voor reflectie op het feit. Kijk, de vraag is niet, heeft ze dit bewust gedaan? Of heeft ze zichzelf hiervan willen profiteren in de campagne? Maar de vraag is eigenlijk gewoon, had ze dit moeten delen zodat andere partijen hier een goed debat over hadden kunnen voeren? En eigenlijk heeft ze door die eerste reactie daar heel weinig ruimte over gelaten om daarop te reflecteren. Ja, mocht ze vandaag in het debat opeens met een wat andere reactie komen, zeggen van ja, u had het misschien wel moeten weten, partij hier in de raad. Dan is dat toch best wel gek als je die eerste schriftelijke reactie leest. Want inderdaad, ze zegt het is een aanval op mijn integriteit daarin. Ze heeft het zelfs over dat juist hoe oppositiepartijen hierop reageren, dat het vertrouwen in de politiek beschadigt. Ja, terwijl juist die oppositiepartijen zeggen, ja hallo, wij willen die informatie hebben. U beschadigt juist het vertrouwen in de politiek door informatie achter te houden. Dus de messen zijn geslepen en de zaak staat wel echt op scherp vanuit beide kanten. Ja.
0: En die vraag is er ook in de gemeenteraadsverkiezingen in de aanloop daarnaartoe wel gesteld, hè? Hoe zit het met die brug?
3: Welke vraag bedoel je?
0: Nou, hoe zit het met die brug? Hoe gaat het met de kosten?
3: Ja, zeker. Ja, en daarin heeft zij gewoon gezegd, ik heb die Oostbrug inderdaad geregeld. En dat is natuurlijk het gekke van de persoon van de Horst, of het nou de wethouder is, of de partijleider, of de lijsttrekker. De persoon van de Horst wist, ja, het plan is er, maar er moet nog wel heel veel extra geld bij. En dat maakt het wel echt heel discutabel hoe ze hier gehandeld heeft.
0: Nicolai, wat verwacht jij ervan vanmiddag?
3: Nou, het technische antwoord daarop is dat het waarschijnlijk wel een stevig debat gaat worden. Maar het is een commissiedebat. En dat betekent dat er geen moties ingediend kunnen worden. Dus geen motie van wantrouwen of een motie van afkeuring. Het gaat nu echt gewoon een inhoudelijk debat worden. En dan vermoedelijk gaan ze bij de eerste gemeenteraadsvergadering. Dat is volgende maand, begin september. Dan zou het vast nog een keer op de agenda komen. En dan worden er mogelijk moties ingediend. Een motie van afkeuring kan dan bijvoorbeeld ingediend worden. En misschien het zwaardere middel, een motie van wantrouwen door een deel van de oppositie. Maar wat daar uit gaat komen, dat is echt, dat ligt helemaal in handen van Van der Horst zelf. Ja. Hoe zij vandaag hierop gaat reageren. Of ze ruimte inbouwt om te reflecteren. Om misschien een kleine mea culpa te doen. Ja, dan kan ze die angel wel redelijk uit het debat gaan halen. Maar dat ligt dus echt volledig aan haar.
0: Ben je erbij vanmiddag?
3: Zeker, vanaf 2:00 ongeveer gaat het aanvangen.
0: Hartstikke goed. Nou, dan weet ik zeker dat er ongetwijfeld veel meer op te volgen is op de site bij jullie van de AT5 en natuurlijk ook bij ons nhnieuws.nl. Dankjewel, verslaggever van de AT5, Nicolai Brannan. Vanmiddag rond 2:00 dus is dat spoeddebat over de Oostbrug in Amsterdam.

0: Is wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Hey Remo!
10: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Waar een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Ik ben Anneke en ik kom uit de mediastad Hilversum.
15: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
16: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 8:30, in Bergen aan Zee is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Een kwart van de jonge vrouwen heeft afgelopen jaar een situatie meegemaakt waarin zij zich onveilig voelden. Ze werden bijvoorbeeld achtervolgd, geïntimideerd of werden zelfs betast en moesten vluchten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onder vrouwen van alle leeftijden heeft zelfs 1 op de 6 mensen afgelopen jaar zo'n situatie meegemaakt. Het gebeurt lang niet allemaal 's nachts, zeggen ze. Ook overdag worden ze lastig gevallen. Precies een jaar geleden werd Lisa van 17 jaar vermoord in Amsterdam-Zuidoost. Zij werd na een avondje stappen van haar fiets getrokken. Sindsdien beloofden veel gemeenten de openbare ruimte veiliger te maken. Maar er zijn nog veel mensen die zich dus niet veilig voelen, 's avonds en 's nachts en zelfs overdag dus. De gemeenteraad in Amsterdam debatteert vandaag over de begrotingsplannen van de Oostbrug over het IJ. Dat die brug veel duurder uitpakt dan verwacht, ja, dat was al bekend. Maar de raad wil weten of de wethouder dat nu verzwegen heeft. Het gaat om wethouder Melanie van der Horst. En onze verslaggever legt uit wat voor vragen ze kan verwachten.
20: Nou ja, en ze zou vooral heel veel vragen gaan krijgen over die dubbele rol die ze had. Want ze was natuurlijk wethouder, maar ze was ook partijleider en lijsttrekker. En heeft in die campagne gezegd, die Oostbrug heb ik als wethouder geregeld. Maar toen wist zij al dat het geld er gewoon nog niet was. En dat is toch wel het meest brisant hieraan. Van ja, die rolvermenging, is dat wel helemaal transparant geweest? En ik denk dat ze vooral daar vragen over had krijgen.
19: Ja, want ze was op de hoogte van die raming. Maar ze ging tijdens de verkiezingstijd nog steeds uit van de oude cijfers. Niet de bedoeling, vindt de oppositie. En die zullen haar vandaag het vuur aan de schenen leggen in een spoeddebat. Politie heeft voor een overval op een juwelier in Amsterdam-West gisterochtend een 16-jarig meisje aangehouden. Haar rol wordt nog onderzocht van die overval. 3 andere verdachten die zijn nog voortvluchtig. De politie roept daarop getuigen nog steeds op zich te melden. En de historische kerkhaan in West-Beemster dreigt te worden gesloopt. Het verenigingsgebouw uit 1752 is volgens de eigenaar bouwkundig slecht. En een renovatie, nou, zou te duur zijn, 1,5 miljoen euro. Een projectontwikkelaar wil daarom nieuwbouw met woningen, horeca en ook een dorpshuis. Maar ja, niet meer dat oude karakter natuurlijk. Een groep inwoners, de vrienden van de kerkhaan, verzet zich daartegen, tegen die nieuwbouw, en noemt het gebouw het hart van West-Beemster.
21: Ik vind dat als je iets redt, ben je er ook verantwoordelijk voor.
22: Uit bouwkundig onderzoek is gebleken juist dat het in redelijk goede staat van onderhoud verkeert. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Want waar het om gaat is, kan je het geld terugverdienen door herontwikkeling, door bijvoorbeeld appartementen toe te voegen. En dan blijkt dat is goed mogelijk met behoud van het pand. Dus laten we dat vooral doen.
19: Ja, de kerkhaan heeft geen monumentale status en is daarom niet beschermd tegen de sloop. En Zandvoort dan, daar bereiden ze zich voor de allerlaatste keer voor op de Grand Prix. Inwoners van de badplaats, ja, die weten het intussen. Behalve een leuk feestje, is het soms ook wat onhandig, ziet verslaggever Thijs-Jan van Aalst.
1: Vanaf 5:00 vanochtend is eigenlijk de militaire vesting is begonnen. Dus heb je om echt Zandvoort binnen te komen met de auto, in ieder geval heb je een speciale ontheffing nodig. Die natuurlijk alle mensen die daar een bedrijf hebben, of die daar natuurlijk wonen, die hebben die natuurlijk. Maar anders kom je op dit moment met de auto het dorp niet meer in.
19: Oh. Nou, hou daar maar even rekening mee.
2: Godverdorie. Ja, valt toch iedere keer weer tegen, denk ik.
19: Toch balen als je toch je eigen straat is afgezet. Dan word je toch eigenlijk helemaal af, tenminste. De weg
2: dat je de hele tijd. Ja, en wat de grap is, er staat natuurlijk met een beetje mazzel de hele tijd diezelfde kerel of dame. En dan zeg maar die eerste dag moet je maar uitleggen, moet je vergunning laten zien, dat soort dingen. En na een tijdje wordt het gewoon zwaaien. Hè?
19: Oh ja.
2: Dat is altijd een mooi moment.
19: Ja, dat is het.
2: Inderdaad.
19: Zo je handje boven op het stuur.
2: Ja. Even gewoon dat vingertje omhoog en dan even bedanken.
19: Ja
2: dat is. Ja, daar hou ik ook altijd
19: wel
2: echt van.
19: Ja, dan hoor je er wel echt.
2: Dan hoor je er een beetje bij. Dan voel je misschien nog wel meer Zandvoorter dan anders.
19: Dan ooit.
2: Dat niemand anders erdoor mag, maar jij wel.
19: Ja, lekker. Oh, ja, ja,
2: ik zou me er ook ergens op verheugen als ik er zou wonen. Daarentegen voor de toerist die tegen die persoon die hem tegenkomt.
19: Ja, nee, maar die moet er dan ook dan flink wat moeilijk doen en dan kan jij door.
2: Ja, dan mag jij daar langs. Ja. En die toerist die moet dan zo afdruipen met de auto.
19: Ja.
2: Die moet dan zo nog een keertje steken om te draaien.
19: Ja, steken met de caravan ook.
2: Ja, onhandig.
19: Oh,
2: en hoe moet ik dan daar komen? Ja, ze moest naar rechts. Ja. Met iemand eraan uit.
19: Ja. Waar is de baan af? Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
9: Pieter, goedemorgen.
2: Jan, kunnen we een beetje droog op ons werk komen deze ochtend, denk je?
9: Nou, de eerste buien zijn al in ontwikkeling.
2: Oh, toch?
9: Ja, we waren vanochtend waren het flinke opklaringen. Maar je zag eigenlijk al dat al vrij snel stapelwolken ontstonden. En die zijn nu fors aan het uitgroeien. En er worden al wat buien gezien, al gerapporteerd. Dus met andere woorden, vanochtend op steeds meer plaatsen kans op buien. Met onweer ook. Ook vanmiddag is dat het geval. De zon laat zich echter ook nog wel af en toe zien. En de temperatuur die komt uit op zo rond de 20 tot 21 graden. De wind die is nu zwak tot matig uit het zuiden. Gaat geleidelijk overal uit het zuidwesten waaien. Blijft boven land matig. Maar aan de kust en op het IJsselmeer staat af en toe in de loop van de dag een vrij krachtige wind. Windkracht 5. Bepalend voor dit weerbeeld is een lage drukgebied dat de afgelopen dagen in het zeegebied ten westen, noordwesten van Schotland en Ierland verschijnt. Dat ligt nu boven Noord-Engeland en trekt vandaag naar het midden van de Noordzee. En daaromheen zien we de bovenlucht verder afkoelen. En er zitten rond die depressie ook nog een aantal fronten en verstoringen die eigenlijk ook allemaal zo'n beetje onze kant uitkomen. Dus vandaar die buienactiviteit vandaag. En die gaat ook vanavond en de komende nacht door. En ook morgen een beetje half tot zwaar bewolkt weer. Dan weer wat zon, dan weer tamelijk bewolkt. Met nog steeds kans op enkele buien. In principe ook al met onweer in de loop van de ochtend weer.
2: Nou.
9: En temperatuur morgen zo rond de 20 graden. En een meest matige wind die is eerst noordwest of zuidwest en later noordwest. Nou, zaterdag kunnen er ook nog een paar buien vallen. Maar dan zondag en maandag. Een hoge drukgebied dat nu op het midden van de Atlantische Oceaan ligt, dat breidt zich dan over onze omgeving uit. En dan wordt het een aantal dagen dus overwegend droog. Er komt wat meer zon. Qua temperatuur verandert in eerste instantie niet zoveel. Maar midden volgende week zien we de temperatuur oplopen. Niet al te ver, maar dan gaat de temperatuur een paar graden omhoog. En dat komt omdat een lage drukgebied ligt nu nog op het westelijk deel van de Atlantische Oceaan. Trekt de komende dagen noord van de Azoren langs, in activiteit toenemend, richting Spanje en Portugal. En buigt daarna geleidelijk naar het noorden af. En daar krijgen we dan midden volgende week weer mee te maken.
2: Oké, en dat klinkt wel alsof het wat water met zich mee gaat brengen dan, toch?
9: Ja, dat zit er wel, aan te komen.
2: Ja, ja. Oké, precies. Nou, we hebben dus wat water, we hebben wat zon. En daarna zou het wat warmer kunnen worden met nog meer water.
9: Ja, en het was afgelopen nacht was het onwijs heet in het oosten van Spanje.
2: Oh,
9: kort aan middernacht werden er nog temperaturen tot 36 graden gemeten.
2: Na middernacht 36 graden?
9: Ja, klopt. Gelukkig was de lucht relatief droog. En vanmorgen om 8 uur melden sommige plaatsen in de buurt van Valencia nog 33 graden. Gisteren was het er trouwens 44 op een aantal plaatsen.
2: Dat meen je niet.
9: Maar goed, die warmte die wordt nu vandaag uit een groot deel van Spanje verdreven.
2: Oké, daar is het ook wat minder heet aan het worden, begrijp ik.
9: Ja.
2: Oké, dus in heel Zuid-Europa begint het gewoon wat minder heet te worden. Heb ik het dan goed?
9: Ja, behalve dan het zuidoostelijk deel van Europa.
2: Oh, ja.
9: Griekenland is zo, dat gaat nog wel even
2: dan blijft het nog steeds een beetje dampen en koken. Goed Jan, we zijn weer op de hoogte. We houden onze paraplu en de zonnebril bij de hand en dan komen we er wel uit.
9: Yes.
2: Dank en tot later.
9: Tot later.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: 1 file en die staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 minuten vertraging.

0: Chefs bij Soulmate, Salavi.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het is vandaag 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa in Duivendrecht werd vermoord. Haar dood bracht een brede discussie op gang over de veiligheid van vrouwen op straat. Gemeente beloofde toen meteen maatregelen. Maar hoe staat het daarmee in onze provincie? En werkt dat een beetje? Aan de lijn heb ik journalist Anne Schuring. Zij onderzocht het in Noord-Holland. Anne, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Ja, hebben alle gemeenten in onze provincie nou meteen maatregelen genomen om dit gevoel van onveiligheid aan te pakken?
3: Nou, de meeste gemeenten hebben inderdaad wel serieus actie ondernomen. Die zijn dus als eerst gaan inventariseren van waar voelen vrouwen zich dus onveilig op plekken. En waar kunnen we daar wat aanpassingen aan maken, inderdaad.
0: Ja, maar wat is het algemene beeld dan? Want waar wordt naar gekeken? Ik heb vanochtend vroeg iemand gesproken die gaat over een deel van de begroeiing van Amsterdam. Van dus struiken, bomen, dat soort dingen. Die zei van ja, wij zijn meteen met elkaar in overleg gegaan. En we zijn gaan schouwen, we zijn gaan kijken op bepaalde plekken. Maar hoe zie jij dat? Wat is het algemene beeld? Waar zit het hem in?
3: Ja, we hadden dus inderdaad alle gemeentes in Noord-Holland daar wel vragen over gesteld. En hun zijn dus, een paar gemeentes hebben dus inderdaad een meldpunt opgericht van waar mensen dus onveilige plekken aan konden geven. En ook gaan ze daarin aan dat ze zijn gaan kijken naar de verlichting op veel plekken. En bijvoorbeeld op bossages die te hoog zijn en die ze dus kunnen gaan snoeien om dan die veiligheid beter te krijgen.
0: Ja. Is dat nou voldoende, denk je, voor een veilig gevoel?
3: Ja, dat is nog maar de vraag inderdaad. Het is inderdaad goed dat gemeentes er wel naar aan het kijken zijn. Maar ja, de gemeentes geven ook nog zelf aan dat het dan moeilijk is om te zeggen of het dan ook daadwerkelijk echt helpt.
0: Ja.
3: Daarom zijn heel veel gemeentes nog bezig met die inventarisatie erbij.
0: Ja, en zijn er ook gemeentes die je gesproken hebt die eigenlijk er heel weinig mee aan het doen waren? Of misschien wel helemaal niks?
3: Ja, er waren ook wel een paar, zoals gemeente Heilo gaf aan dat het in hun gemeente dus niet speelt. Dus dat ze daar even een beetje links laten liggen. De gemeente Landsmeer gaf ook aan dat ze tot nu toe dus geen concrete maatregelen nemen.
0: Oké, en wat speelt er dan niet, zeggen ze in Heilo? Onveilig gevoel?
3: Ja, dat onveilig gevoel.
0: Ja, wat wel wonderlijk te noemen is, toch? Want dat is niet het geluid wat je hoort überhaupt op straat.
3: Nee, ik denk dat als je met wat vrouwen daar spreekt, dat er waarschijnlijk wel een paar vrouwen zijn. Nou, deze plek vond niet helemaal veilig. Dus ja.
0: Ja. Heb je het idee dat er ook wel

0: ook, nou ja, laat ik het zeggen, op korte termijn echt iets aan gedaan wordt. Heb je het idee dat de meeste gemeenten zeggen van ja, we zijn niet alleen maar aan het inventariseren, maar we gaan hier ook eens eventjes concreet mee aan de slag? Of blijft het ook een beetje een soort van, of wordt het een papieren tijger dit?
1: Ja, er zijn ook echt wel een paar gemeentes die echt wel acties hebben ondernomen. Zoals je hebt in de gemeente Purmerend. Daar hebben ze dus nu die straatlantaarns vervangen. Die waren als eerst met oranje natriumlampen. En die zijn ze nu gaan vervangen door witte ledverlichting. Omdat wit licht veiliger is dan oranje licht, gaven ze aan. En je hebt ook bijvoorbeeld in de gemeente Waterland. Daarmee zijn ze dus nu bezig. Maar dat is nog maar de vraag of dat dus doorgaat. Of er dan of ze een app kunnen introduceren waarbij dus de inwoners in de avond de verlichting aan kunnen zetten op plekken waar die dus nu niet aanstaat. En bijvoorbeeld in Alkmaar zijn ze nu ook al bezig met dynamische verlichting op fietsroutes. Dus er zijn wel wat dingen ook aangepast. En je hebt ook wel in Haarlemmermeer en Schagen, daar hebben ze wel echt al plekken beter verlicht.
0: Ja, zijn dat ook de dingen die het meest opgevallen zijn bij dit onderzoek? Dat er behoorlijk geïnvesteerd wordt in verlichting? Of ben je nog andere gekke dingen tegengekomen?
1: Ja, dat komt wel naar voren, inderdaad. Ja, die verlichting is wel een groot onderwerp, inderdaad. En dat pakken de gemeentes wel in de eerste instantie aan om het inderdaad veiliger te maken.
0: Ja, heel goed dat dit eens een keertje onderzocht is. Het hele resultaat van het onderzoek is te vinden op onze site nanieuws.nl. Dan kun je ook in je eigen gemeente zien wat er allemaal aan gedaan is om het wat veiliger te maken en ook het veiligheidsgevoel te vergroten in de openbare ruimte. Dankjewel, journalist Anne Schuring.

Gloria Gaynor met I Will Survive. Het is 7 minuten voor 9. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Ja, en daarna ga ik toch proberen die kerk aan een beetje te redden als het mee zit. Hoor. Allemaal na Eros Ramazzotti met Un'emozione per sempre.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer geraced tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
2: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals

0: Oh, deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Wat een teams.
3: Vanavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
7: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
18: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
19: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
20: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
21: Ik ben Merel van den Kamp, ik kom uit Monnikendam.
22: Ik ben Melvin uit Den Helder.
23: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
24: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam.
25: Thuis in heel Noord-Holland.
26: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
27: Goedemorgen. Een kwart van de jonge vrouwen heeft zich afgelopen jaar een situatie meegemaakt waarin ze zich onveilig voelden. Ze werden bovendien bijvoorbeeld achtervolgd, geïntimideerd of zelfs betast of moesten vluchten. Blijkt allemaal uit onderzoek van RTL Nieuws, 1 jaar na de gewelddadige dood van Lisa. Zandvoort bereidt zich voor de laatste keer voor op de Formule 1. Toegangswegen zijn intussen afgesloten. Inwoners kunnen er alleen nog langs met een ontheffing. Ja, en hoe nu verder met al die moderne auto's van tegenwoordig? Ze piepen onwerkelijk alles en daar zijn heel veel autokopers nu al klaar mee. Hoe dat zit hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
28: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
29: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
28: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
0: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
28: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
26: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: 1 file op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar, tussen Herugowaard en industriegebied Boekelemeer, 10 minuten.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
19: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
30: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
31: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
30: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
32: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
33: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
34: Gelukt. Heb je hem al betaald?
33: Wat bedoel je?
34: Mijn betaalverzoek.
33: Zo, dat doe je snel.
34: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
35: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
36: De ontbijttafel.
37: Met Pieter Kok.

0: Cher met If I Could Turn Back Time. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 8 minuten over 9 op best een beetje een natte donderdagochtend. Kan er best overkomen. Uiteindelijk wordt het wel weer droog, maar dat is ietsje verderop richting het einde van het weekend. Het is 20 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Voor iedereen die in paniek raakt als Anne er niet is, dat zijn er nogal wat. Morgen ben je er niet.
1: Nee, ben ik er niet.
0: En,
1: zijn er nogal wat.
0: Dat wist je al.
2: Ja, wist ik al, maar toch elke keer weer schrikken.
0: Ja. Je hebt een festival en dat betekent dat je er maandag ook niet bent.
1: Nee, dinsdag wel. Knakworsten te eten. Ja.
2: Wat zit je dat te doen?
1: Knakworsten te eten.
0: Is dat bij jullie op maandag is knakworstdag?
1: Nee, geen idee, maar dat is toch wat iedereen altijd meeneemt naar zo'n festival. Alleen maar knakworsten en bolletjes.
0: Pannenkoek, zodat je het makkelijk kunt opwarmen en zo.
1: Ja.
0: En pannenkoekmix.
2: Dat moet je meenemen.
1: Ja,
2: pannenkoekmix meenemen en...
0: Waar je alleen maar water bij hoeft te doen, Frank.
1: Maar let op.
2: En die bakken naast de rij voor de douche. Want dan heeft iedereen een douchemuntje mee.
1: Ja.
2: En dan kopen ze allemaal voor die munt, kopen ze je pannenkoek. En heb jij de hele dag gratis bier.
1: Dan gaan ze niet meer douchen.
0: Wat is dit nou weer voor, wat is dit voor tactiek?
2: Mensen staan in de rij voor de douche. Ja. Zit jij die pannenkoek te bakken, denkt iedereen... Oh, ik heb echt veel meer zin in die pannenkoek dan in die douche.
0: Ja.
2: Zeg, kost je douchemunt? Ah, doet iedereen.
1: Is jij zo'n vieze verkoper?
2: Ja, gratis festivalletje.
0: Jij bent wel zo iemand die overal dan een deeltje in ziet. Kijk, maar Frank, je bent al een tijdje niet op een festival geweest. Tegenwoordig zijn mensen die dat vroeger deden... zijn nu gewoon allemaal plastic bekers aan het rapen.
2: Hè?
0: Want daar moet je tegenwoordig statiegeld voor betalen. Kun je ook weer terugkrijgen.
2: Oh.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Is minder leuk...
2: Pannenkoekje bakken.
0: Ja. Ja, ik vind het wel charmanter, inderdaad.
2: Lekker hoor.
1: En, ik heb dus nagedacht over die kant-en-klaren.
2: Ja, het maakt toch niet uit. Als je zo zelf niet opeet.
1: Kun je ook nog koud eten, hè?
2: Lekker man, lekker kant-en-klaar pannenkoekje, Piet.
0: Jongens.
2: Ik eet alleen nog maar kant-en-klaren.
0: Oh, jongens. Ik word hier zo kwaad van. We hebben dit hele verhaal over die aardappelpuree gehad.
2: Aardappelpuree, lekker.
0: He? Ja, uit een zakje.
2: Heb ik een keer laten mislukken. Dat kan ook.
0: Ja, dat is ook heel knap. Ja.
1: Dat heb je erin gedaan.
2: Ja, het werd een soort klont. Het was. Ja,
1: Chiderons.
0: Ongeluk. Kan er best overkomen. Maar mag je eventjes?
1: Ja.
0: Als jij pannenkoeken mee wil nemen naar je festival, bak dan gewoon vanmiddag even een stapeltje pannenkoeken. Dan kun je die toch meenemen?
1: Gek? Ik ga toch niet vanmiddag pannenkoeken bakken?
0: Dan kun je ze toch meenemen? Als je pannenkoeken mee wil nemen, dan kun je toch vanmiddag even pannenkoeken bakken?
2: Piet, je bakt die pannenkoeken voor iemand die je niet kent. Waarom?
0: Nee, maar alleen omdat je die douchemuntjes wil hebben.
2: Ja, gewoon. Ik ga er niet van douchen. Dat zijn biermuntjes, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Oh ja, oké. De biermuntjes. Dan vraag je gewoon biermuntjes voor in ruil voor een pannenkoek. Maar je hoeft niet kant-en-klare pannenkoeken te kopen. Dat wil ik maar zeggen.
1: Iets makkelijk.
0: Zeker, maar niet lekker.
1: Prima.
0: Ja, moet toch boven makkelijk?
1: Op een festival?
0: Bij mij wel, tuurlijk.
1: Nee.
0: Ik neem mijn gietijzeren pan mee als we op vakantie gaan. Dat weet je toch, als ik ga kamperen.
1: Ja, op vakantie.
0: Ja. Is festival geen vakantie?
2: Nou, nee. Het is ook wel lekker. Zo
1: festival
2: een beetje zo...
1: is...
0: Ik vind het een ingewikkeld gesprek geworden.
2: Helemaal niet, joh.
1: Het is helemaal makkelijk.
0: Ja, jullie willen alles alleen maar makkelijk.
2: Het is misschien geen lekker gesprek, maar wel een makkelijk gesprek.

0: Cameron Whitcomb met The Kingdom of Fear.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het is best een bijzonder verhaal. Het allereerste WK para-hockey wordt georganiseerd in onze eigen provincie, in Noord-Holland. En begint vandaag hockeyvereniging Mira in Amstelveen. Daar ontvangen ze para-hockeyteams van over de hele wereld. Aan de lijn heb ik Mette Reitsma, voorzitter van die hockeyvereniging. Mette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat een bijzondere dag vandaag.
3: Zeker, zeker.
0: Kan ik me zomaar voorstellen. Want dat dit in Nederland plaatsvindt is toch wel gewoon een eer, toch? Of niet?
3: Nou, het is vooral heel bijzonder dat er voor het eerste keer zo'n wereldkampioenschap wordt georganiseerd. Want we hebben wel een keer eerder een Europees kampioenschap gehad. Maar dat er een wereldkampioenschap is voor deze doelgroep is echt heel bijzonder.
0: Ja, en dan ook tegelijkertijd nog met het grote WK-hockey zonder de Paralympiërs, zeg maar, om het zomaar te noemen. Vertel eens, wat is para-hockey voor de mensen die het niet kennen?
3: Ja, nou, para-hockey is voor de doelgroep van hockeyers met een verstandelijke beperking. Dus het zijn teams met mannen en vrouwen boven de 18, maar wel met een IQ van onder de 75. En die hockeyen met veel plezier en die zijn ook best wel fanatiek.
0: Ja, hebben jullie normaal gesproken bij Mira ook een team hiervoor?
3: Ja, wij hebben al 27 jaar een afdeling G-hockey, noemen we dat dan in Nederland, gehandicapte hockey. Ook voor spelers met een verstandelijke beperking. En dat is echt voor mensen, kinderen ook vanaf 4, 5 jaar. En daar hebben we mensen die ook al 25 jaar bij ons hockey...
0: Ik wilde net zeggen, want Mira is ook best een grote hockeyclub natuurlijk. Hè? Dat mag duidelijk zijn. Dat G-team zal ook al... is dat dan verdeeld in veel verschillende leeftijdsklasses? Of hebben jullie één groot team bijvoorbeeld?
3: Nee, dat is verdeeld in 5 verschillende teams. Inderdaad, op basis van leeftijdsklassen. Dus onze G1 is het team met de spelers met de meeste ervaring. En dat zijn meestal ook allemaal 18-plussers. En helaas hebben we geen spelers die geselecteerd zijn voor het Nederlandse team.
0: Ik wilde maar, net zeggen, ja. Dat zat er niet in, begrijp ik, dit jaar.
3: Nee. Daar zijn ze dan net niet goed genoeg voor.
0: Nee.
3: Dus,
0: Is alles helemaal klaar ervoor? Want de eerste wedstrijd over 3 kwartier, als ik me niet vergis.
3: Ja, klopt. De spelers druppelen binnen. Dus ik zie, terwijl ik jou aan de telefoon de spelers binnenlopen. We hebben gisteren de openingsceremonie gehad. En de sfeer is ontzettend goed. Als het nou een beetje droog blijft... Ik snap dat we in Nederland droog... eigenlijk wel regen willen, maar voor buitensport is toch droog.
0: Zou toch lekker zijn. Ja, kan ik me voorstellen. Hoe lang duurt het allemaal, het hele WK?
3: De wedstrijden zijn tot en met zondag. En dan maandag zijn de finales in het Wagener Stadion.
0: Ah, kijk eens.
3: Bij ons kun je gewoon komen kijken. Dus elke dag zijn er poolwedstrijden om 10:00, 11:15, 3:00 en 4:15. En we trappen straks af met Nederland-Argentinië.
0: Oh, kijk eens eventjes. Dus het G-team uit Argentinië is gewoon helemaal hier naartoe gevlogen om het WK mee te maken. Geweldig.
3: Klopt. Jeetje.
0: Hoe zit het qua regels in het hockey? Is het op heel veld of half veld bijvoorbeeld? Of zijn er nog andere verschillen?
3: Het is op een half veld en het is een gemengd team. En dat maakt het echt wel anders. En dingen zoals een strafcorner worden niet genomen. Maar verder is het wel gewoon met keeper. Gaat best fanatiek aan toe.
0: Ja, wie is de favoriet?
3: Ja, Nederland.
0: Ja, dat mag je toch hopen. Ja.
3: Ja, of Italië. Italië is vorige keer Europees kampioen geworden, maar die spelen in de pool in België. Dus die zullen zeker in de top 3 terechtkomen.
0: Hartstikke mooi. Ja, en je zei het al eventjes, mensen kunnen komen kijken dus. Hè, tot slot, waar kan dat en waar moeten we wezen?
3: Nou, in Amstelveen bij Mira. En ik zei de tijden van de wedstrijden al. En anders kun je op onze website het wedstrijdschema zien. Iedereen is van harte welkom.
0: Wordt gewoon een hele mooie tijd de komende dagen. Ja. Ik ga jullie heel veel plezier wensen. Mette Reitsma, voorzitter van hockeyclub Mira in Amstelveen, waar het allereerste WK para-hockey wordt gehouden.

0: Partridge Family met I Think I Love You.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, kwam vanochtend tot ons dit vreselijk nieuws via onze eigen site nhnieuws.nl. De historische kerk Haan in Westbeemster dreigt te worden gesloopt. Het bestaat al sinds 1752 en ik begrijp daar dus helemaal niks van. Aan de lijn hebben Kees Vlaanderen van Vrienden van de Kerk aan. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat gebeurt hier nou precies? Wat is er aan de hand?
2: Nou ja, het idee was om de kerk aan te slopen. Met de grond gelijk te maken en daar een nieuw complex neer te zetten. Met 10 luxe appartementen, 3 B&B's, een restaurant en dan ook nog een klein dorpshuisje.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, de kerk aan in Westbeemster, daar hebben we het over, is een prachtig statig pand, is een heel mooi ding. En ik heb de voorlopige bouwtekeningen gezien van wat ze er neer willen zetten. Dat noemen wij crematorium chic hier aan de ontbijttafel. Dat is echt verschrikkelijk, hè?
2: Nou ja, ik probeer de kwalificaties te voorkomen, maar je hebt helemaal gelijk.
0: Ja.
2: Anderen noemen het een bankgebouw of zoiets.
0: Oh, ja.
2: Maar weet je, het is zo jammer, want het is helemaal nergens voor nodig.
0: Nee, want de verhalen lopen uiteen. Er wordt gezegd, hij is rijp voor de sloop. Renovatie kost 1,5 miljoen, dus allemaal niet op te brengen. En andere partijen zeggen weer van, nou, valt allemaal wel mee. Volgens mij is het er best aardig aan toe, nog bouwkundig. Hoe zit dat nou?
2: Nou, echt, bouwkundigen hebben dat onderzocht. Hè? Dus echt officiële bouwkundigen. En die zeggen, het verkeert in redelijke staat van onderhoud. Dat wil heus niet zeggen dat er ook zo wat aan moet gebeuren, hoor. En wil je hem voor de toekomst klaarmaken, dan moet je inderdaad gaan isoleren. Dan moet je wat aan het dak gaan doen, dan moet je wat aan de vloeren gaan doen, dan moet je aan de constructie wat gaan doen. En daar zal je best investeringen voor moeten doen. Maar weet je, het hele punt is, er liggen ook 3 plannen waarmee die kansrijke scenario's waarmee je dat kan doen zonder dat je het pand hoeft plat te gooien. En dat is helemaal doorberekend, kosten en baten. En dus het is, daaruit blijkt dat dat niet naar.
0: Nee, de verbindingen vatten soms een heel klein beetje weg, Kees. Dus als je iets dichter bij een raam kunt gaan staan of iets dergelijks, dat zou fijn zijn. Maar ik heb naar beelden gekeken van de kerk aan. Ik kende het pand niet. Wat is de huidige functie ervan?
2: De huidige gemeenschapsruimte is voor Westbeemster een dorpshuis, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, precies. En het wordt uitgebaat ook op dit moment.
2: Nou, op het ogenblik, de uitwater is sinds november gestopt.
0: Oké.
2: Dus eigenlijk gewoon in het licht van de plannen om hem te slopen.
0: Ja.
2: Dus het ligt nu helemaal stil.
0: En wat mij opvalt is dat het op dit moment geen monumentale status heeft. Hoe is dat nou mogelijk? Is daar niet wat aan te doen?
2: Nou, dat zou inderdaad gewoon, het zou misschien wel goed zijn als deskundigen daar een keertje opnieuw naar gaan kijken. Ik heb begrepen van de gemeente dat, dat er ooit onderzoek is gedaan naar gemeentelijke monumenten tussen 1850 en 1950, zoiets. En daar valt deze niet onder.
0: Ah, omdat die van eerder is dan dat?
2: Omdat die van veel eerder is. Het is het oudste gebouw van Westbeemster.
0: Ja, dan ga je toch niet plat gooien. Ja, sorry, ik ben normaal gesproken echt niet activistisch, hoor, Kees. Dat durf ik echt wel te beweren. Maar ik heb hier wel vanochtend al op de radio gezegd, als het nodig is, dan lijm ik me vast aan het pand als het gesloopt moet worden.
2: Nou ja, het is inderdaad, kijk, het is doodzonde. Het is het hart van, het is de bakermat van Westbeemster. Hier is alles uit begonnen.
0: Ja. Mag dan toch niet gesloopt worden? Is dan ondenkbaar, toch?
2: Dat ook.
0: Ja.
2: Het is ondenkbaar.
0: Waar staan we nu? Wat is er aan te doen? Nee, het is niet eens nodig, zelfs als je het doorrekent niet. Dus vertel, wat kunnen we doen? Wat moet er gebeuren? Is er een petitie die we kunnen tekenen? Moeten we de gemeente gaan bellen? Waar staan we?
2: Nou, het begint ermee dat we volgende week woensdagavond in de kerkkamer een avond organiseren. En dan gaan we een uitgebreid, prachtig, mooi beeld geven van wat de kerkhaan door de eeuwen heen voor ons allemaal heeft betekend.
0: Ja.
2: En vervolgens gaan we kijken naar die rapporten waar ik het net over had. Die laten zien dat er herbestemming mogelijk is.
0: Ja.
2: Dat er een nieuwe toekomst mogelijk is. En daarna gaan we een peiling houden onder de mensen. Wie vindt dat die gesloopt moet worden en wie vindt vooral dat die behouden moet blijven voor de toekomst.
0: Ja, en nou mag ik hopen dat iedereen bij de laatste mogelijkheid zal staan of zijn hand op zal steken. Want nou, dit moeten we echt niet laten gebeuren. Kees, wil je ons alsjeblieft op de hoogte houden van hoe dit allemaal verloopt? En als je mijn hulp nog nodig hebt, moet je iets echt waar hoor. Ik heb thuis nog een stukje ketting en een hangslot. Ik bind me er zo aan vast.
2: Helemaal goed.
0: Ik vind het geen probleem.
2: Een beetje te vinden.
0: Mooi zo. Ja, dank dat we even mochten bellen. Kees Vlaanderen van Vrienden van de Kerkhaan in West-Beemster. En laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat dat ding behouden kan blijven. Want het is een prachtig pand.
1: De ontbijttafel.

0: oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Hey Remo!
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ik ben Karin, al 33 jaar thuis in Alkmaar.
10: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is ruim 9:30 in Broek en Waterland, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een kwart van de jonge vrouwen heeft het afgelopen jaar een situatie meegemaakt waarin zij zich onveilig voelden. Ze werden bijvoorbeeld achtervolgd, geïntimideerd of werden zelfs betast en moesten vluchten. Blijkt allemaal uit onderzoek van RTL Nieuws. Onder vrouwen van alle leeftijden heeft 1 op de 6 afgelopen jaar zo'n situatie meegemaakt waarin ze zich dus onveilig voelden. Het gebeurt lang niet altijd 's nachts, zeggen ze. Ook overdag worden ze lastiggevallen. Dit ligt allemaal weer onder een vergrootglas, want precies een jaar geleden werd Lisa vermoord in Amsterdam-Zuidoost. Zij werd na een avondje stappen van haar fiets getrokken. Sindsdien beloofden veel gemeenten de openbare ruimte veiliger te maken, maar nog veel vrouwen voelen zich dus onveilig op straat. De gemeenteraad in Amsterdam debatteert vandaag over de begrotingsplannen van de Oostbrug over het IJ. Dat die brug veel duurder uitpakt dan verwacht, dat was al bekend. Maar de raad wil nu weten of de wethouder in de tijd dat verzwegen heeft. Het gaat om Melanie van der Horst. Verslaggever Nicolai Brannan vertelt wat er allemaal gaat gebeuren vandaag.
14: Nou ja, ze zou vooral heel veel vragen gaan krijgen over die dubbele rol die ze had. Want ze was natuurlijk wethouder, maar ze was ook partijleider en lijsttrekker. En heeft in die campagne gezegd, die Oostbrug heb ik als wethouder geregeld. Maar toen wist zij al dat het geld er gewoon nog niet was. En dat is toch wel het meest brisant hieraan. Van ja, die rolvermenging, is dat wel helemaal transparant geweest? En ik denk dat ze vooral daar vragen over had krijgen.
13: Ja, niet de bedoeling dus dat dat achtergehouden is, vindt de oppositie en andere partijen in de raad. Zij vinden dus dat Van der Horst informatie heeft achtergehouden. Maar Van der Horst zelf die zegt, nou, dat valt allemaal wel mee. Want ze zegt, ik maakte sowieso geen beleid op ramingen. En dat zijn begrotingen die nog niet helemaal doorgerekend zijn. Een auto is vannacht volledig uitgebrand aan de Weerweg in Zwanenburg. De brandweer die kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. De politie onderzoekt of er brand is aangestoken. Hoe die brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En op de dag dat Zandvoort zich opmaakt voor de laatste Grand Prix komt raceteam Red Bull ineens met groot nieuws over Max Verstappen. Verstappen heeft namelijk zijn contract verlengd. Hij blijft tot eind 2030 bij Red Bull. Er was de laatste tijd veel te doen over dat contract van Verstappen. Hij zou niet tevreden zijn geweest met de auto's waarin hij moest rijden. Zou niet competitief genoeg zijn. Andere grote teams zouden interesse hebben getoond. Maar toch blijft Verstappen nu bij Red Bull. En we blijven even autorijden, want gekmakend is het soms. Al die nieuwe fratsen van moderne auto's. Sinds juli is het vanwege Europese wetgeving verplicht dat de auto de automobilist controleert op afleiding. Nou, hoe doen ze dat nou? Een cameraatje hangt in die auto en houdt de ogen van de bestuurder in de gaten. En geeft dus een waarschuwing als je eventjes niet oplet.
15: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat hij daar gevoeliger op reageert. En dus ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat. En dat is frustrerend.
13: Ja, zegt deze autoverkoper. Het is dus zo dat zo'n cameraatje jou er dan te moe uit vindt zien.
16: Ja.
13: En dan zegt je auto dan tegen je: u ziet er moe uit, meneer Kok.
16: Hoe zouden wij dan wel niet elke ochtend hier in de auto gewaarschuwd worden?
13: Ik krijg hem helemaal niet aan de praat.
16: Nee, ik denk dat hij niet start.
13: Hij doet niks meer.
16: Nee. Ik heb een tijd geleden is dat alweer in een nieuwe autoproef gereden. Ik heb in mijn leven nog nooit een nieuwe auto gekocht. Nee. Ik zou er zenuwachtig van worden ook. Maar goed. Dus ik zat in een ding, ik ga rijden. En nou inderdaad, ik zit in die auto om te kijken of ik een leuke auto vind. Wat doe je dan van tijd tot tijd? Even om je heen kijken. Ja. Dat mocht niet.
13: Oh.
16: Want toen zei hij dus de hele tijd, je moet op de weg letten.
13: Vrees.
16: Nou, ik werd gek.
17: Moet toch ook om je heen kijken?
16: Ja, dat is dus niet de bedoeling. Ja, de auto zegt dan dat je dus rechtuit moet blijven kijken.
17: Wat eng.
16: Ja, dat is heel eng. En wat nog veel enger is dat het lijkt erop alsof je het niet uit kunt zetten. En toen kwam ik terug bij die verkoper en die zei, ja, je kunt bij deze auto wel nog een gebruikersprofiel aanmaken in de auto waarin dat uitgeschakeld is. En dan moet je alleen maar elke keer als je de auto start, opnieuw, dan moet je eventjes dat gebruikersprofiel selecteren.
13: Jemen. Ja, echt. Ja, maar ja, jongens.
16: Ik wil gewoon een auto die je met een schroevendraaier kunt maken, jongens.
17: Ja, dat is die van mij.
16: Ja, dat is die van jou. Dat heb ik gedaan. Sterker nog, heb ik mijn zakmes een keer gedaan. Ging prima. Koplampie.
17: Oh ja, klopt.
16: Ja.
17: Op de boot van Texel naar Den Helder.
16: Dat haalden we gewoon. Dat was geen enkel probleem.
13: Niks aan de hand.
16: Ja. Nee, maar kom er nog maar eens om.
13: Kom er nog
16: tegenwoordig moet je een hele koplamp unit. En dan staat het woord unit erbij. Dan kun je er ook een 0 achter plakken. Die moeten dan uit. Ja. En dan moet er een nieuwe in.
17: Unito.
16: En dan moeten ze hem eerst gaan helemaal doormeten. En alles erop en eraan. Dat is echt heel slecht.
13: Vreselijk. Ja. Unito.
16: We zijn Anno gaat nu. Ik ga meteen door naar het weer. Kunnen we daar een verkeersinformatie doen?
13: Blijven nog even hangen bij Anno.
16: Nee, ik wil juist kijken of ze die verkeersinformatie niet redt.
13: Oh, snel. Meer nieuws in de app of op bnnnieuws.nl.
16: Ga ik snel naar het weer met Jan Vissero.
18: Vanochtend laat de zon zich geregeld zien. Maar er komen ook enkele buien tot ontwikkeling. Daarbij valt onweer niet uit te sluiten. Ook vanmiddag buienkansen afgewisseld door wat zon. De temperatuur komt uit op 20, plaatselijk 21 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vrijdag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 20 graden en de wind is matig, draaiend van zuidwest naar noordwest.
16: Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Ik dacht al dat je het niet zou halen. Inderdaad. Maar goed, hoe gaat het op de weg?
17: Geen files.
16: Nullo.
17: Nee.

0: Simon Webb, of zoals sommige mensen zeggen, Simon Webby met Coming Around Again.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Weet ik niet.
2: Ik dacht Webbe.
0: Webbe?
2: Simon Webbe.
0: Simon Webbe. Ja, dat zou kunnen. Nederlander. Nee. Ja,
2: stiekem.
0: Simon Webb. Tenminste, zo heb ik het geleerd. Hè. Als ik het verkeerd heb, hoor ik het graag via 088-850-51-52. Dat is ook precies het nummer waar je terecht kunt voor het volgende onderdeel. Namelijk de ontbijttafel kaasgaaf. Wat is toch een prachtig mooi ding. En met zijn gele handvat en een prachtige logo erop. Je kunt hem hier exclusief winnen. En dat winnen daarvan is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar even het woord kaasgaaf te appen naar dat nummer. 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op
3: de lijst.
0: Ik bel straks iemand op van
3: de lijst.
0: En dan is de bedoeling dat die persoon, behalve opneemt, ook 3 keer het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, is er niks aan de hand. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: 088-850-51-52. Zo simpel is dit spel. Ik wens je heel veel succes. Ja, zo moeilijk is het toch niet?
2: Nee.
0: Je moet alleen niet je naam zeggen. Je moet geen goeiemorgen zeggen. En nog meer dingen niet. Maar wat je wel moet doen is 3 keer kaasgaaf zeggen. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Ik wens je heel veel succes. Of het lukt, hoor je na Rizzy.

0: Oh, ik heb er zin in. Racy met Lay Your Love on Me, daar heb ik het niet over.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Maar daar heb ik het over natuurlijk. Het weggeven van de kaasgaaf, want dat vind ik uiteindelijk toch het leukste, Han.
3: Ja, toch wel?
0: Nou, weet ik eigenlijk niet zeker.
3: Oh, maar dan?
0: Nou, ik vind het ook wel leuk als het misgaat.
3: Ja, dat is waar.
0: We gaan iemand bellen en kijken of er op de juiste manier wordt opgenomen. Want dan en alleen dan deel ik hem uit, die ontbijttafel kaasgaaf. Let's go, Han. Dit begint op zich goed.

0: Kaas, kaas, kaas, kaas, kaas, kaas.
1: Jawel! Is gewoon goed, hoor. Ja, heel goed zelfs. Met wie spreek ik?
0: Met Hans Weehuizen.
1: Hans, ik ga je feliciteren, want je deed het helemaal fantastisch.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. We doen al maanden mee,
1: Meen je, Hans?
0: Ja, echt, we hadden hem hard nodig, want dat ding wat we thuis hebben is vreselijk, die kaasvaas.
1: Maar Hans, vertel eens dan, wie zijn we?
0: Ik ben mijn partner Rimi.
1: Ja, en jullie hebben allebei gewoon de hele tijd maar zitten appen en bellen en toestanden.
0: Ja, klopt, klopt.
1: Nou, jeetje, zeg, godverdorie, is het eindelijk gelukt.
0: Trouwe klanten.
1: Ja, nou, jeetje. En nu dan, hoe sta je morgenochtend op?
0: Heerlijk, want we staan net op het punt om in de camper even op pad te gaan.
1: Nee, meen je niet.
0: Ja, hij gaat in de camper.
1: Nee, en vertel, waar gaat de reis naartoe?
0: Rimi, waar ging je naartoe?
2: Dwingeloo.
0: Naar Dwingeloo. We staan nou hier tussen Enkhuizen en Hoorn bij de camper. Ja. Nou, we gaan naar Dwingeloo.
1: Je gaat naar Dwingeloo. Oké, okay, dan mag de kaasschaaf mag mee in de camper.
0: Ja, maar de volgende rit dan, hè?
1: Ja, precies. Niet deze keer. Daar is niet te doen. Jeetje zeg, nou wat leuk. Ja. En wat fijn dat jij ook niet bepaalt hoe het allemaal loopt daar.
0: Sorry.
1: Nou, omdat je moet vragen waar je naartoe gaat. Dat is toch, dan ben je niet zo'n man die de hele tijd tegen zijn vrouw zegt van... ik bepaal wel even waar we naartoe gaan.
0: Oh, nee, helemaal niet.
1: Nee, vraag anders even waar je daarna nog naartoe moet.
0: Sorry, wat wil je?
1: Waar je daarna nog naartoe moet, dat je dat even vraagt.
0: Daarna? Ja. Nou, dus volgende week, dan is er een mooi shanty-festival in Appingedam.
1: Meen je niet?
0: Ja, zeker. En ik moet daar spelen. Oh. En ik moet daar met een groep zingen.
1: Met een heel shanty-koor?
0: Nee, het is een klein groepje met z'n drieën. En daar zijn we uitgenodigd, dus we zitten volgende week in Appingedam. En wat ook leuk is, ik geef namelijk workshops met kleppers. Weet je wel, jij bent al een jonge gozer zo te horen. Maar vroeger had je kleppers, weet je wel.
1: Ja, ik heb geen idee waar het over. Castagnettes, bedoel je dat?
0: Nou, dat is het Spaanse gedeelte. Maar de gewone kleppers, dat wordt heel veel gebruikt bij Ierse muziek.
1: Ja.
0: En bij Amerikaanse muziek en bij shanties. En ik geef workshops daarin.
1: Nou, en dat ga je dan daar dus doen allemaal?
0: Ja, voor een paar scholen.
1: Jeetje, wat leuk zeg allemaal. En denk je dat je ook zou kunnen klepperen met de kaasschaaf? Maar met eentje kun je niet kleppen.
0: Met twee, maar met zo'n slechte die ik heb, kan het misschien wel, ja.
1: Wat ontzettend leuk, Hans. Nou, ik heb het idee dat de kaasschaaf helemaal op een prachtige plek terecht gaat komen.
0: Ja hoor. Hey, en als je wat meer wilt weten zelf van het echte klepperen wat je niet weet, kijk me gewoon op YouTube even. Alleen maar Hans Weehuizen Bones. Bones.
1: Doe je dat met botten dan?
0: Nou, officieel vroeger op schepen was met botten, ja. Was walvis, maar die mag je niet
1: walvis.
0: Schieten.
1: Ah, oké. Nee, dat is, en schieten is ook een hoop gedoe, hoor, met zo'n groot beest.
0: Oh ja, ach, nou, alsjeblieft.
1: Hans, ik wens je veel plezier met de kaasschaaf. Ik heb al heel veel geleerd in de tussentijd.
0: Oké, maar hoe heb je mijn adres dan?
1: Ik gooi hem hier gewoon uit het raam en dan vang jij hem. Zullen we het zo afspreken?
0: Oké.
1: Oké dan, Hans. Veel plezier ermee. Doei.

0: wat is het toch een kleine wereld, hè? Wordt geappt. Mariette, die zegt, wat leuk dat Hans de Kaasschaaf heeft gewonnen. Mijn man heeft jarenlang met hem gezongen. In dat shantycore. Ach, enig zeg. Goed, van het shantycore is maar een klein stapje naar Bart Slim natuurlijk. Bart, goedemorgen.
1: Het is een shantycore.
0: Ja, dat is als je...
1: Dank je toch?
0: Ja, wat was dat ook alweer? Dat was toch
1: net geen bier, zeg maar.
0: Bier met 7-Up erin of zo, toch?
1: Heel minimale
0: hoeveelheid alcohol. Als het over drank gaat, dan slaat Frank meteen aan.
2: Dit mocht je als je 8 was, mocht je dit al zo drinken.
0: Shandy. Volgens mij bestaat het nog. Kleine groene flessies.
1: Ja, en dan worden zeg maar de eerste basis gelegd voor alcoholisme later.
2: Inderdaad.
1: Kun je beter maar vroeg genoeg mee beginnen, hè?
2: Hoor, dat waren ze op tijd bij de familie Boer.
0: Klopt. Ja, ik mocht vroeger, mochten jullie dat ook? Dat je zeg maar even een schuim van het bier af mocht drinken.
2: Ah, ja. Oh ja?
0: Ja, dan mocht ik denk dat ik 8 was.
2: Ja, mijn moeder. Ja, wij kregen
0: wat is er aan? Waarom kijk je
2: daar? Van mijn moeder. Ja. Ja. Ja.
3: Heb je bier gedronken op je 8e van je ouders?
0: Nee, alleen schuim.
2: Alleen schuim.
0: Dat telde niet, zat even lucht bij.
1: Of één lepeltje advocaat, hè, kreeg je ook wel eens zo.
0: Ja, dat heb ik nooit gedaan.
2: Nee? Nee.
1: Bijna op.
2: Een eetlepeltje toch?
1: Klein eetlepeltje. En voor je het weet sta je met die fles zwarte kip aan je.
2: Ah, dat is heel normaal, Piet.
0: Ja, nou, dat komt er nog. Maar ik heb wel geleerd bier te drinken. Dan kom daar nog maar zo met die jeugd.
3: Op je 8e ook echt. Wel heftig, hoor.
0: Goed, we gaan eens even naar Bart. Wat ga je doen zo meteen?
1: Ik ga Pilot draaien met Magic en Bruno Mars met Risk It All. En ik doe straks een bakkie met Spex Hildebrand uit Amsterdam. Al een heel leven actief in de muziek en still going strong.
0: Allemaal zo meteen te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Purmerend.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
9: Ik ben Maurice uit Rijsenhout.
10: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
13: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
14: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 1:10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een kwart van de jonge vrouwen heeft het afgelopen jaar een situatie meegemaakt waarin ze zich onveilig voelden. Ze werden bijvoorbeeld achtervolgd, geïntimideerd of werden zelfs betast. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van RTL Nieuws. Veiligheid van vrouwen ligt deze week weer onder het vergrootglas omdat het een jaar is na de moord op Lisa in Duivendrecht. Zandvoort bereidt zich voor op de laatste Formule 1. Toegangswegen zijn inmiddels afgesloten en inwoners kunnen er alleen nog langs met onderheffing. En over Zandvoort gesproken, Max Verstappen heeft zijn contract verlengd bij Red Bull. Hij blijft tot 2030 voor Red Bull rijden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding, de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum. Daar doe je er nu 6 minuten langer over. Daar staat een kapotte auto en de rechte rijstrook die is dicht.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we het alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
22: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
23: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
22: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart Slim.
26: Goedemorgen, Bart.
27: Goedemorgen.
26: Ik wil gewoon een normale koffie.
28: Goedemorgen.
29: Goedemorgen.
30: Ik drink een
26: mantelsoort.
27: Bart, goedemorgen.
29: Nou, die drink ik niet. Ik drink thee.
26: Goedemorgen.
29: Goedemorgen.
31: Goedemorgen.

0: Ja, ja. Die kan je wel om een boodschap sturen, hè, die Bruno Mars. Risk It All, hoorde je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de donderdag op NH. En ik weet in ieder geval één adres in Noord-Holland waar die radio even een stukje harder ging. En dat is bij Gina thuis, want die is een groot fan, hoor, van Bruno Mars. Nou, I'm with you, Gina. Hey, het voelde vanochtend bijna herfstachtig toen ik in de auto hierheen zat. Laat voor mijn doen, ik weet ook niet waarom. Maar ik dacht echt, jeetje mina, die zomer is wel echt voorbij. Maar maak je geen zorgen, ik tover wat warmte op je radio. Dat doe ik door de heetste hits te draaien. De lekkerste muziek, die hoor je hier. Ja, de hele dag natuurlijk, maar... Nou ja, ik ben dan wel zo onbescheiden om te zeggen dat tussen 10 en 12 het toch wel extra speciaal en lekker is, dat muzikale aanbod. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je vandaag natuurlijk weer van Frank Boer. En Jan Visser heeft de meest accurate en uitgebreide weersvoorspelling voor je. En ik doe zo een bakkie met Specs Hildebrand uit Amsterdam. Een man met een lange en bijzondere staat van dienst in de muziek. En nog steeds actief op het podium. Nou, dat horen we altijd graag. Een bakkie met Specs dus, zo dadelijk. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks Madonna en American Pie. Eerst de Easy Beats en Friday on my mind. En net als voor alle deelnemers aan het WK tegen de wind in fietsen, dat de komende dagen weer gehouden wordt in Den Helder, is dit een buitengewoon...
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie doe ik vandaag met Spex Hildebrand uit Amsterdam, toch Spex? Klopt hè?
2: Nou, geboren Amsterdam, okay. Maar mijn leven lang al woon ik in Volendam.
1: Ah, Volendam. Nou, goed dat je dat nog even zegt. Hoe drink jij je koffie, Spex?
2: Volkomen relaxed in een luie stoel en pikzwart.
1: Pikzwart, nou. Die ga ik voor je maken, Spex, dus die komt eraan. Hey, jij hebt al behoorlijk wat voetstappen liggen in ons vaderlandse muzieklandschap. Als we nou eens met, laat ik zeggen, zeven mijlslaarzen door jouw carrière gaan, Spex. Wat heb je zo al gedaan de afgelopen jaren?
2: Nou, de afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met mijn solo dingen, optredens. En ik werk natuurlijk al een aantal jaren samen met Rudy Bennett in Emotions.
1: Ja, ja, ja. En Canyon heb je ook in gespeeld, toch?
2: Ik heb in Canyon gespeeld, dat praat ik over de jaren 70. Mm-hmm. En in de beginfase van Canyon. Ja. Maar dat was voor mij niet vol te houden, want wij speelden zoveel. En ik had ook nog een baan in het onderwijs.
1: Ja.
2: Dus daar moest ik mee ophouden.
1: Ja, dan moet je een hoop ballen in de lucht houden. Die baan in het onderwijs, heb je dat altijd een beetje gecombineerd met in de muziek actief zijn?
2: Ja, dat ik ben op mijn 23e werd ik onderwijzer. En dat ben ik altijd blijven doen. En ik had het daar prima naar mijn zin.
1: Ja.
2: En muziek, dat heb ik er altijd bij gedaan.
1: Ja, en het is nooit een overweging geweest om volle bak voor die muziek te gaan? Of is het een bewuste keuze geweest?
2: In Canyon was het toen moest ik wel even nadenken.
1: Ja.
2: Maar ja, ik denk, met Canyon speelden wij alles. Alleen begrafenissen heb ik toen nog niet gespeeld. Maar voor de rest alle soorten activiteiten. Kermissen, feesten, dansavonden. Maar ik denk, nee, dit wil ik niet als beroep.
1: Nee, maar en waarom niet?
2: Nou ja, omdat in dat soort bands vond ik niet alle liedjes die gespeeld dienden te worden even leuk.
1: Ja, ja.
2: En ik zei wel eens tegen mijn collega's, jongens, vervelende liedjes spelen, dat is al heel erg. Maar als je moet zingen, dan doet het gewoon zeer.
1: Maar dat is wel bijzonder, toch? En actief in de muziek, want je hebt heel veel gedaan, maar dan ook altijd gewoon voor de klas gestaan.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, tot mijn 65.
1: Ja, nou, inmiddels is dat een werkzame leven een beetje achter de rug. Maar dat muziekleven, dat gaat gewoon door, hè?
2: Jawel, want ik vind dat het je jong houdt en het is goed voor je. En ja, en je hebt je leven lang niet anders gedaan. Waarom zou je daarmee ophouden?
1: Ja, nou, dat snap ik heel goed. Hey, en het soort muziek dat je speelt, Spex, waar moeten we dat onder categoriseren?
2: Ja, ze noemen het tegenwoordig Americana. Ik noem het liever country met een randje. En okay. Die randjes, dat is dan blues en Ierse muziek.
1: Oké. Okay. En dan is een beetje de geëikte vraag die mensen dan stellen. Wat zijn jouw inspiratiebronnen? Heb je voorbeelden als het gaat om muziek?
2: Ja, natuurlijk. Uiteraard Bob Dylan.
1: Ja.
2: Johnny Cash. Hank Williams.
1: Ja.
2: Maar ja, natuurlijk ook. Ik ben een kind van de jaren 60. De Beatles.
1: Ja. Ja, dat is een soort rode draad door de carrière van heel veel mensen. Hè? Dylan, de Beatles, Hank Williams, ja. Hey, dit weekend, Spex, dan speel jij op een bijzondere locatie. Museum Jongs Beeldentuin in Grootschermer. Wat maakt die plek zo bijzonder? Want jij zei tegen mij toen wij het voorgesprek voerden, vind ik eigenlijk een van en misschien wel de mooiste plek om te mogen spelen.
2: Ja, ik vind het sowieso de mooiste speelplek van Noord-Holland. Het is een museum en daaraan gekoppeld een beeldentuin. En als je daar binnen bent, dan kijk je ook uit over die prachtige Schermerpolder. Ja. En ik vind dat heel bijzonder. En ik kom daar graag. En helaas dreigt het museum nu te moeten verdwijnen om financiële redenen.
1: Ach jee.
2: Dus dat is buitengewoon spijtig.
1: Ja.
2: Dus het is niet anders bij deze oproep aan de provincie om in te grijpen.
1: Ja, nou, en ook
2: maar het is een prachtige plek.
1: Ja, nou, en ook een oproep om voor mensen om daar het weekend eens even gaan kijken hoe jij daar speelt. En je speelt met iemand, geloof ik, hè?
2: Ja, wij spelen zaterdag aanstaande. Vanaf 4 uur speel ik daar met de gebroeders Steef en Evert-Jan Reiling.
1: Oké. Okay.
2: Wij doen dat met z'n drieën. Wij heten dan ook Spex en Reiling.
1: Ja.
2: En dan zitten drie redelijk bejaarde mannen nog hun beste beentje voor.
1: Nou, zeker de moeite waard om daar te gaan kijken, al is het alleen al vanwege die locatie. Dit weekend dus zaterdag dus in Museum Jongs Beeldentuin, daar kun je Spex live horen.
2: Ja.
1: Hey, ik ga wat van je draaien, Spex. Het liedje heet The Boy in Me, kun je daar nog heel kort iets over vertellen?
2: Ja, dat is heel autobiografisch eerlijk gezegd. Want een aantal jaren geleden toen dacht ik van jeetje, nog steeds maar aan het spelen op mijn oude dag.
1: Ja.
2: En toen een zeer korte periode van zelfreflectie, een paar seconden. Toen dacht ik, daar moest ik maar eens een liedje over schrijven. Toen kwam de Boy Meer uit. Eigenlijk een verklaring waarom ik dit nog steeds doe op mijn oude dag.
1: Nou, we gaan met veel aandacht...
2: Er zit dus een jongetje in mij, waarschijnlijk.
1: Ja, nou, daar gaan we met veel aandacht en plezier naar luisteren. Spex, dank voor je verhaal. Neem je koffie lekker mee. En veel plezier zaterdag.
2: Ja, veel succes verder en bedankt.
1: Graag gedaan, Spex. Hoi.
2: Okay.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
10: Ik ben Christina, uit Volendam.
11: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
12: Ik ben Anne, uit Muiden.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1 minuut over 10:30. In Broek in Waterland is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een kwart van de jonge vrouwen heeft het afgelopen jaar een situatie meegemaakt waarin ze zich onveilig voelden. Ze werden bijvoorbeeld achtervolgd, geïntimideerd of zelfs betast. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onder de vrouwen van alle leeftijden is er ook veel overlast. 1 op de 6 heeft het afgelopen jaar zo'n situatie meegemaakt, zeggen ze. Het gebeurt lang niet altijd 's nachts. Ook overdag worden ze lastig gevallen. Het ligt allemaal weer onder een vergrootglas, want precies een jaar geleden werd Lisa vermoord in Amsterdam-Zuidoost. Zij werd na een avondje stappen van haar fiets getrokken. Sindsdien beloofden veel gemeenten de openbare ruimte veiliger te maken. Maar de vraag is of dat echt gelukt is al. De gemeenteraad in Amsterdam debatteert vandaag over de begrotingsplannen van de Oosterbrug over het IJ. Dat die brug veel duurder uitpakt dan verwacht, nou, dat was al duidelijk. Maar de raad wil nu wat anders weten. Ze willen weten of de wethouder dat indertijd verzwegen heeft. Het gaat om Melanie van der Horst. En verslaggever Nicolai Brannan vertelt wat er allemaal gebeuren gaat vandaag.
16: Nou ja, en ze zou vooral heel veel vragen gaan krijgen over die dubbele rol die ze had. Want ze was natuurlijk wethouder, maar ze was ook partijleider en lijsttrekker. En heeft in die campagne gezegd, die Oostbrug heb ik als wethouder geregeld. Maar toen wist zij al dat het geld er gewoon nog niet was. En dat is toch wel het meest brisant hieraan. Van ja, die rolvermenging, is dat wel helemaal transparant geweest? En ik denk dat ze vooral daar vragen over had krijgen.
15: Ja, Van der Horst zelf vindt dat het allemaal wel meevalt. Ze zegt niks achtergehouden te hebben. Ze zegt, ja, ik doe eigenlijk nooit uitspraken over een voorlopige begroting. En daar zou het in dit geval over gaan. Een auto is vannacht volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brandweer kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Hoe het allemaal is ontstaan, is nog niet bekend. En dan moeten we het nog eens even hebben over Zandvoort. Want op de dag dat Zandvoort zich opmaakt voor de laatste Grand Prix heeft Red Bull groot nieuws. Max Verstappen verlengt namelijk zijn contract. Hij blijft tot eind 2030 bij Red Bull. En dat is toch opvallend, zegt deze verslaggever.
17: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het vierde team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
15: Ja, het gaat dus vooral over vertrouwen bij Max Verstappen. En niet zozeer, zegt deze verslaggever althans, over een verbeterd contract, dus meer, meer geld.
12: Oké, nou, dit is toch wel opmerkelijk.
15: Dat is opmerkelijk.
12: Voor zo'n lange periode zich committeert aan, aan dit raceteam.
15: Hij zit al heel lang al daar. Hè. Sinds 2014 al won hij daar zijn eerste races, volgens mij zo'n beetje.
12: Een trouwe klant, zullen we
15: zeggen. Het is gewoon een hele trouwe, leuke, loyale jongen.
12: Ja. Nou, dat is een droomscenario, hè, als hij uitgerekend op het laatste Formule 1 weekend in Zandvoort als eerste over de streep komt.
15: Ja, dan moet er wel wat gebeuren, volgens mij, want er zijn gewoon andere teams die een snellere auto hebben.
12: Ja. Dus, nou ja, misschien gaat die regen in zijn voordeel werken. Hè? Want hij is wel goed, wel goed in een regen rijden. We zullen het zien. We gaan het meemaken.
15: Jij gaat het echt meemaken, geloof
12: ik. Ja, zeker. Ja, ik mag daarbij zijn dit weekend. Ja, dus op televisie ook. Dus ik moet wel even een soort giant leap uit mijn comfortzone maken.
15: Oh jee.
12: Ja, nou ja, god.
15: Kan jij vast, Bart?
12: Ja, ik ben omringd door hele capabele mensen. Zeker. En we gaan er een leuk weekend van maken.
15: En gaat Max Verstappen ook nog winnen?
12: Ja, jongen. Kan niet op, man.
15: Kan niet op.
12: Wat een feest.
15: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Thanks, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Bart.
12: Nou, ik heb het R-woord al even genoemd, hè. Regen, gaan we dat nog meemaken? Nou ja, vandaag bijvoorbeeld.
18: Ja, zeker. Okay. Ja. Want de atmosfeer op hoogte is duidelijk aan het afkoelen. En dat zag je vanmorgen vroeg al. We hadden de afgelopen nacht sowieso al een aantal buien in de provincie. 13 mm wijk aan zee. Nou ja, dat gebied dat nam snel in betekenis af. Wat overbleef was lage bewolking, maar op een gegeven moment klaarde het ook op. Het zag er heel mooi uit vanmorgen eigenlijk, wel in een groot deel van Noord-Holland. Maar al vrij snel zag je toch wel die stapelwolken groeien. En dat resulteerde ook al behoorlijk snel in de vorming van buien. En die zijn verspreid over de provincie nu ook actief. Voor de kust wordt ook onweer gemeld, ook bij Texel trouwens. En dat is ook het beeld van de rest van de ochtend. Kijk, af en toe komt de zon er wel door. Maar er vallen dus verspreid over de provincie buien. En die kunnen, naarmate de temperatuur ook wat oploopt, kunnen ze nog wat feller worden. En dus ook vergezeld gaan van onweer. De temperatuur komt uit op zo rond de 20 graden. Dat is het al eigenlijk op een heleboel plaatsen, 20 tot 21 graden. Ja, het is wel wat dan, cool is een groot woord, maar het is minder warm dan we gehad hebben. Ja. Maar nog altijd best wel redelijke temperatuur voor deze tijd van het jaar. En de wind, ja, die is zwak tot matig. En die waait uit het zuidwesten. Aan de kust staat inmiddels een vrij krachtige wind. En dat blijft vandaag zo. Nou, morgen verandert er niet zo heel veel. We hebben te maken met een lage drukgebied dat vandaag boven de Noordzee ligt en geleidelijk naar het noordoosten trekt. Maar eromheen wordt nog steeds onstabiele lucht aangevoerd. Dus morgen is het veelal half tot zwaar bewolkt weer. Af en toe zon, dan weer bewolkt. En er kunnen enkele buien vallen, mogelijk met onweer. Wordt maximaal zo rond de 20 graden. En de wind draait van zuidwest naar noordwest en is matig. Op zaterdag dan ook nog enkele buien. Maar ook af en toe zon. Maar ondertussen begint de barometer wel te stijgen. En dat geeft perspectief voor natuurlijk ook met het oog op de Grand Prix natuurlijk voor zondag. De neerslagkans is dan niet bijster groot. Ik sluit een enkel buitje niet geheel uit, maar meestentijds droog weer. Af en toe zon en zo 20 tot 21 graden. Maandag is dat eigenlijk ook nog het geval. Daarna zien we de temperatuur wat oplopen, maar neemt ook de kans op een bui toe.
12: Oké, nou, als ik het zo hoor, dan zondag nog wel een dag die gunstig uit kan pakken qua weer, hè? En qua omstandigheden.
18: Ja.
12: Nou, dat is goed nieuws. Dankjewel, Jan, voor nu. En over een uurtje, dan spreken we elkaar weer.
18: Ja hoor, tot later.
12: Hoi, Jan. Dan krijg je van mij nog de verkeersinformatie. Jazeker. Eens even kijken. Eentje. Ja, de A1. Amsterdam richting Amersfoort, moet ik zeggen. Bij Blaricum, daar staat een kapotte auto. En let op als je daar in de buurt rijdt. Want de rechter rijstrook, die is dicht.

Bepaald niet van gisteren, deze Chris Andrews. Yesterday Man wordt hij. En daarvoor nog Soul Asylum met Runaway Train. Ik kan me die clip nog herinneren. Daarin figureren die melkpakken waarin in Amerika altijd vermiste personen staan. Hè? Dat hebben ze in Amerika ooit bedacht. Dat de manier om mensen op te roepen om uit te kijken naar iemand die vermist wordt, is een foto van deze persoon op een melkpak plakken. Dat doen ze volgens mij nog steeds. Dus misschien moeten we dat in Nederland ook gaan doen met die Lucky. Hè? Die man die al heel lang ergens in een verzorgingstehuis is. Niemand precies weet wie dat is, alhoewel er wel nu ontwikkelingen zijn. Het zou mogelijk gaan om een vermiste Canadees. Hè? Dat was een beetje nieuws van deze week. Toch wel een bijzonder verhaal van deze man. Die dus ook nog vaste klant was bij Soep en zo. Nou, dat snap ik op zich wel. Want daar kwam ik een tijd lang ook heel vaak daar bij het Waterloopplein. Fijne plek. Straks in Goedemorgen Jan Smit. Eerst een band met dames die hun mannetje stonden. Ja, zo midden jaren 80 ongeveer. Toen zij regelmatig terug te vinden waren in de hitlijsten. Simon Le Bon, de zanger van Duran Duran, die zei ooit: nou, wij spuugden er alles behalve in de drank en de drugs. We konden er ook goed tegen, maar er waren er drie. En die zopen ons allemaal onder de tafel. En dat waren die drie van Bananarama. Een van de tientallen covers van deze klassieker van Vaderlandse Bodem. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. In Goedemorgen is dit Bananarama en Venus.

Ja, ja, ja. Als je lacht, dan wordt de wereld mooier, zeker. Jan Smit hoorde je in Goedemorgen. Tijd voor nog één liedje van een bijzondere artiest. Staat op een heel bijzonder lijstje namelijk. Samen met Vangelis, weet je wel, de Griekse synthesizer koning. Serge Gainsbourg, Franse zanger en componist. Erik Satie, klassieke componist. Maar ook, we kijken, Chopin bijvoorbeeld, Josephine Baker. Tony Allen, de afrobeat drummer. Maria Callas, had ik die al genoemd. Maurice Ravel. Ja, het is een bijzonder lijstje, ik zei het al. Het zijn namelijk allemaal artiesten die hun laatste adem uitbliezen. In Parijs. Het overkwam ook deze man, ja, helaas. Ik heb het over Robert Palmer, die hoor je nu in Goedemorgen. Dit is Every Kind of People.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer geraced tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
2: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals

0: deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Wat een teams.
3: Vanavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
13: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
15: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
14: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
15: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
14: Bestel op budgetbroodjes.nl.
15: Nu ook in Purmerend.
16: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
17: Ik ben Iet uit het mooie Heemskerk.
18: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
19: Ik ben Mat en ik kom uit Amstelveen.
14: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
7: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Klokslag 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen, er komt toch geen sproeiverbod in het noorden van Noord-Holland. Volgens het Hoogheemraadschap daar, Hollands Noorderkwartier heet het, hebben de eerder genomen maatregelen voldoende effect op de zoetwatervoorraad. Een kwart van de jonge vrouwen heeft afgelopen jaar een situatie meegemaakt waarin ze zich onveilig voelden. Ze werden bijvoorbeeld achtervolgd of ze moesten zelfs vluchten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. En Zandvoort bereidt zich voor de laatste keer voor op de Formule 1 daar. De toegangswegen zijn intussen afgesloten. Inwoners kunnen er alleen nog langs met een ontheffing. Straks meer nieuws aan Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCap zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Krijg je van mij nog de ANWB-verkeersinformatie. De A1 Amersfoort, Amsterdam richting Amersfoort moet ik zeggen. Bij Blaricum staat een kapotte auto en daar is de rechter rijstrook dicht. En de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en het knooppunt Zaandam. Daar duurde er 6 minuten langer over.
0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
22: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart Slim.

0: Vlak voordat het licht wordt, is het vaak het donkerst. Hè? Dat geldt ook vaak voor tegenslag in het leven. Soms moet je helemaal rock bottom raken en daarna geldt... The only way is up. Somjeu, hoorde je? Dark before the dawn. 11:13.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Daar zijn we. Zeker. Uurtje 2 van Goedemorgen op deze donderdag is begonnen. En de Eagles openden dat uurtje met dat fraaie Take It Easy. Verder dit uur nog muziek van Dusty Springfield en Joni Mitchell. Natuurlijk loop je ook vandaag weer kans op het winnen van een klein maar fijn prijsje. Als jij weet welk woord er op de toeter had gemoeten... en die toeter die komt dan ergens de komende platen voorbij. Dus oren gespitst. En desnoods even Wikipedia erbij, hè, voor de songtekst. Als je heel erg je best doet. Het is natuurlijk het leukste als je luistert en denkt... oh ja, maar deze weet ik. Pats, boem, bellen. Je wordt bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland... door niemand minder dan Frank Boer. Een weerupdate komt ook nog voorbij. En ik heb denk ik nog wel een bijzonder verhaal bij een bijzondere zangeres. Dat allemaal op deze donderdag. Het is 20 augustus. Op nhnieuws.nl het verhaal van het historische gebouw De Kerkhaan in West-Beemster. Dat gebouw moet tegen de vlakte, want het zou in slechte staat verkeren. En ook niet meer te repareren zijn. Maar een groep dorpelingen die verzet zich daar met hand en tand tegen de sloop.
2: In 2005 heeft de stichting... het gebouw gered. Daar hebben ze natuurlijk fantastisch werk mee gedaan. Maar ik vind dat als je iets redt, ben je er ook verantwoordelijk voor.
3: Want uit bouwkundig onderzoek is gebleken juist dat het in redelijk goede staat van onderhoud verkeert. Dus dat is hartstikke goed nieuws.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
0: De toeter.
2: Je toeter was kort, zegt Saïda. En dat klopt wel een beetje, Saïda. Moet je gelijk in geven. Het is de hele week al korte toetertjes. Dus kleine woordjes. En dat maakt het dan soms een beetje lastig. Want Rinette en John die belden, nou, die zitten eigenlijk 9 van de 10 keer right on the money. Maar die hadden het allebei niet goed. En de inzendingen, waaronder dus die van Saïda, is niet goed. Jos ook niet. Erik die miste precies op het moment dat die toeter voorbij kwam. Ja, het woord dat ik wegtoeterde was dus niet hachu. Dus ook dat kan ik helaas niet goed rekenen. Dus gaat hij er... En dat is niet de eerste keer deze week. Hij gaat er dus niet uit, dames en heren. Potverdorie. Moet ik wel kijken naar een soort evaluatie van dit radiospelletje plaatsvinden. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik elke dag iemand blij maak met een klein maar fijn prijsje. Dat komt allemaal goed hoor. Volgende week dan ga ik er even extra voor zitten. En dan ga ik ervoor zorgen dat jullie gewoon weer in de prijzen kunnen vallen met Mat Woeter op de toeter. Morgen dan ben ik er niet, maar dan is Bastiaan Meijer hier. En dan is gewoon weer de Herinnert u zich deze nog quiz. En die heb ik voor hem voorbereid. Ik weet vrij zeker dat jullie morgen massaal gaan bellen en appen. Dus dan maak ik het toch een beetje goed voor deze week. Zullen we dat afspreken? Ja, toch? Nou, voor de volledigheid dan. Wil je nog weten welk woord ik weggetoeterd had in het liedje Little by Little van Dusty Springfield? Dat was het woordje do. En dan wel in de zin I don't know where to run, don't know what to do. En inderdaad,
0: dat moet er op de toeter.
1: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
2: Dat alles leidt ertoe dat ik wel meer tijd heb om liedjes te draaien. Dat is ook goed nieuws. Straks ELO en Mr. Blue Sky. Nu de Lumineers en ho. Hey.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ik ben Romy, uit Worbeveer.
15: Ik ben Tido en ik kom uit Haarlem.
16: Ik ben Maas, oud en helder.
17: Ik ben Arnold, uit Kastrikum.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 11:30. In Medemblik is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Er komt toch geen spreeverbod in het noorden van Noord-Holland. Volgens het Hoogheemraadschap Hollands Noordenkwartier daar hebben de eerdere genomen maatregelen voldoende effect op de zoetwatervoorraad. De regen van de afgelopen tijd zorgt ook bovendien voor een afname aan vraag naar water. Volgens het waterschap hebben de eerder genomen maatregelen, zoals het beperkt opendoen van de sluizen en het weideverbod op de dijk op Texel, voldoende effect op de zoetwatervoorraad. Deze maatregelen blijven nog wel een tijdje van kracht. Veel gemeenten in Noord-Holland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om de veiligheid van vrouwen te verbeteren. Het gaat dan vooral om het aanpassen van straatverlichting en het snoeien van hoge struiken. Dat deden ze onder andere in Amsterdam.
21: We hebben met de politie s'avonds in schuil gelopen in het donker, hoe mensen het beleven. Dus daar wordt wel zeker aandacht aan geschonken. Plantsoenen die wat lichter gesnoeid moeten worden en paarden wat breder. Hè, waar we vroeger alles lieten gaan tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Wordt het nu wat korter gezet.
20: Nou, veiligheid voor vrouwen ligt opnieuw onder een vergrootglas. Het is vandaag een jaar geleden dat Lisa werd vermoord. In Duivendrecht gebeurde dat. Ze werd na een avondje stappen van haar fiets getrokken en vermoord. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n zeker 9000 mensen in Nederland hebben die aandoening. En nu is er een nieuw medicijn, waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Deze patiënt die deed mee aan een proef en ze merkt al een flinke verbetering.
22: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen, in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
20: Het nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt. Bij een ongeluk op de Rijnlanderweg in Hoofddorp is vanmorgen iemand gewond geraakt. De bestuurder moest door een brandweer uit de auto worden geknipt en is vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met de inzittenden van de andere auto gaat. De weg was enige tijd dicht voor het ongeluk, maar de auto's zijn inmiddels geborgen en de weg is weer open. Autoracen dan. Op de dag dat Zandvoort zich opmaakt voor de laatste Grand Prix komt raceteam Red Bull met groot nieuws. Max Verstappen blijft namelijk. Hij heeft zijn contract verlengd. Hij blijft tot eind 2030 bij Red Bull. Dat is toch opvallend, zegt deze verslaggever. Want, zegt hij, het gaat echt niet alleen maar om een flinke salarisverhoging.
23: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het vierde team van de elf. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
20: Ja, er was de laatste tijd veel te doen over het contract van Verstappen.
19: Ja.
20: Hij zou misschien wel overstappen naar Mercedes of Ferrari. Of
19: nou, gaat hij allemaal niet doen. Gaat dus niet gebeuren. Ja. Denk jij, als je narcolepsie hebt, dat je dan geschikt bent als Formule 1-coureur? Gaat dat uit de VN?
20: Met die nieuwe medicijnen kan dat, denk ik.
19: Goed nieuws.
20: Ja, inderdaad.
19: Wel leuk. Er zijn heel veel nieuwe aanwas in de Formule 1.
20: Enorm talent.
19: Ja, precies. Niet voortdurend in slaap vallen.
20: Nee, precies. Het is wel een probleem. De dochter van Jochem Meijer schijnt dat
19: te hebben. Ja. En ik volg hem toevallig op Instagram. Ja. Hij had een heel betoog gehouden over zijn vakantie. Want hij heeft natuurlijk een zwaar ADHD.
20: Ja.
19: Ze had een lijstje gemaakt met wat hij in die 3 weken in Amerika allemaal kwijtgeraakt was.
20: Oh.
19: Dus 3 keer zijn paspoort. Kaartjes voor de hotelkamer. En vond hij 11 kaartjes van een hotelkamer terug in zijn koffer bij thuiskomst. Maar dus ook, en dat was wel ernstig, dus medicijnen voor zijn dochter.
20: Oh ja.
19: Want die heeft dus echt die narcolepsie-medicijnen nodig. Misschien dit middel wel.
20: Nou, ja.
19: Maar dat lijkt me vreselijk. Weet je wie het ook had trouwens? Kurt Cobain van Nirvana.
20: Oh, ja.
19: Ook narcolepsie.
20: Ongelooflijk. Ja. Ja. Nou ja, zo zie je maar dat er dan nu langzaam maar zeker wat meer rugbaarheid aangegeven wordt. En er zijn ook medicijnen.
19: Nou, nieuws.
20: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
19: Thanks Frank. Jan Visser dan met een weerupdate.
0: Vandaag staat in het teken van buien. Soms flinke buien. Het klapt er af en toe even uit. En er is er ook kans op onweer. Tussen de buien door schijnt de zon en het wordt 20 tot 21 graden. De wind is zuidwestelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Ook op vrijdag nog buienkansen met soms ook onweer. Af en toe zon en een graad of 20. De wind draait in de loop van vrijdag naar het noordwesten en is matig van sterkte.
19: Dankjewel Jan. De verkeersinformatie dan nog. 1 melding. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blaricum staat een kapotte auto en de rechte rijstrook die is dicht.

Ed Sheeran en Bad Habits. Ik had er een hoop, maar stoppen hoort het minder geworden. In de loop der jaren. Ja, kan ik niet meer door blijven gaan, hè, natuurlijk. De Dolly Dots hoorde je ook nog met Love Me Just A Little Bit More. Straks in Goedemorgen, Alison Moyet. Ik vind dat toch altijd een beetje een soort geestelijk moeder van Adele. Zo, ja. Zij was een beetje de Adele van onze tijd, zal ik maar zeggen. Zij dus straks met All Cried Out, maar eerst een zangeres die geboren werd als Roberta Jean Anderson. Met een droom om zangeres te worden. En dat was geen makkelijke opgave, zeker in die jaren. En dan hebben we het over, nou ja, laat ik zeggen, de jaren 60, midden jaren 60 van de vorige eeuw. Toen werd ze ook nog eens op haar 21ste zwanger. En haar dochter werd geboren op 19 februari 1969. Maar haar moeder, die was platzak en die had nog geen carrière. En die had ook geen vader die haar, of een echtgenoot, een man die haar kon helpen. Want de man die haar bezwangerd

Maar daarna probeerden ze te achterhalen wie haar adoptiemoeder was, want dat wisten haar ouders ook niet. Gewoon anoniem in het bezit gekomen van dit kind. En uiteindelijk kwam ze erachter dat haar moeder dus een beroemde zangeres was. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een ontmoeting in 1997. En toen zagen ze elkaar dus voor het eerst. Deze Key Lauren was toen 32 en haar moeder 52. En het eerste wat haar moeder deed was zich verontschuldigen voor het feit dat zij haar destijds had afgestaan. Maar deze Key Lauren die zei: dat hoeft helemaal niet. Ik snap heel goed nu je me de omstandigheden hebt verteld dat je me hebt afgestaan. En maak je geen zorgen, ik heb een heerlijk leven gehad. En mijn adoptieouders hebben me veel liefde en warmte en aanhankelijkheid opgevoed. En zo ontstond daar toch een soort vriendschap tussen een moeder en een dochter die elkaar dus jaren niet gezien hadden. 52 jaar. En deze Roberta Jean Anderson, die dus inderdaad een beroemde zangeres was, die kennen wij allemaal onder haar artiestennaam. En onder die artiestennaam maakten ze onder andere dit liedje, Big Yellow Taxi. Want Roberta Jean Anderson kennen wij als Joni Mitchell.

0: Alison Moyet dus, met All Cried Out.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Joen, wat ga je doen?
3: Oh, wat leuk.
4: Joen, wat ga je doen?
3: Dit is heel bijzonder.
4: Joen, wat ga je
3: nou,
4: doen?
3: Ga ik nog even zitten.
4: Joen, wat ga je doen?
0: Joen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Hallo.
0: Bij je plekje. Chop, chop, chop. Ja, dat is. Wat zit er in je show, Joen?
3: Sorry dat ik een beetje aan het laten komen ben, maar ik had iets heel lekkers besteld in de bedrijfskantine.
0: Oké, wat? Precies?
3: Nou, dat is een vlamkoegen met geitenkaas en groenten.
0: Oh, die ga ik ook nemen, denk ik.
3: Maar dat is dan niet eerder klaar, dus eigenlijk werkt dit niet.
0: Nee.
3: Dus ik kan dit niet meer bestellen.
0: Nee, nou ja, of je moet gewoon thuis bezorgen dat ze gewoon hier in de studio komen.
3: Elske de Wal is zangeres en ze heeft bijvoorbeeld gezongen bij Koningsdag. Een echt heel mooie voor de koninklijke familie. Ook trouwens toen Maxima 50 werd, alweer een paar jaar geleden. Ze heeft een nieuw album uitgebracht.
0: Okay.
3: Dus zij schuift straks aan. En Sjoerd, nou, die moet oppassen dat hij geen pijn krijgt in zijn handen, want hij gaat egels verzorgen.
0: Ach jeetje, wat leuk.
3: Ja. Ja, het is echt heel, en daar hebben ze vrijwilligers voor nodig. Dus
0: kijk eens.
3: Ik hoor jou zeggen dat je het leuk vindt, dus voor hetzelfde geld kunnen we jou strikken.
0: Nou, zo leuk vind ik het ook weer niet.
3: Okay.
0: En Pim Pampet, want ik zie dat er nog weer binnen gereden worden. Dus. Ja. Oké, dan. Nou, dat allemaal zo dadelijk bij June. Veel plezier daarbij. Ik draai nog Santana. Nou, dat is geen straf. Hè. Dit is Well Alright, Toodaloo, hè?

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
11: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
10: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
11: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
10: Bestel op budgetbroodjes.nl.
11: Nu ook in Purmerend.
12: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
13: Ik ben Loeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
14: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
15: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
16: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Bijna 12 uur, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Er komt toch geen sproeiverbod in het noorden van Noord-Holland. Volgens het Hoogheemraadschap hebben de maatregelen die eerder genomen zijn genoeg effect. Bovendien regent het af en toe weer. Bij een ongeluk op de Rijnlanderweg in Hoofddorp is vannacht een gewonde gevallen. Het slachtoffer moest door de brandweer uit zijn auto geknipt worden. En Zandvoort is klaar voor de Grand Prix. Dit weekend wordt de Formule 1 voorlopig voor het laatst georganiseerd in de badplaats. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Verkeersinformatie van de ANWB heeft te maken met Zandvoort. En natuurlijk het circuit daar en de voorbereidingen. De N201 Hoofddorp richting Zandvoort tussen de aansluiting met de 206 en Zandvoort 33 minuten vertraging.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: June tot 2.

0: minuten over 12. En dit programma heet inderdaad Joen tot 2. 5 dagen per week op de radio van 12 tot 2 uur. Met aan mijn rechterzijde topproducer, redacteur en knappe man Maarten Faber.
1: Ook dat nog.
0: Dat vind je eigenlijk het belangrijkste, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: En dan daartegenover nieuwslezer.
2: Ja, alleen nieuwslezer.
0: Ik was nog niet klaar. Infopresentator en knappe vrouw.
2: Oké, dankjewel.
0: Oké.
2: Goedemiddag.
0: Zijn we er klaar van? Klaar voor?
1: Zeker.
0: Ja? Okay. Ja. Ik wil iets persoonlijks in de groep gooien. Straks Elske de Wal trouwens de gast. Maar dat komt later allemaal. Hebben jullie wel eens dingen dat je iets niet durft?
2: Ja.
1: Zeker.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, nou, ik geef jullie de
1: bedenktijd. Ja, ik ben benieuwd waar dit vandaan komt.
0: Nou, Arjan... Nee, dat is niet waar. Jesse, mijn zoon, heeft een auto te leen van de zoon van Arjan. Dat is een Porsche.
1: Zo.
0: Ja, dat is een Porsche.
1: Halleluja.
0: Zij zijn op vakantie. Ik heb 1 keer met Jesse in die Porsche gezeten. Hij ging op een gegeven moment zo hard op een stuk waar het kon. Oké, sorry jongens, het mag allemaal niet, ik weet het. Maar dat leuk om dat even uit te proberen.
1: Ja.
0: Toen zei hij gisteren tegen mij... Mama, wil je nog even met me mee in die Porsche? Ik zei, nee. Ik denk, durf gewoon niet.
1: Nee.
0: Ik heb niks met dat harde auto rijden.
1: Nee, vind dat ik snap eng. Ik.
0: En bij de Efteling durf ik ook niet in iedere attractie. Vind ik ook eng.
1: Snap ik ook. Maar als bijrijder wilde je het niet? Of ook achter het stuur niet?
0: Nou, achter het stuur, ja. Nee, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Want ik heb helemaal niet achter het stuur gezeten van die auto.
1: Oh.
0: Ik heb ook niks hoor, met zo'n Porsche. Maar toen dacht ik, toen ik hier naartoe reed, dacht ik, oh ja, aan de ene kant heb ik dus mijn kind teleurgesteld. Sorry, Jesse. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik durf dat gewoon niet.
1: Nee, snap ik.
0: En wat durf jij niet, Maarten?
1: Nou, dat zit ook een beetje in het autorijden. Je weet natuurlijk dat ik autorijden heel eng vind. En ik denk dus heel vaak, en dat Jeroen wordt heel boos op mij dan altijd, dat het niet past. Ik vind die wegen zo tegenwoordig helemaal zo smal. En dan zitten links en rechts een auto. En wat ik dan heel vaak doe, is dan pak ik het stuur vast en dan...
0: Doe je ogen dicht?
1: Ogen dicht en dan kijk ik naar rechts.
0: Nee.
1: En dan denk ik op hoop van zegen. En dan denk ik, dat past niet, denk ik dan. Dus dan, ik vind autorijden heel eng.
0: Oké, dus als de keer bij jou misgaat, dan weten we dat jij je ogen dicht had.
1: Ja.
2: Maar ik snap jou, Jeroen, wel. Want ik had vroeger een vriendje die zei altijd... 1 ding, als bestuurder moet je altijd vertrouwen uitstralen.
1: Ja.
2: Dus als op het moment
0: ja, maar met je ogen dicht straal je geen vertrouwen uit.
1: Ja, maar dat ik vind het zo spannend. En als bijrijder vind je ook heel erg, want ik schrik ook de hele tijd. Laat reden op de snelweg. En toen ging er zo'n plastic tasje ging er zo voorbij, maar het was laat. Ik zeg, er loopt een baby. Dus ik zeg, wat? Een baby? Ik dacht dat een baby over de weg kwam.
0: Het was zo dat je een fris wijn op had.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Oké, lieve mensen, voor de rest is alles vrij goed. Maarten. Maar als jij
1: je rest is heel boos.
0: Voor een baby.
1: Ja? Hij zegt, je moet nooit baby.
2: Nee. Nee, mijn moeder deed dat vroeger ook, ja. In 1 keer schrok ze naar, dan schrik je zelf.
0: Ja, maar dat doen we allemaal wel eens.
2: Nee, in de auto bedoel ik, hè?
0: Maar voordat we stikken die plastic zak, of wel in die baby. Barbara, zijn er wel eens dingen die jij niet durft?
2: Ik heb ook een
0: auto-ding.
2: Ja, laatst was ik bij mijn zoon op bezoek in Spanje. En ik heb dus sinds een tijd dat ik niet meer in het buitenland durf te rijden. En dat is heel onhandig.
0: Ja, dat is echt.
2: En hij had dus een voetbalwedstrijd ergens een uur verderop. En daar kon ik dus niet heen. Want ik durfde dus niet, ook niet met zijn spiksplint een nieuwe auto te rijden.
0: Maar ook niet zoals Maarten op de rechterbaan.
2: Nee, ik was ook in mijn eentje. Ik durfde dat gewoon niet. Dus ik moet dat nu. Heb ik aan een vriendin gevraagd of ik binnenkort met haar mans een nieuwe auto mag rijden. Om
0: leuk
2: te oefenen. Om het onbekende.
1: Maar specifiek het buitenland dus.
2: Ja.
1: Dus in Nederland vind ik niet eng, maar in het buitenland.
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja.
0: Okay. Jeetje, wat een ontboezemingen allemaal.
1: Ja.
0: Plastic zak werd aangezien voor een baby. Barbara durft niet auto te rijden in het buitenland. En ik durf niet bij Jesse in die veel te snelle auto te stappen. Verlos ons met je eigen appje. Belletje 088-850-5152. Ik heb dus nu, als ik een plastic zak zie op de weg, dat Azië een baby.
1: Ik stap je op mijn pol.
2: Wel goed dat hij al kon lopen.
0: Een gevulde plastic zak mag ik hopen. Oké, ik ben benieuwd naar de appjes en de belletjes.

0: Pixar Factory in It Feels Like Heaven. Maarten, er is onder andere een appje binnengekomen van een luisteraar van Gerda. Die zegt, we moeten jullie dus niet tegenkomen op de weg.
1: Nee, dat lijkt me heel verstandig, Gerda. Blijf ons uit de buurt.
0: Want de een rijdt misschien te hard. En de ander die ziet plastic zakken aan voor baby's. En doet zijn ogen dicht. En Barbara durft niet te rijden in het buitenland. Maar goed, Barbara in Nederland kun je wel tegenkomen.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, dat zou kunnen. Niet in Amsterdam, want volgens mij vindt ze dat dan weer minder prettig. We gaan eerst even naar Donald, als ze vaststaat, toch? Donald, goedemiddag.
2: Hey June, goedemiddag.
0: Hallo, hoe zit het met jou?
2: Nou, ik durf, weet je, ik kom jaren op Texel, hè?
0: Ja.
2: Ieder jaar ga ik er naartoe. En dan zie ik dan, dan heb ik een bungalow gehuurd tegenover het vliegveld.
0: Oh,
2: en dan
0: ja.
2: Zie ik ze allemaal, zie die vliegtuigen naar boven gaan. En zie ik ze er allemaal uitspringen. Ik vind het een mooi gezicht, maar ik zou er voor gaan.
0: Oh, nee, dat vind ik ook niet, dat parachute springen.
2: Ja, gewoon vreselijk.
0: Oh, ik denk altijd dat bij iedereen die parachute open gaat en dat hij bij mij dan dicht blijft.
2: Ja, zoiets. Ja, ja, inderdaad. En dan moet je dan ook op een gegeven moment landen op het vliegveld zelf.
0: Ja.
2: En dan maar, denk ik ook.
0: En jij komt ergens in een boom terecht.
2: Nou, zoiets. Of ergens in de weilanden tussen de schapen.
0: Ik denk dat ook wel, dat heb ik ook nooit gedaan, bij zo'n luchtballon met zo'n mandje.
2: Nee,
0: ja,
2: nee,
0: dat schijnt ook helemaal prachtig te zijn. Maar als ik dan weer een bericht gelezen heb dat zo'n mandje is afgebroken, of dat zo'n mandje dan honderden meters over de grond sleept en dat er dan 3 gewonden zijn, dan denk ik, ja, dat ben ik dan.
2: Ja, ja, jij bent dan weer de pechvogel.
0: Ja,
2: hè?
0: Precies. Nou, het is wel eerlijk. Ben je dit jaar al geweest, Donald, naar Texel?
2: Ja. In mei ben ik geweest.
0: Ach, wat heerlijk. Wat
2: ja,
0: heerlijk.
2: Het was net nog voor die echt die hele hitte.
0: Oh ja, ja.
2: Dat was helemaal weer. Hoor.
0: Mooi om op terug te kijken. Dankjewel, Donald.
2: Ja, oké, goede uitzending.
0: Oké, dankjewel.
2: Dag.
0: Doeg. Goedemiddag, is dit Trix? Nee, met wie spreek ik? Goedemiddag. Hallo daar.
3: Met Walter?
0: Ja, Walter. Sorry, ik zag je naam niet staan.
3: Nee.
0: Geef
3: dus
0: niks.
3: Ik weet niet of ik aan de beurt was.
0: Ja, zeker. Je bent aan de beurt. Je zit hier in de wachtkamer en...
3: Ja, ik heb een nummertje getrokken, hè?
0: Ja, je hebt een nummertje getrokken. Nummertje 26.
3: Ja, hey, maar nou, ik moet je luisteren, Juni. Ik rij al 50 jaar. Dus best lang, hè?
0: Ja, heel lang.
3: Ik heb couriersdiensten gedaan, dus pakjes bezorgd. Ik ben taxichauffeur geweest. Altijd op de weg gezeten.
0: Ja.
3: En sinds een paar jaar durf ik niet meer.
0: Oh joh, wat is er gebeurd, Walter?
3: Ja, niks. Helemaal niks. Ik heb geen ongeluk gehad waar ik een trauma van zou kunnen hebben. In één keer is het erin geslopen.
0: Ja.
3: Eerst was ik nachtblind. Dat in donker
0: niet. Oh, dat helpt
3: niet.
0: Ook niet.
3: Daar zijn we mee begonnen.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment, ja, ik ben helemaal panisch. Vooral bruggen, viaducten. Het is of het opeens heel smal wordt.
0: Oh ja, dan doet Maarten doet zijn ogen dicht, hè? Als het heel smal is. Wil niet zeggen
3: ja,
0: dat dan
3: Maarten
0: de andere...
3: durft geen vrachtwagens in te rijden.
0: Nee, die blijft...
3: Voorbij te rijden.
0: Nee, die blijft gewoon rechts.
3: Ja, nou dat durf ik dus wel,
0: beter,
3: maar
0: denk ik.
3: Ik heb echt... kijk, bijvoorbeeld Amsterdam Horen, dat doe ik nou... Heel, heel relaxed, want die weg ken ik.
0: Ja.
3: Maar zet mij niet in Groningen neer of in Duitsland helemaal niet. Want ze rijden als gekken in Duitsland.
0: Oh ja, die blaas je van de weg. Nou, als het gaat om het buitenland...
3: Doen,
0: ja, wat
3: is
0: het?
3: Erik Scherder en Matthijs van Nieuwkerk ook rijangst hebben.
0: Ja, Erik Scherder komt hier morgen. Hij is morgen te gast, maar die komt dus niet met de auto. Die komt gewoon met de trein.
3: Kan je het eens vragen aan hem, wat ik eraan kan doen?
0: Ja, ga ik vragen. Gaan
3: heel
0: we dan...
3: fijn.
0: Ja. Nou,
3: dankjewel.
0: Weet je, Walter, ik heb een idee. Want als het gaat om het buitenland, dan kun je misschien op cursus met gewoon onze eigen Barbara.
3: Oh, dat is een goed idee.
0: Auto rijden in het buitenland, Barbara.
3: Ja, dat durf ik ook niet.
0: Nee.
4: Wat vind jij daar eng aan?
3: Nou ja, omdat het zo hard wordt gereden.
0: In Duitsland, hè?
3: Ik niet ken.
0: Ah ja. Ja. Wat vind jij er dan eng aan?
4: Ja, daar ben ik nog een beetje achterkomen. Het gaat meer, denk ik, om de controle. Wat Walter net ook zei, dat als het een bekende weg is, bijvoorbeeld, dan voel je je comfortabel. En als je het niet kent, is het misschien meer een soort angst voor het onbekende.
3: Klopt,
4: oh ja. Terwijl
3: klopt,
4: ik daar ook wel van hou, juist.
3: Dat is het, ja.
4: Ja. We moeten er een psychiater op afzetten.
0: Nou, we hebben morgen Erik Scherder, dus we gaan even voor jullie
4: ja, die weet veel van hersenen, toch?
0: Ja, precies. Oké, hartstikke goed, Walter. Dankjewel.
3: Ja, dag, Joen.
0: Dag. En dan gaan we even naar Maarten.
1: Ja, maar allereerst iedereen heel dapper om te vertellen waar je bang voor bent. Hè?
0: Dat moet nou, dat
1: zeggen.
0: Vind ik echt.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Lisanne,
0: en dat mag ook altijd anoniem, hè?
1: Nou, dat hebben ze niet gedaan. Tenminste, ik heb niet bij iedereen gevraagd, maar ik kan de naam altijd zien. Lisanne, die durfde als kind geen spreekbeurten te geven. Doen
0: nou,
1: dat een jeugdtrauma.
0: Ja, maar dat vind ik ook. Dat op basisschool is dat ook best wel moeilijk.
1: Oh ja, ik vond dat juist het leukste.
0: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen het moeilijk vinden.
1: Ja, nee, ik vond het heel leuk. Ja.
0: Mijn spreekbeurt gaat over. Doen we maandag. Vind ik leuk om. onderwerp.
1: Oh ja, oh, ik heb een hele leuke onderwerp gehad. Ja. Jim dan, die is op vakantie geweest.
0: Ik weet wel welke hoek we moeten zoeken.
1: Nee, dat gaat je verrassen.
0: Oh ja? Ja, oké, okay, wetenschappelijk onderwerp.
1: Jim, nou dat nou ook weer niet. Jim die is op vakantie geweest in Turkije en hij durfde daar niet af te dingen. Dus hij voor alles ook volle met betaald. Oh, ja, snap ik ook. Roos noemt het heel stom. Ze heeft last van belangst. Ze schiet in paniek als iemand haar belt die ze niet kent.
0: Ja, maar heel veel mensen hebben dat ook.
1: Ja, meer
0: het is een beetje jouw generatie.
1: Ja, dat klopt, hè? Ja,
0: het is een beetje jouw generatie. Ja. De twintigers. Oh, nee, dertigers.
1: Oh, dank je. Erna dan, zwemmen in natuurwater vanwege de vissen. Raymond is bang voor reigers. Op de Albert Kuip zegt hij, staan ze gewoon midden op de weg... en dan durft hij er niet langs. En Karin tenslotte, die is angstig voor jongeren op fatbikes.
0: Nou, maar er is er misschien een keer iets misgegaan.
1: De grote kans, want er gaat genoeg mis met die dingen.
0: Ja, maar ja, goed, als zij een keer gevallen is... of dat ze haar tas hebben gepakt, dan snap ik wel dat je bang bent.
1: Ja, ik heb er geen diepte-interview van gemaakt... dus dat moet ik je verschuldigd blijven.
0: Daar had je geen tijd voor?
1: Daar had ik geen tijd
0: voor. Oké, maar inderdaad, het is heel mooi... dat iedereen even wat angsten op tafel gooit.
1: Ja, vind ik stoer.
0: Ik hoop ook gewoon dat het helpt. En we kunnen even Erik Scherder morgen die vraag stellen... over hoe je die angsten moet overwinnen.
1: Ja. Goed.
0: Is dat leuk?
1: Ja, kijk eens aan.
0: Oké, het is allemaal leuk eigenlijk, hè, vandaag.
1: De cirkel is erop.
0: Gisteren en morgen. Oké, dank jullie wel voor het appen en bellen. Dit is Taylor Swift.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Ronald Snijders, ik ben komiek en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Over half 1, Andijk, 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland bij Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De politie maakt zich zorgen over een vermiste vrouw die voor het laatst gezien is in Amsterdam. Het gaat om de 31-jarige Anne uit Alphen aan de Rijn. Sinds zaterdag is ze spoorloos. De politie vermoedt dat ze zich dus in Amsterdam bevindt. Bij de Bijlmer is ze voor het laatst gezien. Ze is 1,61 meter lang en heeft lang haar, vaak met een haarband. Op onze website zie je een foto van de vrouw. Gevraagd wordt haar niet zelf te benaderen, maar dan de politie te bellen. Er komt toch geen sproeiverbod in het noorden van Noord-Holland. Volgens het Hoogheemraadschap hebben de eerdere genomen maatregelen al voldoende effect op de zoetwatervoorraad. De regen van de afgelopen en de komende dagen zorgt voor een afname van de vraag naar water. Volgens het waterschap blijven de maatregelen die nu al zijn genomen nog wel van kracht. En veel gemeenten in Noord-Holland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om de veiligheid van vrouwen te verbeteren. Het gaat dan vooral om het aanpassen van de straatverlichting en het snoeien bijvoorbeeld van hoge struiken. Nou, dat snoeien van hoge struiken, dat deden ze ook in Amsterdam. En je hoort de mensen die dat zelf deden.
8: We hebben met de politie 's avonds in schuil gelopen in het donker. Hoe mensen het beleven. Dus daar wordt wel zeker aandacht aan geschonken. Plantsoenen die wat lichter gesnoeid moeten worden. En paarden wat breder. Hè, waar we vroeger alles lieten gaan tot een bepaalde hoogte. Wordt het nu wat korter gezet.
7: Ja, een echte Amsterdamse woordvoerder van de groenvoorziening. Ja, veiligheid voor vrouwen ligt natuurlijk opnieuw onder een vergrootglas. Vandaag is het een jaar geleden dat Lisa uit Apkoude om het leven werd gebracht. En bij een ongeluk op de Rijnlanderweg in Hoofddorp is vanochtend een gewonde gevallen. De bestuurder moest door de brandweer uit de auto worden geknipt. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg was enige tijd dicht, maar is inmiddels weer open. Laatste berichtje. Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Ja, volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders op campings vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. In totaal waren er 17,3 miljoen overnachtingen van zowel Zweden als buitenlanders op Zweedse campings.
9: Ja, ik snap dat heel goed.
7: Ja, want
9: het is gewoon te heet in Europa.
7: Ja, en Zweden is ook wel van een grote schoonheid natuurlijk.
9: Ja, de natuur is prachtig natuurlijk.
7: Ja.
9: Heel veel water. Het is wel een beetje duurder.
7: Ja.
9: Dus ik denk wel dat je wat boodschappen mee moet nemen. Gewoon aardappels onder je stoel en zo. En pasta. Het is niet goedkoop.
7: En wat flessen wijn misschien?
9: Ik wist dat jij zou beginnen over de flessen
7: wijn. Oh, flessen
9: wijn. Ik hoorde de nervositeit in je stem.
7: Nee,
9: oh. Die June begint over aardappels en pasta. En ik denk alleen maar aan wijn.
7: Ah, nee. Dat
9: nee, is een grapje. Nee, maar dat moet
7: maar
9: je ook meenemen.
7: Maar nou trouwens, inderdaad. Je hebt wel gelijk. Als ik 3 weken op vakantie ga en ik zou nooit een wijntje kunnen drinken, zou ik het wel jammer vinden.
9: Ja, precies.
7: Jij niet?
9: Maar ook in de vakantie. Ik ook, uiteraard.
7: Oké. Okay. En nog niet gesproken over de Aperol?
9: Nee, die zou ik meenemen vandaag. En ik heb,
7: oh!
9: Ja, dat wil ik wel.
7: Je hebt alleen de Spa Rood?
9: Nee. Ik wil het echt daadwerkelijk inschenken voor jou. Maar ik denk, we kunnen niet alcohol drinken terwijl we hier in beeld op de radio zitten.
7: Nee? Doen we het toch gewoon in tegenglas, stiekem? Nee hoor, nee, we gaan het niet doen.
9: Als jij terug bent.
7: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
9: Als Barbara terug is van vakantie en je ziet haar thee drinken met een beetje oranje kleur, dan zit daar aperolletje in. Oké. Okay. Jan Visser, goedemiddag.
10: Goedemiddag, June.
9: Maar het is helemaal geen weer voor aperol vandaag.
10: Nee. Nee, het is meer de warmte is een beetje uit de lucht, hè. Dat kunnen we wel stellen. Op dit moment hebben we temperatuur in de provincie, ook vanwege de vele wolken en de buien, tussen 17 en 19 graden. Dat is dus even wat anders. De lucht is natuurlijk ook afgekoeld, de atmosfeer. Dus vandaar ook die temperaturen. En eerder vanmorgen, toen de zon nog af en toe scheen, was het op veel plaatsen nog net wel 20 graden. Maar dat even terzijde. Er komt vanmiddag niet zo heel veel bij, dus qua temperatuur. Het kan nog 20 graden worden als er opklaringen zijn, of 21 zelfs nog. Maar bij het overtrekken van buien en veel wolken dus, is het zo'n 18 tot 19 graden. En die buien die zijn behoorlijk talrijk. In het noorden van de provincie wordt ook onweer waargenomen. Den Helder, Texel, ook in de omgeving in de streek onweer. Maar is de onweer zit vooral nu boven Friesland en Groningen. Daar zijn de buien ook het felst. Maar ook bij ons komen buien dus voor die soms flink kunnen uitpakken. Veel neerslag in korte tijd. Een week of wat geleden, als er toen wat bewolking overtrok, nou, er was geen druppel uit te persen. En nu, bij wijze van spreken, valt er haast uit iedere wolk regen. Iets overdreven gezegd, maar toch. En dan kunnen we dus flinke plensbuien zijn. En de wind die waait uit het zuidwesten. En die is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Bij IJmuiden krachtig, windkracht 6. Bepalend voor het weerbeeld is een laag drukgebied boven de Noordzee. En wat vooral opvalt is de kou in de bovenlucht. Want gisteren nacht was het op ruim 5 kilometer hoogte. Was het boven ons land min 9. Dat noemen we dan een warme bovenlucht in de meteorologie. En de afgelopen nacht was het afgekoeld tot min 18. Dus dat scheelt wel even.
9: Ja, jeetje.
10: En dat dan in combinatie met het warme zeewater. Dat zeewater is uitzonderlijk warm op het lichte eiland Goeree. Dat ligt op 30 kilometer ten zuidwesten van de Hoek van Holland.
9: Ja.
10: Dat is gebouwd als een aanloopbaken in zee. In het verleden, sinds 1984 worden daar de zeewatertemperaturen geregistreerd. En van 15 tot en met 17 augustus was het de zeewatertemperatuur, de oppervlaktetemperatuur daar 21,5 graad. En dat is niet eerder zo hoog
9: geweest. Nog nooit zo warm geweest, hè? Nee.
10: En als dan die koude lucht, de atmosfeer op hoogte gaat afkoelen, dan worden die temperatuurverschillen groot.
9: Ja.
10: En dat bevordert dus de buienactiviteit. Ja. En dat zien we dus vandaag, maar ook morgen. We beginnen vrijdag waarschijnlijk nog wel wat droog, maar in de loop van de ochtend komen er opnieuw flinke buien. En die trekken ook in de middag nog over. Later in de middag neemt de buiigheid wat af. Verder ook af en toe zon, maar geen hogere temperaturen dan 19 tot 20 graden. En net als vandaag kan ook tijdens buien onweer optreden. De wind die draait van zuidwest naar noordwest en is matig. Zaterdag ook nog wel een buienkans, denk ik. Maar zondag en maandag is het overwegend droog dankzij hoge druk. Maar de temperatuur die blijft een beetje op hetzelfde niveau. Zo'n 20 tot 21 graden maximaal.
9: Ja, oké, mooi, daar doen we het voor. Hartstikke goed, de luchtdruk en de weerspreuk nog even.
10: Barometer staat op 1004 tot 1005. En de weerspreuk luidt: zingt de vink in de vroege morgenstond, wist zij zeker, hij ons regen verkondt.
9: Oh, ik vind hem prachtig, dank je wel daarvoor.
10: Oké.
9: Tot over een uur.
10: Dag Joen.
9: Dag Jan.

0: Simply Red and Something Got Me Started.
1: NH. Joen tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: Joen tot 2.
2: Pin.
1: Pim pam pet. Joen tot 2. Speelt Pim pam pet.
0: 10:50 is het. En dan komt de selectievraag voor ons spelletje Pim pam pet. Met werkelijk een prachtige hoofdprijs. Een waardebon van €50 te besteden bij Plutosport.nl. Maar dat is niet het enige wat we hebben. We hebben hele mooie schorten, Joen tot 2, prachtige jeansstof. Gaat minimaal 20 jaar mee. We hebben boeken, alle soorten en maten. En we hebben de handtekening van Maarten Faber.
3: Ja, dat is een troostprijs.
0: Die hangt dan aan een keycord. De selectievraag van vandaag is de volgende. Dankjewel voor het maken van de vragen, Maarten. Ja, Verstappen, het gaat allemaal los natuurlijk bij de Formule 1. Laatste keer in Zandvoort. Formule 1 denken we natuurlijk ook aan Verstappen. Hij verlengde zijn contract bij Red Bull Racing. En dat contract ligt nu vast tot en met 2030.
3: Ja, dus hij blijft.
0: Hij blijft.
3: Wie had dat gedacht?
0: Godsamme, mooi man. Waar denk je aan bij energiedrankjes?
3: Ja.
0: Waar denk jij dan aan bij energiedrankjes?
3: Nou, ik vind dat heerlijk. Ik sta op met een blikje
0: energiedrank. Dus de haven heerlijk is goed?
3: Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, maar...
0: Jij staat ermee op?
3: Ja, vanochtend. En dan gooi ik mijn slokdarm open. En dan klok, klok, klok, klok, klok. En dat heb ik eigenlijk niet eens geproefd. Zo lekker vind ik het.
0: En krijg je daar dan heel veel energie van?
3: Ja, daarom ben ik nu zo energiek.
0: Oh, dat is het.
3: Ja, dat is mijn geheim.
0: Ik dacht een boterham met kaas, maar dat is het helemaal niet.
3: Nee. Gewoon een energiedrankje. En ik weet ook, dat is heel leuk. Mensen vinden dat altijd heel erg. Dat je
0: ik denk aan de thee van tandarts.
3: Bijvoorbeeld de G van gaatjes.
0: Ja,
3: de S van smerig. Ja, oh, alles mag. Ja hoor.
0: Oh, oké. Okay. Oh, alles mag. Oké, de B van blikje. Oké, dus waar denk je aan bij energiedrankjes? Het is de Z van Zacharias.
3: Smerig.
0: 088, 850, 51, 52. Dus waar denk je aan bij energiedrankjes met de Z van Zacharias? Almost.

0: John Denver en Take Me Home Country Roads.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We hebben de vraag gesteld. Ik vond zelf de vraag een beetje moeilijk, dacht ik van tevoren. Dat zei ik ook tegen jou, ik vind het een moeilijke vraag.
2: Ja.
0: Waar denk je aan bij energiedrankjes met de Z?
2: Nou, zo moeilijk voor de luisteraar niet, want ik kwam met heel veel variaties op zoet. En dan vooral zoete smaak, zoete troep, zoetigheid, zoetsappig. Maar ook zero drankjes, dan zit er geen suiker in. Een zilverkleurig blikje. Of
0: dat is ook zo, toch?
2: Dat is zo, ja. Of het zenuwstelsel wordt aangetast.
0: Oké, succes.
2: Ja, klinkt heftig.
0: Ja, klinkt heel heftig. Morgenochtend maar weer één, toch?
2: Ja, zeker. Vanmiddag.
0: Echt? Nee.
2: Ja?
0: Nee.
2: Als thuis.
0: Nee, wacht even.
2: Ja.
0: Nee, ik vind
2: dan ben ik helemaal kapot van jou en dan moet ik het toch even weer energie krijgen.
0: Over de top. Nee, maar luister even naar mij.
2: Oké. Okay.
0: Ik vind het eigenlijk al niet kunnen dat je dat doet op een nuchtere maag 's morgens.
2: Ja.
0: Voor zo'n festival denk ik, moet kunnen.
2: Festival?
0: Nou, als je een keer een festival hebt, dan denk ik, moet kunnen.
2: Ja.
0: Maar nu heb je het dus vanochtend gedaan. En dat doe je vanmiddag weer.
2: Ja, 2 blikjes per dag.
0: Maar wat vindt Jeroen daarvan dan?
2: Weet ik niet, maakt dat uit.
0: Nou ja, je moet samen ook een beetje goed door het leven gaan.
2: Oké, nou, ik zal er vandaag mee stoppen. Ja. Beloofd.
0: Nou, Pinocchio. We spelen met Lucia. Dag Lucia.
3: Hi, June.
0: Hallo, wat vind jij van die energiedrank voor Maarten?
3: Maarten moet doen wat hij zelf het prettig
0: vindt. Ja, dat vind ik ook. Maar
3: ik vind het smerig.
0: Ja, maar dat is met een S. Nee, maar ik vind het ook niet lekker. Ik wil zo graag dat die jongen heel lang heel gezond blijft.
2: Oh.
0: Maar goed. Lucia, wat was jouw antwoord met de Z?
3: Zweten, omdat je het altijd na het sporten drinkt.
0: Ja, ja, dat kan ook.
2: En ik sport zoveel.
0: Dat is
2: dus
0: waar.
2: Daarom drink ik het.
0: Ja, dagelijks. Oké, we gaan naar Paul of we gaan naar Daphne. Goedemiddag.
2: Allebei.
4: Goedemiddag.
0: Paul en Daphne samen op 1 telefoon.
4: Ja, ik kijk bijna dagelijks naar jullie.
0: Oh,
4: en ik ben nu op visite bij mijn dochter. Dus,
0: dat is leuk.
4: Dus ze vond het leuk om mee te doen.
0: Oké, heb je nog wat tactische aanwijzingen voor ons?
4: Oeh,
0: moeten we nog even iets anders doen?
4: Ik zit wel heel veel te kijken. Ja, meer zero sugar. Goed voor de calorieën, zeg maar.
2: Zero sugar.
0: Zero sugar.
2: Ja,
0: ja, maar moeten wij nog op de radio iets anders doen? Omdat je toch naar ons kijkt dat je denkt,
4: Nee. Ik vind het altijd heel erg leuk om naar jullie te kijken.
0: Gelukkig. Kutje. Ik doe nu een hartje. Hartje voor jou, Paul.
4: Oh, kijk eens.
0: Ja? Oké.
2: Kijk eens.
0: We gaan beginnen.
4: Oké.
0: Kijk eens, inderdaad. 5 vragen worden er gesteld aan Lucia en aan Paul en Daphne met z'n tweeën. De eerste vraag is voor jou, Maarten.
2: Ja, heel leuk nieuws, vind ik dan tenminste. Prins Harry en Meghan komen terug naar het Verenigd Koninkrijk.
0: Vind ik leuk. Vind ik mooi.
2: Wordt gemeld door de Britse media. Dus ik dacht, waar denk je aan bij het Britse Koningshuis?
0: Oké, waar denken we aan bij het Britse Koningshuis? Ik hoop wel dat ze dan ook wel weer goed zijn met William en met Kate.
2: Daar lijkt het wel op, ja.
0: Ja. Tussen de bedrijven door, het is de elf van Marie. De elf van Leo.
4: Londen.
2: Londen? Ja, tuurlijk.
0: Hoorde je mij? Het is de elf van Marie.
2: Ja, dat hoorde ik.
0: Dat is heel slecht.
2: Misschien een beetje energy drank, dat je weer scherp wordt.
0: Ja, dat is waar. Oké, hartstikke goed. Dan vraag nummer 2. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als het afgelopen weekend. Het is echt schrikbarend hoge temperatuur.

0: Even kijken bij het... Nou, dat vind ik te lang, die zin.
1: 21,5
0: graden. Oké, okay. Wat is er nog meer warm? Wat is er nog meer warm? Met de volgende letter. Wat is er nog meer warm? Het is de K van Karel.
2: Koffie.
1: Oh, koffie en koken. Ja, nou, is allebei warm.
0: Hartstikke goed.
1: Hartstikke goed.
0: Allebei. Vraag nummer 3.
1: Ja, dit is heel bijzonder. In de VS hebben ze iets nieuws gevonden voor de wielklem. Dat zijn namelijk een soort zuignappen. En die plakken ze gewoon op je voorruit. Dus dat je helemaal niks meer kan zien. Dus dat je ook niet kan wegrijden. Dus ik dacht, waar denk je aan bij de politie?
0: Waar denk je aan bij de politie? Met de volgende letter. Het is de S van Simon. Bij de politie met de S van Simon.
2: Staande houden.
1: Staande houden. Ja, natuurlijk. Ja. Waarom mag dat niet?
2: Ja, ik denk dat twee woorden.
1: Nee, dat mag wel. Het is geen bijvoeglijk naamwoord, dus dan mag het.
0: Oké, vraag nummer 4. Brigitte Schuurman, zus van Katja, die heeft haar kenmerkende scheve tand vaarwel gezegd. dat meldt RTL Boulevard. Nou, de zangeres en de actrice die droeg de afgelopen tijd een beugel om haar gebit weer recht te krijgen. Waar kun je onzeker over zijn? Ik heb ook een beetje scheef tandje.
1: Ja, maar dan geef ik nog meer karakter. Ja, vind ik mooi.
0: Moet ik ook een beugel?
1: Nee hoor.
0: Waar kun je onzeker over zijn? Het is de R van Rudolf.
2: Ronde wangen.
1: Lucia was iets eerder met de rimpels dan de ronde wangen. En ronde is dan wel weer een bijvoeglijk naamwoord. Dus het punt gaat naar Lucia. Rode is ook bijvoeglijk.
0: Ja, rode is ook bijvoeglijk naamwoord. Ja. Oké, wat is de tussenstand?
1: Het staat 3-2 voor Paul en Daphne.
0: Oh, spannend. Laatste vraag. In principe, Maarten. Ja,
1: de werkloosheid in Nederland is in juli toegenomen tot 4%. Was in juni nog 3,8. Niet goed nieuws dus. Maar de vraag is een beroep.
0: Leuke vraag. Nou, de aanleiding is niet leuk, maar wel echt mijn complimenten ook voor de vragen van vandaag.
1: Dankjewel.
0: Een beroep met de S van Simon.
2: Schilder.
1: Schilder en slager. Ja, ik hoorde het, Daphne. Alleen de schilder was echt een fractie van een seconde eerder, dus staat 3-3.
0: Oké, okay, dan moeten we nog één vraag stellen.
1: Ja.
3: Nee, dat is 4-2. 4-2, toch?
0: Nee, het was 3-2.
1: Ja,
0: dus en nu is 3-3.
1: 3-3.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Laatste vraag. Een plaats in Noord-Holland. Een plaats in Noord-Holland. Een plaats in Noord-Holland met de volgende letter. Het is de T van Tinus. Plaats in Noord-Holland met de T van Tinus.
1: Ja.
0: En het bestaat echt.
1: Het bestaat.
2: Plaats met een T.
0: Plaats met een T.
1: In Noord-Holland.
3: Twisk.
1: Twisk.
0: Ah. Twisk is een recreatieplas, maar is het ook een plaats, oftewel een gehucht?
1: Goeie. Even kijken. Dorp in Nederland. Ja hoor.
0: Ja. Twisk.
2: Ik ben
0: Oh, ik dacht een tuintje horen.
1: Ik ook.
0: Ja, ja. Jij ook. Ja. Oh, wat leuk. We komen er nooit, maar wel heel leuk. Oké, okay, maar dat betekent dat Paul en Daphne gewonnen hebben.
1: Zeker.
2: Ja. Gefeliciteerd.
0: Oh, sorry Lucia.
2: Maakt niet uit.
0: Gefeliciteerd Paul en Daphne.
3: Dankjewel.
0: Goed zo, en blijf van de lijn.
2: Ja.
0: Jeetje, wat een feest daar. Leuk.
1: Heel leuk.

0: donderdagavond. Over de top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer geraced tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
2: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals deze.

0: deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Wat een teams.
3: Vanavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
10: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
9: Kijk op kemavlees.nl.
11: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
12: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
13: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
14: Ik ben Marianne uit Haarlem.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Nu precies het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De politie maakt zich zorgen over een vermiste vrouw die voor het laatst gezien is in Amsterdam. Het gaat om de 31-jarige Anne uit Alphen aan de Rijn. Sinds zaterdag is ze spoorloos. Er komt toch geen sproeiverbod in het noorden van Noord-Holland. Volgens het OG-maatschap hebben de maatregelen die eerder genomen zijn genoeg effect. Bovendien regent het ook weer. En Zandvoort is klaar voor de Grand Prix. Dit weekend wordt de Formule 1 voorlopig voor het laatst georganiseerd in de badplaats. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
20: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: June tot 2.

0: minuten over 1. En ook vandaag weer een hele bekende gast. Zangeres Elske de Wal is productiever dan ooit. Eerder spraken we haar al over haar single Cheap Perfume. En nu is er alweer een nieuwe opvolger. En die heet Whatever. Elske de Wal, goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Wauw, waar komt die nieuwe energie en al die productie vandaan?
1: Ja, ik denk dat ik vorig jaar een beetje de knop heb omgegooid. Dat begon eigenlijk vorig jaar met gezichtsverlamming.
0: Ja,
1: dat klinkt
0: heftig.
1: Een beetje raar. Maar ja, dat was het ook. Ja, je schrik je kapot.
0: Wat gebeurde er precies?
1: Nou, ik werd wakker op een dag en ineens de linkerkant van mijn gezicht, ja, die deed eigenlijk niks. En dat gaat dan een beetje geleidelijk. Dus,
0: maar dus je wang? Of ook je mond en je oog?
1: Ja, een mond. Een beetje gek praten. Alsof je een tandartsverdoving hebt gehad. En een oog wat eigenlijk niet echt goed dicht ging. Dus ik dacht, ja, wat gek. En ik ging met mijn zus en haar wax doen.
0: Maar je schrikt je wild.
1: Ja, nee, natuurlijk.
0: Gewoon aan een soort hersenbloeding of
1: en
0: zo.
1: En dan moet ik denken. Nou moet ik wel zeggen dat ik niet zo snel ben met dokter bellen. En denk, ah, het valt wel mee. Misschien verkeerd geslapen of zo. Maar ik stapte bij mijn zus in de auto. Want wij zouden een Hyrox doen in Maastricht. Dus
0: is ook heftig, hè, Hyrox.
1: Dat is ook heel, daar kan ik ook verlamming van krijgen.
0: Zo.
1: Maar zij zei tegen mij, wat is jouw gezicht apart? En ze zei, ik zou toch even bellen. Dus ik heb de dokterspost gebeld. En nou, die zeiden, neem 2 aspirines en veel succes. Met de Hyrox. Toen dacht ik, nou, als ik nou
0: ook
1: wel...
0: Ook een goed advies,
1: als je nou,
0: maar
1: ja, als je nou,
0: terwijl je meer wil horen.
1: Nou ja, goed. Ja, het kan natuurlijk gewoon zo zijn. Dat je gewoon, ja, maar nou, uiteindelijk bleek, het werd steeds erger. En aan het einde van de dag kon ik niet eens een hamburger binnenhouden. Want dat viel gewoon weer uit mijn mond.
0: Nou, Elske, wat heftig.
1: Ja, dat was heel eng. Dus ik ging ook naar zo'n, je hebt daar van die EHBO-posten. Dus er waren mensen van het leger. En die man, die keek mij aan en zei, volgens mij heb je de ziekte van Bell.
0: Oh.
1: En ik dacht, oh, nou, ik
0: moet je ook niet hebben.
1: Maar ik had dat wel gehoord, maar ik wist eigenlijk niet wat het was. En toen zei ik, ja, maar blijft dit zo dan? En heb ik een TIA? Of nee, hij zei, ja, in principe is het tijdelijk, maar ja. Dus ik naar het ziekenhuis en daar zeiden ze ook, ja, we weten niet hoe lang dat duurt. Het kan een week duren, het kan 3 maanden of een jaar, of het gaat nooit meer over. Dus toen klapte ik wel even in elkaar.
0: Dan ga je met je vakken, met je jonge kinderen.
1: Ja, en ik had gewoon een week daarna de prep voor een theatertour.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, wat moet ik nu? Die dokter zei tegen mij, ja, ik zou gewoon alles afzeggen. Maar ja, dat zit niet echt in mijn aard. Dus ik heb dat wel gedaan. Heb de piano op het podium gedraaid, zodat ik met mijn goede kant, ja, dat was eigenlijk helemaal niks. Want het is
0: natuurlijk, maar daar zit je ook niet lekker.
1: Nee, het was echt verschrikkelijk. Ja, en ik, nou, dankzij acupunctuur, dat is mijn gevoel. Want ik heb dat allemaal opgezocht, wat kan ik doen? Want de arts zei van, je kan niks doen. Maar nou, ik heb acupunctuur gedaan en dat hielp enorm. En toen eigenlijk na 2 maanden zag je helemaal niks meer, was het dus over. En ja, dat zette mij natuurlijk wel aan het denken van, ja, wat als je gezicht niet kan gebruiken. Zingen was ook best wel moeilijk.
0: Ja.
1: Zelfs de toon van mijn stem was echt wel anders. Omdat je mond kan je niet gebruiken zoals normaal.
0: Eten.
1: Eten.
0: Praten.
1: Ja, praten. Dus iemand aankijken of lachen. Weet je wel, lachen ging alleen maar aan 1 kant. Wat wil ik eigenlijk, weet je wel? En als ik, ja, ik wil zingen. Ik wil liedjes maken. En
0: maar je bent machteloos.
1: Ja, dat is wel vervelend. Want je kan niks. Je kan er, ja, ze zeggen ook van, je kan er niks aan doen. Nou heb ik wel in mijn kunnen dan er een hoop aan gedaan. Maar het is heel intern, zeg maar. Het is heel, niemand kan ook iets voor je doen. Toen dacht ik, ja, Els, als je nou gewoon, als het nou allemaal weer goed komt, dan moet je misschien ook niet zo zeuren. Ja, want ik ben best wel soms heel kritisch op mezelf. En ik denk, ja, nou ja, goed. En dan mezelf laten zien. Social media is natuurlijk een belangrijk onderdeel van
0: ook
1: mijn
0: dat?
1: Werk geworden. Ja. Dat was toen ik begon, was het alleen, je bent zangeres. Maar nu moest je moet ook jezelf laten zien online.
0: Maar het is wel goed gekomen.
1: Het is goed gekomen, ja. En dat heeft wel, zeg maar, dat was echt wel de katalysator voor de creatieve stroom. Dat ik dacht, ja, fuck it.
0: En je merkt het denk ik ook wel in de teksten van je nummers.
1: Ja, zeker. Ik denk dat ik, en dat heb ik altijd wel. Ik hou echt wel van eerlijke liedjes. En liedjes die gaan over echte verhalen. Maar ik was ook wel soms misschien wel eerder geneigd om mezelf te verstoppen. En misschien bang om helemaal mezelf te laten zien. Gek genoeg.
0: Ja. En want dan denk ik direct aan social media. Ik denk, oké, wacht even.
1: Nee, dat klopt wel. Ja, want het is toch wel totaal anders dan toen ik begon. Dan moest je spelen en dan werd het allemaal door de platenmaatschappij gedaan. En foto's gemaakt en dat was het dan.
0: Ja.
1: Maar nu willen mensen, en dat snap ik ook, ik wil dat zelf ook, wil wel weten gewoon wat beweegt iemand. En alleen daar was ik gewoon, ja, ik ben heel ook best wel introvert. En ik dacht, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Maar ja, als je het doet op een manier die bij je past, dan,
0: ja,
1: dan werkt het.
0: Ik snap aan de ene kant, je wil het niet.
1: Nee.
0: Maar toch voel je aan de andere kant dat het wel belangrijk is. Omdat je ook gezien wil worden.
1: Tuurlijk.
0: En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met het publiek. Dat vervolgens jouw plaat gaat streamen of naar het theater komt. Dus je hebt het ook nodig.
1: Ja, en het is nooit
0: maar het is wel heel kwetsbaar.
1: Nou ja, het is nooit mijn ambitie geweest om een influencer te worden. Nee. Want ik wil zingen en ik schrijf liedjes. En dus in mijn beleving is dat wel iets wat je breder kan trekken. En ik wil spelen.
0: Ja.
1: Maar als mensen niet weten dat je bestaat, dan kan je ook niet spelen.
0: Nee, dus je hebt ze ook nodig.
1: Ja.
0: We praten zo meteen verder, want er zijn nog een paar hele mooie dingen. Natuurlijk Koningsdag wil ik ook even meenemen.
1: Oh, ja.
0: Ik heb zelf trouwens dat optreden gezien daar, niet live ter plekke.
1: Okay.
0: Maar Sipke Jan Bousema was een van onze gasten in aanvang voor Koningsdag. En die had het toen al over jou.
1: Leuk.
0: Elske de Wal, hier te gast. En voor de mensen die even naar de radio luisteren en zin hebben om mee te kijken, vergeet het niet. Ziggo Kanaal 30 en KPN 509. En dit is jouw nieuwste single, Whatever.

0: Het is een heftig nummer dit. In die zin, ja, nou ja, heftig omdat het over jou persoonlijk gaat.
1: Ja.
0: En dat je dus momenten hebt dat je dan dus helemaal gek wordt en dat je dan toch door moet.
1: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen, Elske, dit liedje ontstond voor jou in een hele drukke periode. Ook gewoon een moeilijke periode, een ingewikkelde periode. Is het dan nog belangrijk, vraag ik me af, hoe het wordt opgepakt? Of gaat het vooral ook om jouw gevoel?
1: Ik denk dat ik nu eigenlijk op een punt ben dat ik...
0: Want ik vind jou zo puur.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat misschien vroeger wel belangrijker was. Mm-hmm. En dat je misschien dan ook wel meer nadenkt over... nou, wat zou men willen horen van mij? Maar dat heb ik eigenlijk een beetje losgelaten omdat ik dacht... ja, ik kan niet controleren, onder controle houden wat mensen willen horen. Want de ene keer is het dit, de andere keer is het dat. En de liedjes die ik nu heb uitgebracht... ja, al die verhalen en de liedjes die ik heb geschreven die er nog liggen... dat zijn allemaal dingen die uit mij komen.
0: Ja.
1: En dat moest ik maken. Dus ja, of dat dan...
0: Je voelde dat je dat nu moest maken.
1: En natuurlijk vind ik het heel leuk als 85 radiostations het allemaal gaan draaien. Want dan kan ik ook weer meer spelen.
0: Ja.
1: Maar... ja, ik kan nu wel zeg maar ernaar kijken en denken, ja, dat is gewoon een. Dit is een deel van mij. En dat heb ik zelf bedacht en gemaakt.
0: Ja.
1: En we hebben dat geproduceerd. En nu is het voor iedereen. En dan is het aan de ander.
0: Wat voel je nu nog meer? Wat moet er nog?
1: Wat niet?
0: Heb je even.
1: Ja.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je denkt, oké, maar ik ben nu die weg ingeslagen. Want dat voel ik en dat hoort bij mij. En ik voel dat het die en die richting op gaat.
1: Ik denk wel dat ik. Nou, met alle liedjes die we nu hebben liggen ook... dat er wel een soort tijdsbeeld of een album had je dan vroeger of een EP.
0: Uh-huh.
1: Dat zou ik het liefst willen. Alleen, ik ben ook wel iemand... Ik ben niet voor één hokje, zeg maar. Dus ik denk ook dat mensen soms denken... oh ja, nou, dit liedje klinkt weer veel steviger. En dat andere liedje was misschien... dus ja, maar dat zijn allemaal delen van mij. Dus ik zelf heb die kaders niet.
0: Nee.
1: Alleen ik snap wel dat het publiek dan misschien denkt... ja,
0: nou, waarom?
1: Waar gaan we heen?
0: Weet je, ik was op een gegeven moment... de 3J's waren hier onlangs. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk met Jan Dulles die plaat gemaakt. En je hebt volgens mij zelfs ook nog een kerstplaat.
1: Ja.
0: Maar Geef mij een naam. Mm-hmm. Was toen ook echt gewoon een mooi liedje. Zo'n samenwerking met Jan Dulles... stem, waanzinnig natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Denk je daar ook wel eens aan? Dat je daar, oké, die artiest die staat nog op mijn wenslijstje... en daar zou ik een duet mee willen maken?
1: Oh ja, ik vind het altijd heel leuk om met andere mensen te zingen. En dat zou nog...
0: Wie staat er hoog op het lijstje? Want dan bel ik hem gewoon.
1: Ik denk Marcel van Direct zou ik wel graag willen. Douwe Bob zou ik ook heel leuk vinden.
0: Oh, die komt er ook wel eens.
1: Dat is echt wel lang geleden dat ik ook echt, echt een duet heb opgenomen. Dus dat lijkt me wel leuk.
0: Ja. En dit zit in je hoofd of ben je er al iets verder mee?
1: Nee, dit zit al in mijn hoofd.
0: Oké. Goed. Fijn dat je dat even met ons willen delen.
1: Ja.
0: Hey, hartstikke goed. Je bent opgegroeid in Friesland. Je woont in Friesland. En je hebt wat dat betreft ook gewoon veel uiteenlopende dingen gedaan. Hè? Want je stond naast Lionel Richie in een televisieprogramma van RTL 4. Je bent een Maria geweest in de Passion. Ja, nou ja, goed. Ik ben heel veel dingen over jou tegengekomen. En toen stond je ineens dit jaar in Dokkum bij Koningsdag.
1: Ja.
0: Stond je gewoon te zingen voor de koning en de koningin.
1: Klopt.
0: Hoe was dat dan?
1: Ja, dat was wel bijzonder. Ik heb al...
0: In je eigen Friesland?
1: Ja, in ook een stad die ik goed ken. Want daar ben ik vlakbij opgegroeid. Dus ik vond het heel bijzonder dat ze mij daarvoor vroegen. Want het is natuurlijk wel mooi om die Koningsdag te openen. Ik mocht al een paar keer eerder voor het Koningshuis wel spelen.
0: Ja,
1: dus
0: Maxima de verjaardag toch?
1: Klopt.
0: Toen ze 50 werd?
1: Ja, in coronatijd. Dus dat was echt zonder publiek.
0: Waar was dat? Bij hun thuis?
1: Nee, in Carré.
0: Oh.
1: Ja, dat was ook nog op tv. Dus dat was heel apart. Ja. Omdat zij eigenlijk de enige gasten waren. En er was verder geen publiek. Dus het was
0: Even. Zaten zij, koninklijke familie in Carré?
1: Ja.
0: Jij hebt het podium?
1: Ja.
0: En verder geen gasten?
1: In mijn herinnering volgens mij niet. Want het was echt... Diep in coronatijd.
0: Ja,
1: was echt...
0: dan zal er niemand gezeten hebben.
1: Dus, het was
0: wat zong je daar?
1: Ik zong samen met Glenn Faria en zijn zoon.
0: Ja? Oh, ja.
1: Terug naar toen. Terug naar jou, jeetje.
0: Nou ja, iets terug.
1: Iets te beginnen terug in de tijd. Dat was eigenlijk wel heel bijzonder om dat met vader en zoon te zingen. En ja, daarna mochten we ze even spreken. Maar ik kan me nog herinneren dat we zouden om 8:00 beginnen. En om 7:30 zat iedereen nog in de make-up. En toen kwam de productieleider. Ja, de koninklijke familie is er. Ze willen graag beginnen. En we gaan dus nu beginnen.
0: Oh, en jij zat nog in de make-up?
1: Ja, iedereen was nog niet klaar. Maar als de koninklijke familie zegt dat we gaan beginnen...
0: Je zei niet, Alex, kan
1: nou,
0: het niet later.
1: Ogen, wimpers. Ik weet niet meer of dat dan ook direct is gebeurd... of dat dat dan na 10 minuten was. Maar we zijn wel eerder begonnen.
0: Ja, dit jaar weer. Maar dan dus inderdaad op Koningsdag. Hè, rechtstreeks op televisie. Ben je koningsgezind eigenlijk?
1: Ik vind het altijd wel leuk om... ik kijk altijd wel als het kan.
0: Wat ze aan heeft.
1: Ja, klopt. Ja, ik vind het toch leuk. En die meiden, ja, ik vind het gezellig. Ja. Ja.
0: Hoe ging dat dit jaar met Koningsdag?
1: Ja, ik was eigenlijk wel heel relaxed. En als je dan... Wij moeten dan, zeg maar, we horen dan in het oortje van... Nou, oh ja, ze komen eraan en je ziet ze ook uitstappen. Maar het is nooit helemaal duidelijk wanneer je dan moet beginnen. Dat is altijd wel een beetje spannend. En mijn gitarist, die was nog iets aan het doen.
0: Ja, die was nog niet helemaal klaar
1: voor. En toen dacht
0: ik,
1: ze komen nu wel heel dichtbij. En dus toen heb ik nog in de microfoon, hopende dat hij nog niet open stond. Toen zei ik, Berend. Berend. En toen kwam hij snel aanlopen. Ja, dat zijn wel spannende dingen. Maar eigenlijk, ja, ik ben...
0: Maar dat maakt toch ook niet uit?
1: Nee. Nee, ja, ik ben eigenlijk dan wel... Juist dat soort dingen vind ik heel leuk.
0: Ja.
1: Ik kan wel echt druk maken om kleine dingen. Maar als het zo spannend is, dan ben ik heel rustig.
0: Ja. Zijn er dingen waar je bang voor bent?
1: Oh, ja. Best wel heel veel.
0: Ja, ja, zoals wat?
1: Muizen.
0: Oh, dat heb ik ook.
1: Je
0: hebt te veel, hè, in Friesland.
1: Ja, gelukkig, ik moet afkloppen. Maar het is lang geleden dat ik live een muis heb gezien. Daar ben ik niet fan van, nee.
0: Nee. Hey, ik vind het heel leuk dat je hier bent. En je gaat, wat dat betreft, je zat van de week bij Daniel Dekker. Morgen ben je bij de collega's van Flevoland.
1: Ja.
0: Als ik jou zie over 3 maanden, waar sta je dan? Wat heb je voor ogen?
1: Even 3 maanden.
0: Komt er weer een nieuwe single? Zit je onder de kerstboom uitrusten met je kinderen?
1: Ik ben 11 november jarig, dus dan misschien...
0: Gefeliciteerd. Oh ja.
1: Ik heb eigenlijk ook wel een wens om een kerstliedje uit te brengen.
0: Ja, met Jan Dulles weer?
1: Nou, ja, ik heb dus al een keer... Ik heb ooit één met een soort verzamelalbum, 1 kerstliedje... maar die heb ik niet zelf gemaakt toen.
0: Nee.
1: Ik zou dat wel leuk vinden om dat nog een keer te doen.
0: Ja, maar moet je wel een beetje beginnen.
1: Ja, dat zijn we. Ja, klopt. Ik heb vorig jaar rond december wel een kerstnummer geschreven... dus misschien kunnen we die gebruiken. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, volgens mij gaat het allemaal goed komen. Je hebt een mooie onderscheiding ook nog gekregen. De Friese Popprijs zag ik staan.
1: Ja.
0: En de Friese Anjer.
1: Ook
0: maar
1: nog.
0: Dat is allemaal wel 14 jaar geleden.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ben je nog niet geridderd door de koninklijke familie?
1: Oh, nee. Dan moet je toch ook wel... Ik weet niet. Wat moet je doen als je ridderes wil worden? Nou, ridderin?
0: Moet je in ieder geval heel veel vlieguren maken... en zorgen dat je opvalt. Maar dat doe je al genoeg.
1: Nou ja,
0: je doet mooie dingen, ook voor goede doelen. Dankjewel, fijn dat je er was. Jij mag zeggen wat we nog gaan draaien. Heeft niks met jou te maken. Een plaat die in het draaiboek staat. Simon & Garfunkel of René Vroeger?
1: Oeh. Ja. Oeh, ik vind dat wel een leuk liedje van René Vroeger.
0: Ja. Als je vraagt voor de topper, sta je er dan in de arena?
1: Oh, dat vind ik ook leuk. Ja, ik hou echt van glitterkleding. Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, doe dan maar René.
0: We maken een foto van ons samen. Dan stuur ik die naar René. En dan zeg je, ik heb even een tip voor je voor volgend jaar.
1: Ja, is goed. Leuk.
0: Dankjewel. Elske de Wal, ze was hier bij ons te gast. En we draaien haar plaat. Whenever staat bij ons. Whatever is het trouwens. Staat in het draaiboek. Dus die draaien we de volgende keer. Maar dan zonder jou. Fijn dat je er was.
1: Dankjewel. Yes.

0: Waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Ik ben Ron, uit Hello.
7: Ik ben Manon, uit Den Helder.
8: Ik ben Sonny, uit Oude Sluis.
9: Ik ben Sylvia, uit Noordschewoude.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Minuut over 1:30 in Bentveld is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie maakt zich zorgen over een vermiste vrouw die voor het laatst gezien is in Amsterdam. Het gaat om de 31-jarige Anne uit Alphen aan de Rijn. Sinds zaterdag is zij spoorloos. Politie vermoedt dus dat ze zich in Amsterdam bevindt. Ze zou het laatst gezien zijn in de omgeving van de Bijlmer. Op onze website nanieuws.nl zie je ook een foto van haar. Wie haar ziet, wordt gevraagd vooral de politie te bellen en haar niet zelf te benaderen. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege onweersbuien en waterhozen binnen de provincie. Waarschuwing geldt tot 6:00 vanavond. Tijdens de middag trekken onweersbuien over Noord-Holland. Lokaal kan er veel neerslag in korte tijd vallen en er kunnen windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Ook meldt het KNMI dat er waterhozen zijn gezien op zee. Over het weer gesproken, er komt toch geen sproeiverbod in het noorden van Noord-Holland. Volgens het Hoogheemraadschap hebben de eerdere genomen maatregelen voldoende effect op de zoetwatervoorraad. De regen van de afgelopen dagen en de komende tijd zorgt voor een afname van de vraag naar water. En veel gemeenten in Noord-Holland, je hoorde dat eerder al, hebben de afgelopen jaren, of het afgelopen jaar met name, actie ondernomen om de veiligheid van vrouwen te verbeteren. Het gaat dan vooral om het aanpassen van bijvoorbeeld de straatverlichting en het snoeien van hoge struiken. Dat deden ze ook in Amsterdam. En je hoort iemand van de groenvoorziening.
13: Vanaf 5:00 vanochtend.
12: Dat is niet het goede, excuses. Dat is slordig. We gaan
11: geef niet, Barbara.
14: We hebben met de politie s'avonds in schuil gelopen in het donker. Hoe mensen het beleven. Dus daar wordt wel zeker aandacht aan geschonken. Plantsoenen die wat lichter gesnoeid moeten worden. En paarden wat breder. Hè, waar we vroeger alles lieten gaan tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Wordt het nu wat korter gezet.
12: Ja, je hoorde iemand van de groenvoorziening in Amsterdam. Amsterdam heeft een heel pakket aan maatregelen afgekondigd om de veiligheid in de stad te verbeteren. Het is vandaag exact een jaar geleden dat Lisa uit Abcoude om het leven werd gebracht. Laatste berichtje. Zandvoort bereidt zich voor op de laatste keer Grand Prix. Ja, inwoners van de badplaats die weten het. Het is een leuk feest, maar het is soms ook onhandig. Er zijn allerlei verkeersmaatregelen. En vanochtend vroeg spraken we al met onze verslaggever Thijs-Jan van Aalst.
13: Vanaf 5:00 vanochtend is eigenlijk de militaire vesting is begonnen. Dus heb je om echt Zandvoort binnen te komen met de auto, in ieder geval heb je een speciale ontheffing nodig. Die natuurlijk alle mensen die daar een bedrijf hebben, of die daar natuurlijk wonen, die hebben die natuurlijk. Maar anders kom je op dit moment met de auto het dorp niet meer in.
12: Duidelijk dus. Thijs-Jan van Aalst.
11: Je kan wel op de fiets gaan bijvoorbeeld.
12: Zeker.
11: Of met de trein.
12: Maar niet vanaf Amsterdam. Nou, wel vanaf Amsterdam, dat kan best.
11: Ja, toch?
12: Ja.
11: Zeker misschien met een snelle fiets.
12: Zeker.
11: Meer nieuws vind je bij ons in de app en op onze website nanieuws.nl.
12: Ja, helemaal goed.
11: weerbericht en het is met Jan Visser.
8: Buien, soms flinke buien, trekken vanmiddag over de provincie. Af en toe schijnt ook de zon. Verder is er tijdens buien kans op onweer. De temperatuur bedraagt, wanneer het niet buiig is en de zon tevoorschijn komt, zo'n 20 graden, anders slechts zo'n 18 graden. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Ook morgen, na een droge start, opnieuw flinke buien met kans op onweer. Er is later op de dag wat minder buiigheid en wat vaker zon. Het wordt zo'n 20 graden en de wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten.

0: Rinkera en Flashdance.
1: En haar helpt.
0: We gaan naar Sjoerd Hilaris. Ja, Sjoerd is bij de egelopvang. Sjoerd!
2: June, ja, een hallo, hele goede middag. En het wordt leuk, hoor. Het wordt echt heel leuk, want ik weet hoe dit gaat eindigen.
0: Wat dan?
2: Item. Ja, hey, ik ben bij de egelopvang Midden-Nederland. Dat is in Huizen.
0: Ja.
2: Ja, daar begint het nu al een klein beetje druk te worden. Toch, Suzanne? Hallé? Suzanne?
3: Ja,
2: toch?
3: Hoi.
2: Hi. Het begint nu een beetje aan te komen, hè?
3: Het begint een beetje druk te worden, inderdaad.
2: Want nu is het seizoen van de egeltjes dat ze hier binnenkomen.
3: Ja, de eerste baby-egels worden geboren. Dus dat is eigenlijk altijd voor ons het startschot van het drukke seizoen.
2: Hey, het is een beetje druilerig buiten. Dit is ook fijn voor de egels.
3: Ja, zeker. Stuk beter dan de droogte van laatst. De insecten kruipen allemaal verder weg. De slakken zie je niet zoveel meer. De wormen gaan dieper in de grond zitten.
2: Ja.
3: Dat zorgt ervoor dat de egels lastig aan eten kunnen.
2: Nou,
3: komen.
2: Laten we even het epicentrum inlopen. Hallo allemaal. Kijk eens eventjes. Wat hebben jullie een hoop mensen? Een hoop vrijwilligers?
3: Ja.
2: Het is bijna één op één hier.
3: Ja, op de dinsdag wel, ja.
2: Zo, ja, maar dat is het probleem, hè. Jullie zoeken eigenlijk iemand voor in het weekend.
3: Ja, voor op de zaterdag vooral. Zondag is ook welkom trouwens.
2: Wat moet je kunnen als verzorger?
3: Ja, je moet eigenlijk voornamelijk gewoon gek zijn op egels.
2: Ja.
3: En de rest leren we je allemaal hier. En dat komt allemaal goed. Een beetje fysiek fit kan wel van pas komen.
2: Ja.
3: Je moet niet te veel last
2: hebben. Beetje eelt op de handen, want je krijgt natuurlijk wel prikkies af en toe, of niet?
3: Ja, maar daar hebben we wel zachte handen voor.
2: En je moet goed kunnen schoonmaken. Want hier wordt natuurlijk druk schoon. Allemaal druk met schoonmaken, hè, dames? Het zijn allemaal dames. Misschien ook een keer leuk als er een man kon werken hier.
3: Dat,
2: misschien ook
3: dat
2: ik
3: mag zeker
2: toch?
3: Ook.
2: Ja. En ach, kijk, ze houdt er een. Ach, wat, die heeft er een in je handen. Kijk nou toch.
4: Ja.
2: Wat een snoetje, hè.
4: Ze zijn allemaal zo schattig.
2: Ja, dat is het hele punt.
4: Dat is het hele punt,
2: maar zijn wel smeerpoets, hè?
4: Nou, deze niet.
2: Nee, is deze keurig, want ik heb ze wel eens gezien. Nou.
3: Ze kunnen er soms wel echt een troep van maken.
2: Oh.
3: En daarom hebben we ook mensen nodig om dat weer op te ruimen en schoon te maken.
2: Dat is misschien het minst leuke werk, maar ja, dat hoort er natuurlijk bij.
3: Hoort erbij, ja, het is heel belangrijk.
2: Want we zien hier allemaal hokjes. Nou, je hebt kranten ingelegd. De kranten die niet meer gelezen worden, neem ik aan.
3: Of, ja, is klopt.
2: Of hebben jullie bij de Telegraaf zoiets, die komt sowieso heel snel in het hak.
3: Nee, dit is allemaal of gelezen of uit de boekenwinkels gedumpt eigenlijk.
2: En dan komt er een bekertje water bij en een bekertje met eten. En, het is vaak een handdoekje of een washandje. En dan kruipen ze dan hier, hè?
3: Ja, wel, klopt. Ja. En dan hebben ze weer een lekker schoon hok voor de rest van de dag.
2: Ja, heerlijk, hè? Nou, er wordt hier druk gewerkt, June. Maar we eindigen, dat zei ik al, met iets heel leuks. Want, Suzanne, wat hebben wij bedacht?
3: Wij hebben bedacht dat we een egel die vandaag gaat binnenkomen, die noemen we June.
2: Ach, een egeltje die June heet.
3: Ja. Ja, moet er wel eentje binnenkomen natuurlijk vandaag.
2: Ja, maar, maar als die morgen binnenkomt, kan het ook natuurlijk.
3: Dan wordt het ook een June.
2: En het moet dan wel een meisje zijn natuurlijk.
3: Ja, er moet wel een meisje zijn.
2: Of komen er meer meisjes binnen of meer jongetjes?
3: Nou, dat is eigenlijk niet. Nee, maakt niet zoveel uit. Nee, jongetjes, meisjes komen allemaal binnen.
2: June, er wordt dus een egeltje naar jou vernoemd.
3: Nou,
2: ik hoop niet dat het een egeltje is die het heel zwaar te verduren krijgt.
3: Dat hoop ik ook.
2: En dat je dan ook weer snel de buitenwereld in mag gaan natuurlijk. Ja, en mocht je dus vrijwilliger willen worden, op de zaterdag zoeken ze nog mensen, toch, Suzanne? Hoe kan je aanmelden?
3: Je kan een mail sturen naar info@egelopvangmiddennederland.nl.
2: Ja, en dan wie weet wordt er dan ook een egeltje bij jou vernoemd. Kan gewoon, toch? Ja, dat
3: kan altijd.
2: Dat is dat het deal.
0: Een egeltje June. Hoe zou het egeltje Maarten eruit zien? Ik denk heel lang en heel gespierd.
5: Heel stekelachtig.
0: Ja? Er zit wel een beetje gel in de stekels,
5: dat denk
0: ik dan.
5: Wel, ja.
0: Goed, wij blijven fantaseren hier. Fijn dat je luistert en meekijkt. Dit is NH Radio June tot 2. En nu Bob Marley.

0: heb 100 keer gedacht, ik bel je vanavond. Sjoerd. Maarten, als jij dat denkt,
1: ja,
0: dat je 100 keer gedacht hebt, ik bel je vanavond, bel dan gelijk de eerste keer.
1: Zal ik dat doen?
0: Ja, doe maar.
1: Oké. Okay.
0: Ja, je bent hier van het bellen, hè?
1: Ik ben geen beller.
0: Nee, je bent geen beller. Maar je bent wel een prater. En het resultaat, dat horen we vanavond in Over de Top.
1: Ja, dat
0: waarover
1: klopt.
0: Gaat het ook alweer?
1: Ja, natuurlijk over de Grand Prix.
0: Kan niet missen.
1: Precies, maar wat extra leuk is. Hij vindt het een beetje zielig voor de mensen achter de coureurs. Want ook dat zijn mensen die
0: tuurlijk
1: onderdeel zijn van het succes.
0: Teamwork.
1: Ja, het is teamwork. Het is een teamsport. Dus wij komen met groepen en bands vanavond. Want het zijn ook teams.
0: Hoe zit de Vares erin, denk je, vanavond?
1: Ik zeg niks. Wij zitten niet in.
0: Moet ik luisteren, zeker. Oké, dat dus allemaal vanavond tussen 7 en 9 uur. En dan wens ik iedereen alvast heel veel plezier erbij. Oh, ik hang aan je lippen.
1: Oh ja?
0: En aan die van jou, maar natuurlijk.
1: Figuurlijk.
0: Ja, niet echt, hè?
1: Okay.
0: Dan blijft er geen lippen over. Wie is er morgen te gast?
1: Ja, ik zeg het al de hele week. Het regent bekende Nederlanders.
0: Echt,
1: maar
0: hè?
1: Ook morgen is dit weer het geval. Erik Scherde komt.
0: Oh, zo leuk.
1: En Jan Lammers, natuurlijk van de Grand Prix in Zandvoort.
0: Wat een dag. Ik ga denk ik mijn haar was even feunen, even leuk maken.
1: Oh.
0: Voor deze twee mannen.
1: Oké. Okay.
0: Vind je het goed?
1: Ik vind het goed. Ik ga wel weg morgen. Ik lijk me lekker alleen.
0: Earth, Wind and Fire. En Maarten is er morgen ook gewoon weer. Ik trouwens ook. Veel plezier bij Nick Velderman. En daarna natuurlijk vandaag de dag niet te vergeten met Dennis Hoebe. En natuurlijk Jelmer Vlot. En daarna Over de Top met Maarten himself en Jelmer. Tot morgen. Dag.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en RembrandtInAmsterdam.nl.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Ik ben Kiara en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
6: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
8: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
9: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
10: Thuis in heel
11: belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onweersbuien vanmiddag en waterhozen. De waarschuwing geldt tot 6 uur vanavond. Dan maakt de politie zich zorgen over een vermiste vrouw die voor het laatst gezien is in Amsterdam. Het gaat om de 31-jarige Anne uit Alphen aan de Rijn. Sinds zaterdag is ze spoorloos. En er komt toch geen sproeiverbod in het noorden van Noord-Holland. Volgens de Hoogheemraadschap hebben de maatregelen die eerder genomen zijn al genoeg effect gehad. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Goedemiddag.
19: Met Nick Velderman.

David Guetta, Teddy Swimstones en AI bij NH met Gone, Gone, Gone. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de donderdagmiddag van NH. We krijgen de komende dagen weer te maken met flink wisselvallend weer. Vooral vandaag en morgen wordt het wat onstuimig. Maar gelukkig kunnen we ons toch verheugen op een paar zonnestralen dit weekend. Dat is positief, hè? En een beetje regen is natuurlijk ook wel lekker, toch? Ja, zeker voor de natuur. Toch? Kom op, hè. Daarna is er misschien weer kans voor een beetje zon. Ik dacht voor vandaag liedjes die gaan over regen. Ja, en we komen waarschijnlijk weer uit op de standaard liedjes. Maar dat maakt me helemaal niet uit, want je hoort ze namelijk niet zo vaak. Kom maar door. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Liedjes die te maken hebben of gaan over regen. Zo, goedemiddag Noord-Holland. De donderdag van NH. Met nu Billy Ocean. Dit is Loverboy.

0: George Ezra bij NH met Green Green Grass. En dat is op zich wel weer toepasselijk, hè? Want van het vele regen wat gaat vallen, krijg je ook wat groene gras, hè? Zo is het plaatje weer een beetje compleet natuurlijk. Dankjewel voor het meedenken. Liedjes die gaan over regen 088, 850, 51, 52. Binnenkomt It's Raining van The Darts. Ja, leuk. Dankjewel, Lida en Jan. Eurythmics, Here Comes The Rain Again. Ook ontzettend leuk. Here Comes The Rain Again nog een keer. Dankjewel. Ik denk aan Rob de Nijs met Ritme van de Regen. Groetjes, Henny. Henny ook, dankjewel. Ik moet René Arnold en ook Loes bedanken, want die belden voor dit liedje. Ja, ik had het ook stiekem wel verwacht, hoor. Ik bedoel, ja, logisch. Dit wordt aangevraagd. Je hoort het ook bijna nooit, hè. Tenzij het regent. Terecht natuurlijk, hè. Zijn de Weather Girls bij NH. It's Raining Men.
1: Weather Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.

0: de radio schijnt gewoon het zonnetje, hoor. Ja, het is Mooney bij NH met Daal. Het is ondertussen bijna 2:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland, met het andere zonnetje in huis. Dat is Barbara. Goedemiddag.
1: Hallo. Zeker.
0: Ja, je hebt je ook best wel zomers gekleed, hè? Lekker wit, lekker vrolijk. Jij hebt er nog zin in, hè?
1: Ik heb ook nog het idee dat het ook nog gewoon zomer is.
0: Is het toch ook nog?
1: Vanochtend in Amsterdam kon je gewoon op het terras koffie drinken.
0: Oh, in Amsterdam schijnt altijd de zon, hè? Zo type jij natuurlijk ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Zodra je buiten de ring komt, is het
0: ja, en donderwolken en oppassen, mensen.
1: Oh nee, sorry.
0: Goed, het is bijna 2:30, hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo
1: ja, in? Iets uit Amsterdam.
0: Oh, goed zal ik zijn.
2: Tatastu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
18: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
24: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
25: Ik ben Frans uit Amsterdam Oostdorp. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Bijna 2:30, momenteel in IJmuiden is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen uit Uithoren hoeft niet terug de cel in. Hij is vandaag wel veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie eerder dit jaar in een kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam. De jongen heeft 165 dagen in jeugddetentie gezeten en dat vond de rechter genoeg. Wel moet hij in therapie, hij heeft een avondklok en hij moet ook verplicht naar school en stage. Volgens de rechtbank is de verdachte samen met anderen verantwoordelijk voor de explosie. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege onweersbuien vanmiddag en waterhozen. De waarschuwing geldt tot 6:00 vanavond. Tijdens de middag trekken er onweersbuien over Noord-Holland. Lokaal kan er heel veel neerslag in korte tijd vallen en windstoten tot 60 km per uur komen ervoor. Ook zijn er al waterhozen gezien op zee. Een waterhoos is een soort tornado die boven het water ontstaat. De politie maakt zich zorgen over een vermiste vrouw die voor het laatst gezien is in Amsterdam. Het gaat om de 31-jarige Anne uit Alphen aan de Rijn. Sinds zaterdag is ze spoorloos. Politie vermoedt dat ze zich in Amsterdam bevindt. Daar is ze voor het laatst gezien dus, in de buurt van de Bijlmer. Ze is 1,60 meter lang en heeft lang haar. Op onze website nhnieuws.nl zie je ook een foto. Geadviseerd wordt om haar niet zelf te benaderen, maar als je haar ziet dan de politie te bellen. Er komt toch geen sproeiverbod in het noorden van Noord-Holland. Het Hoogheemraadschap zegt dat de eerdere genomen maatregelen al voldoende effect hebben gehad op de zoetwatervoorraad. De regen van de afgelopen en komende dagen zorgt voor een afname in de vraag naar water. Eens even kijken. Ja, de maatregelen die er al golden, die blijven nog wel van kracht. Laatste berichtje. Je hoorde dat vanochtend misschien al wel even in de ontbijttafel. Maar voor degenen die het gemist hebben, er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie.
0: Wat is dat?
1: Ja, narcolepsie, dat is een bijzondere ziekte. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen.
0: Ja.
1: Ja, zo'n 9000 mensen in Nederland hebben dat. En nu is er dus een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en ze merkte meteen dat het effect had.
3: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
1: Ja, ze heeft dus wel een beetje haar leven terug.
0: Ja, is toch hartstikke fijn.
1: Alhoewel yoga, daar val ik. Ik heb geen narcolepsie, maar daar val ik ook vaak
0: aan.
1: Ja, dan
0: heb je ook die medicijnen. Misschien moet jij die medicijnen dan ook maar gaan gebruiken. Nee, ik dacht vroeger altijd. Hoe ontdek je dat je dit hebt? Nou, het is niet zo moeilijk, want je valt natuurlijk dan in slaap. Maar het lijkt me zo moeilijk voor je omgeving. Want die denken misschien ben jij nou aan het doen? Dat je niet geloofd wordt, weet je wel, dat je dit hebt. En dat geeft misschien ook wel gevaarlijke. Het heeft ook wel gevaarlijke gevolgen. Want hoe ziet autorijden bijvoorbeeld er dan uit voor zo iemand?
1: Nou, ik denk als je aan jezelf kent, dat je dan bijvoorbeeld maar geen auto gaat rijden.
0: Nee, ja, of vaak dan stopt. Maar het is toch heel fijn voor die mensen dat er nu wat is. 9000 mensen, ik vind eigenlijk nog best wel veel eigenlijk, dat er 9000 mensen dus in Nederland zijn die dit hebben.
1: Je overdag slaap vallen?
0: Ja.
1: Ja. Jij nooit gehad, toch?
0: Nee, ik heb een soort permanente, hoe heet die ziekte?
1: Altijd wakker.
0: Ja, ik heb het andersom. Maar ik zie hier dat het pas. Het is nu dus al goedgekeurd in Amerika. Maar in Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt.
1: Ja, maar er zijn dus wel al proeven mee gedaan.
0: Ja, dus dat mag. Maar het lijkt me zo frustrerend dat als je dus hoort, als je dit hebt en je hoort dus dat bij iemand anders dit al werkt, dat je dan nog 3 jaar moet wachten. Ja, of 2 jaar.
1: Je hebt je slaap toch, dus je merk je
0: het. Ja, nee hoor. Moet je hier grap over maken? Nee, dat kan niet.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Nee, het was een grapje. Nee,
0: misschien hebben ze geen eens meegekregen. Waar is je slaap of wat? Nee, we moeten er geen grap over maken. Het is wel fijn dat er ontdekt is dat er iets tegen werkt. Ik hoop dat het ook dan sneller op de markt komt, dat je het sneller kan gebruiken. Barbara, dankjewel. Meer nieuws in de app of bij nanieuws.nl. Weer dan met Jan Visser. Goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag Nick. Buien, soms flinke buien, trekken vanmiddag over de provincie. Af en toe schijnt ook de zon. Verder is er tijdens buien kans op onweer. De temperatuur bedraagt, wanneer het niet buiig is en de zon tevoorschijn komt, zo'n 20 graden, anders slechts zo'n 18 graden. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Ook morgen na een droge start opnieuw flinke buien met kans op onweer. Er is later op de dag wat minder buiigheid en wat vaker zon. Het wordt zo'n 20 graden en de wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten.

0: Matthias Rijn bij NH met Verdammt, ik liep die.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. En vragen jou weer zo meteen, wat wil je liever horen? Meestemmen via 088-850-51-52. Voor keuze A, Shaniza, Love Your Smile. Of toch liever die keuze B, dat kan ook, hè. Kylie Minogue met Spinning Around. Oké dan. Nou, het is dus wel aan jou. Wat wil jij liever horen zo meteen? Ga jij voor die keuze A, Shaniza, I Love Your Smile? Of wordt het keuze B, Kylie Minogue, Spinning Around? Stemmen 088 850

0: Nadine bij NH. Met Rain Me In.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A. Shanice, I Love Your Smile. En keuze B. Kylie Minogue, Spinning Around.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, de meeste stemmen kiezen voor keuze A. 80% kiest voor Shanice.

0: schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schone lucht.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
5: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
6: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
7: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.

0: belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen uit Uithoren hoeft niet terug de cel in. Hij is wel veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij een kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam. Hij heeft al in jeugddetentie gezeten. 6 clubs hebben de eerstgezamenlijke CAO in het vrouwenvoetbal gesloten. Ajax, AZ, PSV, Feyenoord en FC Twente en Hera United zijn tot deze CAO gekomen. Tot de zomer hadden clubs ieder een eigen collectieve arbeidsovereenkomst. En het KNMI heeft code geel afgegeven voor vanmiddag. Onweersbuien en waterhozen zullen er zijn in Noord-Holland. Waarschuwing geldt tot 6 uur vanavond. Straks meer nieuws uit onze regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Shania Twain en Marie Bey en haar met een healthy...
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is Henny Hoogkamer. Henny Hoogkamer, gefeliciteerd uit Nieuw-Vennep vandaag jarig. 70 jaar geworden. Oh, Henny. Gefeliciteerd speciaal vandaag voor jou een toetertje.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, maar toch een beetje excuses maken. Ik heb de verjaardagskalender van 20 juni. Ho, stop alles, stop de muziek. Gaat niet goed. Nee, we doen het even overnieuw. Ik heb de hele verkeerde dag voor me gepakt. Kan toch niet? Nee, ik had 20 juni. Henny, sorry. Je bent ondertussen denk ik 70,5. We gaan even naar 20 augustus.
1: Goedemiddag.
0: Even opnieuw.
2: Verjaardagskalender.
0: Dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat Daniel er vandaag op. Heel iemand anders. Daniel uit Amsterdam, gefeliciteerd. Daniel is 42 jaar geworden. Daniel, speciaal voor jou vandaag. Het toetertje. Nou, maak er een hartstikke mooie dag van, hè.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Wat een verwarring, mensen. Goed, zet jezelf ook op de kalender. 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nradio.nl.

0: is Yves Berendsen bij. En ha, misschien is het tijd.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 2004. Zo had je Robodoc in dat jaar.
3: Ronddwalende robots. Een geboorte op 4 meter hoogte. Water en vuur. Alles kan in het rauwe decor van zware industrie. De kunstwerken worden gemaakt van oude metalen en afgedankte machines. Het krakersfestival Robodoc opende gisteravond voor de 7e keer zijn deuren.
0: Nou, mocht je nou de radio weer aangezet, toen de tijd, op 20 augustus 2004, heb je dit niet kunnen missen. Ze scoort een hit. Ja, ze is best wel jong trouwens. Toen ze die hit scoorde, Jojo, hoor je bij NH. Dit is Leave, Get Out.

0: Arisi Bera met Going Back to My Roots. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, verdriet en ontzetting bij een studio in Alkmaar, geluidsstudio. Er is daar bijna voor €8.000 aan DJ-apparatuur gestolen.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Ik ben Niels uit Tilburg.
11: Ricardo Kroon. Ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Wim uit Kralenroord.
13: Ik ben Peter uit Wieringenwerf.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Alle vier momenteel in Zaandelft is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen uit Uithoren hoeft niet terug de cel in. Wel is hij veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie begin dit jaar bij een kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam. Hij heeft al in jeugddetentie gezeten en dat vond de rechter genoeg. De jongen moet wel in therapie, heeft een avondklok en moet verplicht naar school en stage. Volgens de rechter is de verdachte samen met anderen verantwoordelijk voor de explosie. De explosie werd veroorzaakt door een cobra, dat is heel zwaar vuurwerk, en meerdere flessen brandbare vloeistof. Het gebouw raakte ook flink beschadigd. KNMI heeft code geel afgegeven vanwege onweersbuien en waterhozen binnen de provincie. De waarschuwing geldt tot 6:00 vanavond. Vanmiddag trekken er onweersbuien over Noord-Holland en er kan lokaal veel neerslag in korte tijd vallen. Ook kunnen er windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Ook zijn er al waterhozen gezien op zee. Een waterhoos is een soort tornado die boven het water ontstaat. 6 voetbalclubs hebben de eerste gezamenlijke CAO in het vrouwenvoetbal gesloten. Ajax, AZ, PSV, Feyenoord, FC Twente en het gedegradeerde Hera United zijn tot deze CAO gekomen. Ja, en de gezamenlijke afspraken zijn zaken als doorbetaling bij zwangerschap en ziekte geregeld. Ook geldt voor speelsters een minimumaanstelling van 22 uur per week. De vakbondsdirecteur wil dat deze CAO een opmaat vormt voor andere clubs om zich er ook bij aan te sluiten. De politie maakt zich zorgen over een vermiste vrouw die voor het laatst gezien is in Amsterdam. Het gaat om de 31-jarige Anne uit Alphen aan de Rijn. Sinds zaterdag is ze spoorloos. De politie vermoedt dat ze voor het laatst in de Bijlmer is geweest. Ze is 1,61 meter lang en heeft lang haar ook en draagt vaak een haarband. Op onze website is ook een foto te zien. Wie haar ziet, wordt gevraagd de politie te bellen en haar niet zelf te benaderen. Laatste berichtje. Ja, bij UNT Studios in Alkmaar is begin deze week voor bijna €8.000 aan DJ-apparatuur gestolen.
0: Zo zielig, hè?
1: Ja, dat is echt heel zielig. Apparatuur was pas enkele maanden oud. Ja, pardon. Oud. Ja. De eigenaresse, ja, die heeft die studio met eigen spaargeld opgezet. Twee mannen kwamen binnen na het maken van een boeking en namen dus een heel mengpaneel mee en mediaspelers. Het is allemaal gefilmd, dus ze heeft die mannen op beeld. Maar de politie wil daar niet echt voor langskomen. En die gaat pas over 2 weken kan ze die aangifte opnemen. Of in behandeling nemen.
0: Nou, wat schandalig.
1: Je hoort iemand van die studio.
10: We hebben ze volledig op beeld. We hadden vingerafdruk. We hebben een kenteken van de auto. Maar ja, ze wouden niet komen.
1: Ja, politie wou dus niet ter plaatse komen.
0: Maar waarom niet dan?
1: Nou ja, het heeft misschien geen prioriteit. Ja.
0: Ik moet je wel ik zeggen, kijk, dit soort verhaal hoor je wel vaker. Hè? Dat de politie dat tegen je zegt, ja, mevrouwtje, het heeft niet zoveel zin om aangifte te doen. Want
1: nou, aangifte mogen ze dus doen. Dat wordt over 2 weken in behandeling genomen.
0: Ja, oké, in dit geval. Maar hoe vaak gebeurt het dat er wel eens tegen je gezegd wordt, ja, mevrouw, u kunt wel aangifte doen, maar dat belandt boven de stapel.
1: Onderaan de stapel.
0: Ja, dat bedoel ik. En er gebeurt, hoor je nooit meer van, u kunt het beter niet doen.
1: Nou ja, in dit geval hebben ze dus al die mannen op beeld. Dat lijkt me heel frustrerend.
0: Ja, dus, maar dan zou je dus zeggen, snel schakelen. Maar ja. Gebeurt niet. Maar zo je moet, de moed zak je toch een beetje in de schoenen als dit het antwoord is van bijvoorbeeld de Nationale Politie. Kijk, als zij dat ze te druk hebben, hè, dat kan natuurlijk zo. Het is ook zo. Maar mensen raken een beetje het vertrouwen kwijt op deze manier. Ja. Hè? Want anders gaat, als je dit hoort als dief, denk je, nou, ik kan nog wel ergens een paar in een setje weghalen. Hè, want het maakt toch een reet uit of iemand het wel of niet doet. Ja. Snap wat ik bedoel? Het is geen goed signaal.
1: Tuurlijk moeten ze prioriteiten stellen, maar dit is wel, dat is wel een beetje treurig.
0: Om weer helemaal op te winden, want voor andere dingen staan ze bovenaan natuurlijk, hè, maar goed.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Ja, hopen dat de spullen terugkomen voor de
0: hoop
1: mensen.
0: Ik ook, ja. Los daarvan wel even, de politie moet je ook te vriend houden natuurlijk. Hè. Het kan zijn dat die mensen te druk... Ik heb het niet over de agenten, want die hebben het al druk genoeg. Het zit hem wederom weer in de top. Ja. Bij heel veel bedrijven.
1: Dat kan zo zijn. Ik weet niet of het in dit geval ook zo is, maar... Ja, daardoor krijg je misschien ook wel dat mensen soms een beetje dan eigen rechter gaan spelen.
0: Ja, dat is dus niet goed.
1: Zelf achteragen.
0: Ja, kunnen ook niet goed praten. Goed,
1: wordt vervolgd.
0: Bar, dankjewel, hè.
1: Ja.
0: Het weer met jouw vissen, Jan. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Nick. Buien, soms flinke buien, trekken vanmiddag over de provincie. Af en toe schijnt ook de zon. Verder is er tijdens buien kans op onweer. De temperatuur bedraagt, wanneer het niet buiig is en de zon tevoorschijn komt, zo'n 20 graden, anders slechts zo'n 18 graden. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten.

0: Ze scoorde best een grote hit met het liedje Somebody That I Used To Know. Het is Godjay bij NH.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Van Godjay gaan we naar het laatste rondje van het huis van deze week. Meestemmen, twee liedjes, keuze A en een keuze B. Wij vragen jou eens zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52.

Oké, moeilijk hè? Ja, want het zijn twee liedjes waarbij je amper stil kan blijven zitten. Het is jouw laatste rondje van het huis van deze week. Ga jij voor die keuze A, dan kies je dus voor die Ottawa met D-I-S-C-O, Disco. Of voor het keuze B, Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. Stemmen, 088, 850, 51, 52. Zo, Stevie Wonder, tijd voor The Master of Bluster.

0: Ruben Heijn bij NH. Zometeen na 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Dennis Oubé.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. 2 liedjes. Keuze A, Ottoman, D-I-S-C-O, Disco. Of toch liever de keuze B, Niet Loof, Paradise by the Dashboard Live.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, maar dat stiekem al een beetje kunnen weten hoor. De meeste stemmen. Och, zo'n 80% kiest voor deze Meatloaf, hoor je bij NH.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer gereisd tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
2: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals...

0: deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Wat een teams.
3: Vanavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
13: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
16: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
17: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
18: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
19: Thuis in heel
1: Het is 4 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen uit Uithoren is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij een kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam. Hij moet in therapie, heeft een avondklok en moet verplicht naar school en stage. Ook zat hij in jeugddetentie. 6 voetbalclubs hebben de eerste gezamenlijke CAO in het vrouwenvoetbal gesloten. Het gaat om Ajax, AZ, PSV, Feyenoord, FC Twente en Hera United. Tot deze zomer hadden clubs ieder een eigen collectieve arbeidsovereenkomst. En de burgemeester van Zandvoort gaat de stemming in Zandvoort rond de Formule 1 enorm missen. De reuring, de drukte en de betrokkenheid. Ja, zondag wordt natuurlijk voor het laatst gehouden voorlopig in de badplaats Zandvoort. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ABB Verkeersinformatie dan, op dit moment 3 vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Daar doe je er 13 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Akersloot 15. En de laatste de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort een vertraging daarvan ruim een half uur. Heel veel sterkte als je vaststaat.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
25: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
24: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
26: Vandaag de dag
27: met Dennis Hoebee.

0: 20 augustus en we zijn begonnen met vandaag de dag. Jomer is ook begonnen aan zijn marathon in deze studio.
1: Ja, ik ben begonnen aan de marathon, dat klopt.
0: Want jij bent hier nu net aangeschoven, een kwartiertje geleden ongeveer. En jij gaat het licht uitdoen om, hoe laat?
1: 9:00.
0: Dat is wel even een flinke zit, hè?
1: Weet je hoe laat ik vanmorgen achter mijn laptopje zat om van alles voor te bereiden?
0: Ik denk 7:45, want toen appte jij mij. Ja. Dat was, ik denk, Jomer, om 7:45, dit begint uit de hand te lopen. Het was erg vroeg. Maar
1: ja, het moest gedaan worden. Ik was heel onrustig. Ik denk, we moeten aan de slag. Dus, ja. Maar weet je wat het ook is?
0: Geen werk, wou je zeggen.
1: Nou, soms wel, maar ik zal je vertellen. Verder heb ik toch niks. Ik heb geen leven. Ik heb geen vrienden. Ja, die heb ik wel. Maar die kunnen toch niet op donderdag. Wat moet ik anders doen? Dus ja, ik zit maar weer hier.
0: Ja, nou, fijn dat je er bent. Geldt ook voor Barbara.
2: Hey,
0: Barbara die heeft iedere dag zo'n marathon. Jij schuift hier aan om 10:50 zo'n beetje. En jij blijft tot 7:30 zitten.
2: Ja, dat is echt wel lang,
0: dat
2: hè?
0: Zijn echt
2: en ik kan nooit een keertje thuiswerken.
0: Nee.
2: Als ik bijvoorbeeld naar de tandarts moet, dan moet ik dat op mijn vrije dag doen.
0: Ja, want dus het nieuws gaat altijd door.
2: Ja.
0: En jij zit daar altijd bovenop.
2: Het is geen escape.
0: Maar er is niks dat jou ontgaat.
2: Dat hoop ik.
0: Ja, dat hopen wij ook. Maar vaak is dat, er is bijna nooit iets dat jij zegt, dat weet ik helemaal niet.
2: Nee.
0: Dat hoor je nooit.
2: Dat ga ik een keer doen.
0: Ik ben benieuwd wat dat voor een dag gaat worden.
1: Je bent een geval soort L van het nieuws eigenlijk.
0: Ja.
1: Nou, nieuws-L. Barbara, de nieuws-L.
0: Ja,
1: dat vind ik leuk.
0: Ik vind dat ook leuk. Nou, 20 augustus, we zijn begonnen. En het is de dag dat in 1858 Charles Darwin voor het eerst zijn revolutionaire evolutietheorie publiceerde. Dat is mooi, hè?
1: Ja.
2: Survival of the fittest.
0: Ja, dat ging natuurlijk in tegen alles wat daarvoor geloofd en gedacht werd. Want het bleek ineens niet dat we geschapen waren, tenminste volgens zijn theorie dan. En dat er een god was die ons allemaal aanstuurde. Maar hij zegt, nee, dat is gewoon een kwestie van we zijn eigenlijk uit elkaar voortgekomen.
1: Ergens logischer.
0: Dat laat ik voor jouw rekening. We gaan hier natuurlijk niet mensen die in een andere theorie geloven zeggen dat zij bij het verkeerde eind hebben. Maar het was revolutionair. Het was revolutionair. En dat is het misschien op sommige plekken tot op de dag van vandaag nog wel een beetje. En goed dat we daar even bij stilstaan. Het is ook, als we dan toch lekker de geschiedenis in aan het duiken zijn, de dag van de executie van Johan de Wit, van de gebroeders de Wit. Het was in 1672. Oh,
1: nee,
0: het is even geleden. Maar het is ook wel iets waar we het ook vandaag de dag nog steeds over hebben. Het is ook Wereldmuggendag.
1: Heel, ja.
0: Dat die beesten nou gewoon nog een eigen dag krijgen ook, hè?
1: Nou, ik moet zeggen, bij de meeste beesten probeer ik ze te redden. Maar bij muggen maak ik er een sport van om ze zo plat mogelijk te slaan. En dat geeft me dan ook altijd nog een goed gevoel.
0: Ja, dat verbaast me ook eigenlijk wel weer niet. Ondanks dat ik jouw liefde voor alles wat leeft ongeveer wel ken. Maar ja, muggendag vandaag. Het is verder ook, en dat is ook wel even iets serieus om bij stil te staan. Vandaag in 1983 de fatale steekpartij op Kevin Duinmeijer. Dat gebeurde in de Amsterdamse Damstraat. 15-jarige jongen destijds. En hij werd neergestoken door een rechtsextremistische skinhead. Dag daarna overleed hij. En dat zorgde voor een enorme schokgolf. Racistische dingen die waar aandacht voor kwam. En Frank Boeien die werd wakker op een dag. Die dacht, ja, ik moet daar even wat mee, hoor. Hier ga ik even wat mee doen. En die heeft de enorme hit Zwart-Wit geschreven over deze Kevin Duinmeijer. Dat we hem maar nooit mogen vergeten. En het is vandaag ook de verjaardag van Demi Lovato.
1: Yes.
0: Ik weet zeker dat jij dat een fantastische vrouw vindt.
1: Ik vind haar wel enig.
0: Ja, dat wist ik.
1: Ja, ik vind haar wel enig.
0: Weet je wie ook vandaag jarig is?
1: Nee.
0: Robert Plant.
1: Oh, ik dacht even dat je ging zeggen ik. Oh,
2: ja, dat dacht
0: ik
2: ook.
0: Nee.
1: Totale paniek.
2: We geen cadeau hadden.
0: Ja. Nee hoor. Nee,
2: ik heb trouwens wel een cadeau.
0: Oh, wat leuk.
2: Maar je bent niet jarig.
0: Nee, nou. dan gaan we dat gewoon lekker aan mijn neus voorbij laten gaan. Robert Plant is van Led Zeppelin, de band. En hij had een grote hit met Big Lock. Nou, we zijn begonnen. We hebben vandaag de dag boekenclub geopend. We gaan vragen wat jij leest, wat op je nachtkastje ligt. Een boek wat indruk heeft gemaakt. Dat mag je met ons gaan delen. En daar kun je vast over gaan nadenken door het door te geven. 088-850-5152. Meest indrukwekkende boek. Boek wat nu op dit moment op jouw nachtkastje ligt. Een boek wat iedereen zou moeten lezen. Daar gaan we het over hebben. Zometeen, als je lekker blijft luisteren. En dat doe je.

0: mensen achter de schrijftafel gaan zitten om een liedje te schrijven, dan is het altijd wel lekker als het iets is wat een beetje in je hoofd blijft zitten, want dat maakt de kans op een hit groter. Nou, dat is deze Jobke wel gelukt. Terug bij af hoorde je hier bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Inmiddels 17 minuten over 4. En nu we het toch over zingen hebben. Gasper Plast in Amsterdam staat zondag volledig in het teken van de grote finale van de Amsterdamse kampioenschap Zangvogels. Opdracht voor de vogels is heel simpel, maar ook loodzwaar. In een kwartier tijd zo vaak mogelijk hun beste lied laten horen. De iconische Twatwas en andere topzangers maken zich op voor de strijd. En ook deelnemer Harold Rambarse is van de partij om een gooi te doen naar de titel. En Harold hebben we op dit moment aan de telefoon. Harold, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Is dat eigenlijk een spannende wedstrijd?
3: Ja, zeker. Heel spannend. Je leeft er naartoe om de finale te bereiken.
0: Ja.
3: En als het zo ver is, dan wil je het ook winnen.
0: Dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Nou zijn er natuurlijk mensen in onze provincie die ieder jaar weer klaarstaan om hier een enorm evenement van te maken. Maar er zijn toch ook wel mensen die er helemaal niet zoveel van weten. Kan je eens uitleggen wat nou de charme is van deze wedstrijd?
3: De charme van deze wedstrijd is dat sowieso de finale.
0: Ja.
3: De hele competitie mee gegaan. En nu is het de finale en nu wil je de finale winnen.
0: Ja,
3: en de vogel die zo goed heeft gedaan afgelopen periode tussen zoveel vogels en nu dat het zo ver is om te winnen.
4: Ja, dat is natuurlijk nog eventjes spannend. Ik moet het nog eventjes een beetje voor me zien. Ik zie dan voor me dat alle vogeleigenaren met een vogel kootje richting het Gasperplas zijn, dat je daar allerlei verschillende vogels ziet. Welke vogel heb jij dan in zo'n vogelkootje zitten? Met welke doe je eigenlijk mee?
3: Ik doe mee met de Twatwas.
4: Ja.
3: Dat zijn mijn favorieten.
4: En wat is dat voor een vogel? Ik weet het eigenlijk niet, een Twatwa.
3: Het Twatwa is een zwarte vogel die met een witte snavel.
4: Ah ja.
3: Ja.
0: Mooi beestje.
4: Het is een heel mooi beestje.
3: Ja, helemaal zwart, ja.
4: En wat voor geluid maakt hij?
3: Hoe moet ik het uitleggen? God, wij noemen het kiauw. Dat fluitje kiauw, kiauw, kiauw, oh, weet je wel. Met een soort bijslag erbij.
0: Ja, ja.
3: Ja. Dus daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, en nou is het zo, hè, in Suriname is het vaak best wel gewoon dat mensen met zo'n kootje over straat lopen, met zo'n vogel erin, alsof ze een hond had uitlaten zijn. Zie je dat hier in Nederland en bij jullie daar in de buurt ook vaak gebeuren? Of is dat wel echt een bijzonder alleen voor deze dag?
3: Ik loop met mijn vogel wel eens in mijn dorp waar ik woon, in Landsmeer.
0: Wat
3: en
0: leuk.
3: Dan word ik aangesproken door verschillende mensen die daar in de rondte lopen met hun hondje. Dan vinden ze het vreemd dat ik met een vogel loop. Ik zei ja, ik loop met een vogel in een kooi, u loopt met een hond aan een lijn.
0: Ja.
3: Dus het is bijna hetzelfde.
0: Eigenlijk hetzelfde. Ja, nou ja, het is ook gewoon zo. En het is natuurlijk ook wel gezellig, want vogels zijn natuurlijk wel hele, hele leuke beestjes om als gezelschap te hebben, toch?
3: Ja, zeker. Ja.
4: En nu is het een wedstrijd. Daar moet je voor trainen, voor zo'n wedstrijd. Ja. Maar je kan tegen een Twatwa moeilijk zeggen, doe eens je mooiste zang. Hoe train je je Twatwa voor een goede finale?
3: Die vogel die is nu al een week in huis. Dus straks gaat hij pas zondag eruit eigenlijk.
4: Mm-hmm.
3: En dan, ik doe het op mijn manier. Ik probeer mijn vogels met elkaar te fluiten in huis.
0: Oh ja,
4: en,
0: dat is elkaar een beetje.
3: Ja, en dat die fel wordt, dan laat ik die naar die dus naast een andere vogel. Op een afstand, dan zijn ze fel. Gaan ze met elkaar willen vechten, als het ware.
0: Ja.
3: Aanvallen. En dan hebben we een pop, dat is een wijfjesvogel. En als hij dat ziet, dan wordt hij razend, weet je wel.
0: Wordt helemaal gek.
3: Ja. Wow. Ja, helemaal gek. Van, dat is een bruine vogel, is een vrouwtje.
0: Ja.
3: Die wil als het ware paren. En het is mijn vrouwtje. En als die andere vogel dat ook ziet, van ik ga mijn vrouwtje verdedigen. Dus zoveel mogelijk fluiten voor die vrouwtje.
0: Jij zorgt eigenlijk dat er een beetje concurrentie ontstaat tussen de verschillende vogels, waardoor ze eigenlijk het beste van zichzelf laten zien.
3: Ja, zeker, ja.
0: Ja. Wat een goede manier om mensen een beetje te motiveren. Dat zouden wij hier op de werkvloer ook moeten doen.
4: Dat is een beetje opwindend.
0: Ja. Toch? Hè? Hartstikke goed, mensen. Gaan meteen aan de gang ineens.
3: Ja, zeker. Dat als de mens, weet je wel, als je een leuke dame op straat ziet, weet je wel. Hé, hey, ja. Daar loopt iets leuks, weet je.
4: Precies. Dan gaat iedereen weer fluiten straks. Dan zijn we dit vanaf.
2: Ja. Kunnen we de vogels nu ook horen eigenlijk?
3: Nee, ik ben niet thuis, helaas. Anders had ik je laten horen.
0: Ja, maar kunnen we zondag komen kijken of niet? Is dat een optie?
3: Ja, graag. Ja, zeker. Jullie mogen komen.
0: Hartstikke leuk. Waar moeten we zijn en waar, hoe laat begint het?
3: Dat is Gasperplas, Vogelveldvereniging, VVR.
0: Ja.
3: Het is naast de Baloren.
0: Oh ja. Nou,
3: als je naar binnen rijdt, Baloren is aan de linkerkant en wij zitten aan de rechterkant.
0: Aan de rechterkant. Nou, dat moet te vinden te zijn. Tot slot, Harold, stel dat jouw vogeltje gaat winnen. Wat wordt de prijs dan?
3: We hebben een eerste prijs een beker, tweede prijs een beker, derde prijs een beker.
0: Sowieso een beker.
4: En wel grote verschillen dan.
3: Ja. En er is nog een verrassing. Oh. Die weet niemand.
0: Okay,
3: alleen
0: dat is...
3: twee mensen binnen de vereniging weten het.
0: Nou, dit wordt spannend. Oh. Harold, ik wens je ontzettend veel succes. En ontzettend fijn ook om je even gesproken te hebben. We hebben helemaal een beeld. Dit gaat leuk worden zondag. En jij gaat winnen.
3: Ja. Dankjewel, daar ga ik wel voor.
0: Ja, wij gaan er met z'n allen voor.
3: Jullie zijn welkom. En eten en drinken staat klaar.
0: Nou, dat lijkt me heerlijk. Harold, gezellig. Dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. En heel veel succes aankomende zondag.

Michael Jackson, Off the Wall, hoorde je bij NH. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 16:30 met Barbara. Maar niet voordat ik gezegd heb dat we de boekenclub openen. En dat we het gaan hebben over boeken die veel indruk hebben gemaakt op jou als lezer. Die misschien op dit moment wel op je nachtkastje liggen. En misschien wel boeken waarvan jij zegt, ik probeer dat altijd tegen andere mensen te vertellen. Ga dat boek lezen. Nou, die boeken, daar zijn we naar op zoek. En jouw verhaal daarbij natuurlijk via 088-850-5152. Praat vooral lekker mee en tip het beste boek ooit.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik ben Wessel van Pasen uit Wervershoofd.
9: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
10: Ik ben Wil uit Den Helder.
11: Ik ben Karen uit de Wolgemeer.
12: Thuis in heel
13: Het is al 5 geweest. Op Pampus is het momenteel 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. 6 voetbalclubs hebben de eerste gezamenlijke CAO in het vrouwenvoetbal gesloten. In onze regio doen Ajax, AZ en Hera United mee. Tot deze zomer hadden clubs ieder een eigen collectieve arbeidsovereenkomst. In die gezamenlijke CAO zijn zaken als doorbetaling bij zwangerschap en ziekte geregeld. Ook geldt voor speelsters een minimum aanstelling van 22 uur per week. Een 17-jarige jongen uit Uithoren hoeft niet terug de cel in. Hij is wel veroordeeld vandaag voor het veroorzaken van een explosie begin dit jaar bij een kantoorgebouw aan de Zuidas. Dat is in Amsterdam. De jongen heeft al 165 dagen in jeugddetentie gezeten en dat vond de rechter genoeg. Hij moet wel in therapie, heeft een avondklok en moet verplicht naar school en stage. Volgens de rechter is de verdachte samen met anderen verantwoordelijk voor die aanslag bij de Zuidas. Ja, KNMI heeft code geel afgegeven vanwege onweersbuien en waterhozen binnen onze provincie. Die waarschuwing geldt tot 6 uur vanavond. Het is allemaal heel lokaal. Maar er kunnen dus onweersbuien over Noord-Holland trekken. Ook kan er veel neerslag in korte tijd vallen. En kunnen windstoten tot 60 kilometer per uur voorkomen. De burgemeester van Zandvoort gaat de stemming in Zandvoort rond de Formule 1 enorm missen. Hij zegt dat eigenlijk aan de vooravond van de laatste keer ongeveer. De laatste keer, zondag.
13: Ja, morgen dan begint de eerste vrije training. Hè. Tenminste, ik weet niet of het de eerste vrije training is, maar in ieder geval morgenmiddag vrije training. En dan
14: zondag is natuurlijk dan
13: zaterdag kwalificatie, zondag race. Ja, dat wordt een mooi weekend.
14: Ja. De burgemeester noemt het stoppen van de race jammer, maar zegt ook begrip te hebben voor de beslissing. En na zondag verwacht hij bij zichzelf vooral een gevoel van trots en nostalgie. Nou, we zijn er eigenlijk wel.
13: Nou, dan zou ik zeggen, check het even allemaal via de app of op bnnieuws.nl.
14: Zo is dat, over een half uurtje ben ik er weer.
13: Fijn, daar kijken we naar uit. En dan gaan we meteen even kijken wat voor weer we kunnen verwachten. Want Barbara gaf al een tipje van de sluier. Het is code geel. Maar hoe ziet het er verder uit qua weerbeeld? Er is maar één man die daar het antwoord op kan geven. En dat is onze eigen Jan Visser.
15: Buien, soms flinke buien, trekken vanmiddag over de provincie. Af en toe schijnt ook de zon. Verder is er tijdens buien kans op onweer. De temperatuur bedraagt, wanneer het niet buiig is en de zon tevoorschijn komt, zo'n 20 graden. Anders slechts zo'n 18 graden. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten. Ook morgen na een droge start opnieuw flinke buien met kans op onweer. Er is later op de dag wat minder buiigheid en wat vaker zon. Het wordt zo'n 20 graden en de wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten.
13: De AWB verkeersinformatie dan. Op dit moment 8 vertragingen. Totale lengte 50 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar doe je er 17 minuten langer over. Flinke vertraging op de N201. Hoofddorp richting Zandvoort tussen de aansluiting met de N208 en Zandvoort. 3 kwartier daar. En de laatste, de N208 Sassenheim richting Velsen tussen Velperbroek en de aansluiting met de A22. Vertraging van 12 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Hot Chocolate, Girl Crazy hoorde je bij NH. Het is inmiddels 10 minuten over half 5. Donderdag 20 augustus. We gaan de boekenclub openen. Oh, wacht even, dat moeten we niet met dit doen natuurlijk.
1: Ook leuk.
0: Is ook leuk natuurlijk, ook leuk. Maar het is niet te per se dat je meteen een boekengevoel krijgt erbij.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, bij deze. Boeken die iedereen gelezen zou moeten hebben. Een boek dat misschien op dit moment op jouw nachtkastje zit, ligt. Of dat boek wat je altijd aan iedereen tipt. Daar zijn we naar op zoek via 088 850 51 52. Met andere woorden, wat is nou het beste en het leukste en het meest interessante boek dat je ooit hebt gelezen en dat iedereen anders ook zou moeten lezen? Nou, daar willen we graag een antwoord op hebben van je. En je kunt je melden via 088 850 51 52. Meteen maar even persoonlijk ook het rondje. Ben jij een lezer eigenlijk?
1: Nee, absoluut niet. Ik ben zo'n type die je dan een boek heeft, het naast op zijn kast legt en vervolgens ligt het stof te happen. Ik heb wel een ongelooflijk goede tip, want er is één boekenreeks. Nou, daar ben ik helemaal mee ingezogen. Maar dat is meer een tip voor de opa's en oma's onder ons met kleinkinderen. Want het is nogal... het is een kinderboek.
0: Okay.
1: Het is De Grijze Jager. Ik weet niet of iemand dat kent.
3: Nee.
1: Oh, dat is waanzinnig. Ik hoop nog steeds dat het verfilmd wordt. Want het is een soort Lord of the Rings light. Het gaat over een jager die worden een beetje weggepest. Maar die zijn eigenlijk heel belangrijk in de tijd van de middeleeuwen. En toen ik dat las, ja, ik zag het allemaal om me heen. Ik voelde het helemaal. Ik voelde me zo'n jager op zo'n paard.
0: Het is heel beeldend geschreven dus.
1: Het is heel beeldend geschreven. Het is fantastisch voor kinderen. En eigenlijk is het zo'n boek die ik net als Dolfje Weerwolfje gewoon nog een paar keer wil lezen. Omdat het gewoon zo waanzinnig geschreven is.
0: Maar je praat er echt met superveel passie en enthousiasme over. Waarom gun je jezelf niet af en toe gewoon even het moment dat je gewoon gaat lezen dan?
1: Nou, een hele goede vraag.
0: Ja, dat vond ik zelf ook.
1: Ik denk, ik heb er een beetje hetzelfde mee als met de sportschool. Ik heb het gevoel dat het moet. En als het moet, wil ik het al niet meer.
0: Dat je hier vandaag nog gekomen bent. Ja.
1: Maar hoe zit dat met jou dan?
0: Nou, ik ben wel een lezer, ja. Ik lees iedere dag wel.
1: Echt?
0: Ja.
1: En wat dan?
0: Ja, nou, van alles. Van alles en nog wat. De ene keer is het echt wel literatuur. De andere keer is het spanning. Thrillers, dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld ook wel gewoon echt wel lichte dingen. Ik zat een paar weken geleden naar Dune te luisteren. En daar hoor ik de schrijver van Baantje hier aan tafel zitten. En die vertelt over zijn nieuwe serie Baantje. Ik denk, oh, heb ik eigenlijk wel zin in om dat eens te gaan lezen. Dus dan koop ik zo'n boek even online. En dan begin ik daar gewoon aan. En dan...
1: Ik zou dan altijd kiezen voor de televisieserie.
0: Nou, die is er volgens mij niet meer. Ja, er komt weer een nieuwe serie, hè?
1: Ja, nu.
0: Maar goed, ik kan er ineens ergens een boek op pikken en denken, nou, lijkt me wel interessant, ga ik lezen. En maar dan ga ik dat ook doen. En een van de bijzondere boeken die ik dan wil tippen, waarvan ik echt nog af en toe wel eens denk, ondanks dat het al 2 jaar geleden is dat ik het gelezen heb, dat het in je hoofd blijft zitten, weet je wel, dat is het boek 2034. Dat is van Elliot Ackerman, onder andere. En James Tafirdus, ik weet niet of het goed uitspreekt, maar prima. Het boek heet 2034 en het gaat over de derde wereldoorlog breekt uit door verschillende cyberaanvallen en het is geschreven als non-fictie. Dus het lijkt alsof je eigenlijk een boek leest wat echt gebeurd is, maar het is niet echt gebeurd, het is een roman. Maar er zijn allerlei dingen die ook in deze tijd spelen, waardoor je vaak als je het nieuws kijkt ineens denkt, hé, dat lijkt wel in dat boekje, gaan we deze kant uit.
1: Dit is dus helemaal niet goed. Want dit is dus eigenlijk alsof je een glazen bol aan het lezen bent. Dus dan word je heel depressief, zit je weer met tranen op de bank.
0: Ik ben totaal niet depressief.
1: Oh.
0: Dus volgens mij kan je het prima lezen zonder dat je depressief wordt. Maar het is gewoon heel interessant. Want hoe ontstaat een oorlog? Nou ja, daar kun je over nadenken. Maar zeker in deze tijd, weet je wel, het is wel iets... we zijn natuurlijk ook... De wereld is met elkaar verbonden. Er gebeuren allerlei dingen globaal op dit moment. Mm. China, Amerika, Rusland. Komt allemaal in het boek voor. En daardoor heb je het idee, als je dan bijvoorbeeld het nieuws kijkt, van hé, maar ik weet al hoe dit verhaal gaat aflopen, of ik ken dit al. Ik heb het al gezien.
1: Eng.
0: Het is heel eng, maar het is ook wel heel goed. 2034. Okay. Ik zou het je willen aanraden.
1: Schrijf het op.
0: Bar, ben jij een lezer?
3: Ja, ik ben best een lezer. Als je ons huis binnenkomt, dan zie je ook honderden boeken. Hmm. Alhoewel ik de laatste jaren wel minder lees dan vroeger. Maar ik heb dus een cadeautje nog voor jullie. Want ik liep net buiten en toen stuitte ik weer even gewoon hier in een wijk in Hilversum op zo'n boekenkastje.
0: Ja.
3: En ja, dat heb je niet overal, maar wel op veel plekken.
0: Ja.
3: Dan kun je even neuzen. En toen stuitte ik op een boek van Simon Carmichelt.
0: Oh.
3: En ik denk, ja, we moeten wel goed stilstaan bij de mensen die best groot zijn geweest in literatuur.
0: En Simon Carmichelt is er natuurlijk eentje, ja.
3: Ja, die was schrijver, dichter, publiceerde 40 jaar lang in het Parool. Leuke kleine verhaaltjes. Dat kost ook geen uren. Dus ik dacht, dat is misschien een cadeau leuk aan de redactie. Voor
0: leuk.
3: Onze boekenclub. Het heet ook De Vrolijke Jaren.
1: Oh,
3: en het zijn dus kleine verhaaltjes.
0: Ja, dat vind ik leuk. Martin Bril is ook zo iemand. Ja. Vind ik ook heel leuk
3: moest
0: om te lezen.
3: Ik moet aan hem denken, ja.
0: Ik moet ook vaak aan hem denken. Maar dat is bij dit soort, dat is bij Simon Carmichelt geldt dat, maar ook bij zo'n Martin Bril. Op het moment dat je dus over het echte dagelijkse leven schrijft, dan kom je in zulke situaties ook terecht in het normale leven. En dan denk je, oh, daar heb ik een keer wat over gelezen.
1: Ja.
0: Je
1: moet ook vaak aan hem denken.
0: Ja.
3: Nee, je weet niet wie Martin Bril is, maar dat maakt niet uit.
0: Zat hij bij het Parool? Ik geloof het wel. En later bij de Volkskrant.
3: Ja.
0: Ja, en dan schreef hij dagelijkse stukjes. Eigenlijk een beetje de opvolger van Simon Carmichelt, God zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat zou hij wel een compliment hebben gevonden, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Ze zijn er allebei niet meer, hè? Twee grote schrijvers. Ja, het begint lekker multicultuur te worden hier, hè, wat we nu aan het doen zijn.
1: Top.
0: We zijn lekker aan het boekenclubben. Misschien is het leuk, want we zijn natuurlijk gewoon nu wel met drie mensen die de een leest bijna nooit en de andere twee regelmatig, om gewoon eens even een schrijver erbij te gaan halen. Is dat misschien een leuk idee?
1: Ik vind dat een waanzinnig idee.
0: Nou, Malou Holshuizen, zij schreef Zacht op Lachen. Een boek dat genomineerd werd voor de Hebben Debuutprijs. Maar ze schreef ook Alleen en Duizend Mensen. Over het verlangen om gezien te worden gaat dat boek. Nou ja, laten we even met haar gaan praten. Malou, fijn dat je er even bent.
4: Hallo.
0: Ja, hallo, welkom.
4: Hallo. Dat is jammer een slecht uithangbord voor een boekenclub.
0: Nou, echt, hè? Ja, dat.
1: Sorry, schat.
0: Jammer, hoor je dit?
1: Oh, ja, maar ze heeft ook helemaal gelijk. Maar goed, ik heb wel Zacht op Lachen gelezen. Sterker nog, die heb ik twee keer gelezen.
4: Nou. Ja, oh, dat is heel lief dat je dat zegt. Beetje laat, maar dankjewel.
1: Ja. Maar ik deed het wel echt. Maar ik dacht, ja, als ik hier nu over ga beginnen, dat klinkt ook een beetje vooropgezet, hè?
0: Nou, anyway, het leek mij leuk om eens even aan een schrijver te vragen. Ja, wat is eigenlijk een goed boek? Wanneer is een boek een goed boek? En hoe maak je dat? Dat zijn allemaal heel veel vragen in één. Maar laten we eens beginnen bij.
4: Dat soort makkelijke vragen wil je.
0: Ja, dat zijn van die kleine vraagjes waarvan je denkt, dus schud ik het antwoord even uit mijn bouw. Nee, maar een goed boek. Wat is nou een goed boek? Wanneer is een boek goed?
4: Ja, wanneer is een boek goed? Ik denk dat een boek goed is wanneer het jou aangrijpt. En ik hoor jou net al wat voorbeelden noemen wat voor jou goede boeken zijn. Dat wil helemaal niet zeggen dat het voor mij een goed boek is. Dus om aan een schrijver te vragen wat is nou een heel goed boek? Ik kan jou vertellen wat ik goede boeken vind. Er is een debutant, Amir Fahidi, die schrijft Uit mij zal je groeien. Dat gaat over zijn komst van Iran naar Nederland. Dat vind ik een ontzettend goed boek, omdat hij schrijft vanuit het perspectief van een reiziger. En je voelt dat je met hem op reis bent. Daar geniet ik heel erg van. Ik vind De Afkomst eerst van

0: of boeken goed zijn of niet. Ja, behalve dan dat ik of doorlees of de boeken wegleg. Maar ja, goede verhalen, er zijn er heel erg veel.
1: En, maar dat zijn goede verhalen. Maar is het ook nog iets dat het op goed op papier moet komen? Of stel, kan je een goed verhaal hebben dat uiteindelijk toch een slecht boek wordt?
0: Ja, vast.
2: Ja, slechte schrijver misschien.
0: Ja, er zijn goede schrijvers, er zijn slechte schrijvers. Ja. Maar ja, nogmaals, ik denk dat je dat eerder aan een uitgever moet vragen. Want die krijgt natuurlijk honderden manuscripten op zijn harddienstbureau. En die moet het kaf van het koren scheiden. Ik bedoel, het is niet, niet iedereen krijgt de kans... of is in de positie om een boek uit te geven bij een uitgever.
2: Nee, jij hebt er dus twee geschreven. Die zijn in ieder geval voorbij dat punt. Die worden hartstikke goed verkocht. Je moet zo'n verhaal beginnen bij een begin. En ik denk als schrijfster, tenminste, dat kan ik me zo voorstellen, dat het begin misschien nog wel het moeilijkst is. Is dat bijvoorbeeld bij Zacht op Lachen of Alleen in 1000 Mensen bij jou ook het geval geweest? Hoe weet je het beginpunt van het verhaal dat je wil vertellen?
0: Ja, nou, eigenlijk beginnen al mijn boeken altijd met een ramp, met rampspoed. Ik weet niet of dat toeval is, of dat mijn hele schrijvende carrière zo gaat. Yeah. En eigenlijk alle andere dingen die ik schrijf ook toneelstukken, die lopen ook allemaal niet echt heel lekker af. Hmm. Bij mij begint het, Alleen in 1000 Mensen begint met een cabaretier die uit een raam springt tijdens een radio-interview. En dat zaadje, dat is eigenlijk, dat idee is eigenlijk ontstaan bij een situatie waarbij ik zelf aan het werk was. Maar dat was een absurde gedachte die ik niet losliet. En dan gaat je creativiteit gaat daar ontzettend mee aan de haal natuurlijk. Kijk, Zacht op Lachen heeft veel autobiografische elementen. Dus dat is een verhaal wat natuurlijk al heel dicht bij je staat. Ja. Dus dan is beginnen is bij mij sowieso altijd een warboel. Ik bedoel, ik begin vaak aan iets wat zomaar het einde zou kunnen zijn. Of het slot van het boek of het plot. Het hangt er ook heel erg vanaf wat voor schrijver je bent. Je hebt natuurlijk schrijvers die eerst heel globaal een blauwdruk maken, een hele route maken van waar hun boek begint, hoe het verloop van het plot gaat en hoe het eindigt. Maar eigenlijk ben ik een hele belevende schrijver. Dus ik schrijf en ik beleef het verhaal. Dus op dat moment...
2: Bedoel je dat dan in de zin dat je het verhaal beleeft? Kijk, ga jij achter je computer zitten en begin je dan te tikken en ben je dan na uren pas uitgetikt? Of ga je dan wandelen en gaat je fantasie mee de vrije lopen en denk je, oh, de volgende keer moet ik dat en dat daar neerzetten? Is dat een beetje hoe je te werk gaat als schrijver?
0: Nou, ik ben een schrijver die bijvoorbeeld niet samenwoont met haar geliefde. Ik ben wel getrouwd, maar ik woon niet samen met mijn man. En dat is vooral voor hem heel erg prettig. Want als ik in een schrijvende fase zit, dan ten eerste vervuil ik mezelf achter een laptop. Want ik kom ergens in een soort, in een soort focus waarbij ik niet meer doorheb dat ik moet eten, drinken, naar de wc moet, douchen, dat. Maar verhalen blijven ook eigenlijk heel dicht bij mij in periodes waarin ik heel actief schrijf. Dus dan als ik dan eigenlijk mijn laptop dichtklap, wel een keer ga douchen, leeft dat nog heel erg voort in mijn hoofd. Ik heb een voorbeeld over Alleen in 1000 Mensen was ik aan het schrijven. Toen was ik bezig met een hoofdstuk dat zich afspeelt met het hoofdpersonage dat 's avonds naar de opera moet. En ik sta dan op een gegeven moment een jurk uit te zoeken. Gewoon in mijn huis, in mijn kamer, sta ik een jurk uit te zoeken. En denk, oh ja, dit doe ik vanavond aan. En dan realiseer ik me dat ik helemaal niet naar een opera ga. Dus mijn schrijven is heel realistisch. En dat neem ik,
1: neem bijna bezit van je.
0: Wat zeg je?
1: Het neemt bijna bezit van je, zeg maar.
0: Haal dat bijna, laat dat maar weg, hoor.
1: Dan heb ik het idee, Marlou, dat jij op dit moment misschien niet aan het schrijven bent. Kan dat kloppen?
0: Ik ben op dit moment wel aan het schrijven, maar ik heb vandaag een vrije dag. Dus jullie treffen mij op een zeer helder moment.
1: We hebben je even uit je verhaal getrokken en daar ga je morgen waarschijnlijk zo snel mogelijk weer in terug.
0: Ja.
1: En wanneer kunnen we het nieuwe boek van jou verwachten?
0: Volgend jaar.
1: Oh.
0: Ergens volgend jaar. Ja, ik heb nog geen hele harde deadline. Dat vindt mijn uitgever ook een beetje.

0: Die vraagt ook de hele tijd, wanneer? Maar nee, ik ben veel aan het schrijven aan mijn derde roman. En ik kijk er naar uit.
1: Ja, ik denk dat heel veel lezers daar ook naar uitkijken op dit moment. Dus die hopen dat wel op een gegeven moment duidelijk gaat worden wanneer dat in de winkels komt te liggen. Dat lijkt me natuurlijk heel leuk. En ik weet dat je aan een schrijver dan niet moet gaan vragen van, ja, waar gaat het boek over? Kan je er iets over vertellen? Dat ga je ook niet doen, hè?
0: Ik kan beter over mijn boek praten dat ik aan het schrijven ben dan over of andere boeken goed zijn of niet. Nee, ik kan er wel wat over zeggen. Het gaat over een zoektocht. En het heeft weer te maken met een familiegeschiedenis. En het gaat over een zoektocht die zich afspeelt in zowel Nederland als in New York. Tot hier, denk ik. Hier stuur ik jullie de club mee in.
1: Eerlijk gezegd heb ik er nu al zin in gekregen, Marlou. Dus we kunnen niet wachten tot dat boek ook daadwerkelijk in de winkels ligt. Het duurt nog even, want je bent er volop mee bezig. Er wordt geschreven, er wordt geschaafd. Er wordt van alles gedaan om uiteindelijk het verhaal op papier te krijgen. Misschien is het leuk tegen die tijd als het in de winkels ligt dat je nog even bij ons terugkomt om er nog meer over te komen vertellen.
0: Dat lijkt me wel. Ik denk dat jullie hem gaan lezen met je boekenclub.
1: Ik weet het zeker. Tuurlijk. Ik weet het zeker. Marlou, tot slot nog één korte vraag. Wat is nou het boek dat het meeste indruk op jou heeft gemaakt in je leven?
0: Even zo'n korte vraag. Gewoon even nog één
1: keer. Gewoon even casual tussendoor. Maar er is natuurlijk wel een boek waarvan jij zegt, dat neem ik virtueel altijd overal mee naartoe.
0: Oh nee, ik denk... het boek dus dat ik nu heel veel cadeau geef aan mensen is... Uit mij zal je groeien van Amir Fahidi. Dat is een boek waarvan ik vind dat we dat moeten lezen. Samen ook... ik hoorde jou het ook al eventjes hebben over de wereld waarin we leven. Dat jij een boek hebt gelezen over het ontstaan van een derde wereldoorlog. Ik denk ook dat om te weten wat er speelt, moet je weten wat er is gebeurd.
1: Ja.
0: Amir vertelt hier in zijn verhaal. En het is heel fijn om te weten wat iemand heeft meegemaakt. Ook om wat bedraagzamer met elkaar om te gaan. Dus ik hoop dat heel veel mensen uit mij zal je groeien van Amir Fahidi gaan lezen.
1: We leggen dit boek sowieso ook op de stapel. En die gaan we zeker checken. Marlou, dankjewel voor dat je even tijd wilde maken en even met ons wilde praten in deze eerste boekenclub. Succes met het schrijven en we spreken je hopelijk als het boek in de winkels ligt.
0: Ja, graag.
1: Dankjewel.
0: Tot over een paar jaar. Tot snel.
2: En ook weer achter die laptop kruipen, hè, morgen. Aan de slag.
0: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Marlou Halshuizen was dat. En fijn dat ze even tijd voor ons wilde maken. Jobber, er zijn ook heel veel luisteraarsreacties binnengekomen van tips, liedjes of boeken die we moeten lezen. Wat heb jij zo al zien binnenkomen?
2: Zeker, we krijgen Takes of the City krijgen we binnen. We krijgen The Hobbit.
1: Staat dat er ook bij?
2: Binnen. Nee, het staat er niet bij. De Engelse versie van... Oh, dit is Tolkien van Lord of the Rings.
1: Lord of the Rings, toch? Ja, zeker.
2: Ja, we krijgen nog binnen Henning Mankel van Kurt Wellener. En we hebben tot slot Rinette, die leest op dit moment Verborgen Verdriet, De Handlezer en Het Broek van Fred van Leer.
1: Ja, ik zag ook nog, komt een vrouw bij de dokter binnenkomen, volgens mij. De Kleine Prins, ook een boek dat je echt gelezen moet hebben. 1984, George Orwell, wordt ook door veel mensen genoemd. Anouk die zegt De Zeven Zussen, dat was ook zo'n boek dat je echt gelezen moet hebben. Nou ja, goed, we gaan al deze boeken voorlopig even op de stapel leggen.
2: Zeven Zussen, ik vind één wel genoeg.
1: Jij vindt één wel genoeg, ja. Nou, tot zover de eerste aflevering van de Boekenclub hierbij. Ja, dat is wel leuk dit, hè? Heerlijk. We gaan dit vaker doen. Ja. En zometeen nog 2 uur van dit programma Vandaag de Dag... met ook nog wat andere serieuze onderwerpen. En we hebben nog een dagplaats waar we naar moeten gaan kijken. Dus blijf er lekker bij.
3: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Dit weekend wordt er weer geraced tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
4: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands, zoals dit.

0: Oh, deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Wat een teams.
3: Vanavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
10: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
11: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
12: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
13: Het is 5:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder, goedemiddag.
14: Goedemiddag. 6 voetbalclubs hebben de eerste gezamenlijke CAO in het vrouwenvoetbal gesloten. In onze regio doen Ajax, AZ en Hera United mee. Een 17-jarige jongen uit Uithoren is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij een kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam. De jongen moet in therapie, heeft een avondklok en moet ook verplicht naar school en stage. En de burgemeester van Zandvoort gaat de stemming in Zandvoort rond de Formule 1 enorm missen. En dat zegt hij aan de vooravond van de laatste keer Formule 1 in Zandvoort. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: De ANWB Verkeersinformatie dan. Dit zijn de vier opvallendste vertragingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Velsen en Akersloot. Daar staat een kapotte auto. Daardoor heb je daar 20 minuten vertraging. N201 Hoofddorp richting Zandvoort tussen Haarlem en Zandvoort. 76 minuten vertraging. Dat is een flinke. En de N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. 11 minuten. De laatste de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de A8 en Markum binnen. Vertraging van 19 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
21: Vandaag de dag.
22: Met Dennis Hoebee.

0: lekker, lekker. Krijg jij er een beetje Pride-gevoelens van dit nummer?
1: Ja, tuurlijk.
0: Toch, dit is toch een van de koninginnen van de Pride, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Dit is ons lijflied.
0: Ja, nou en mooi ook en lekker energiek ook. Dat is altijd wel...
1: Zo omschrijf je ons natuurlijk keurig.
0: Dat dacht ik wel.
1: Leuk,
0: Shirley energiek. Bessie. Leuk, energiek, grap, intelligent, gezellig.
1: Succesvol.
0: Alles. Eigenlijk, ja. Nou, ik ben blij dat ik daar weer een bijdrage aan heb kunnen leveren.
1: Zo is het.
0: Dankzij Shirley Bessie natuurlijk. This is my life.
2: NH met vandaag de dag.
0: Ja, het is inmiddels 5:10, de donderdag in volle gang. En we hebben nog veel te doen, Jo, maar wat staat er allemaal nog op het programma?
1: Natuurlijk, zoals iedereen gewend is, het laatste sportnieuws straks gaat over HV Hoorn. En daarna, daar heb ik dan wel weer zin in, hoor. Want het is weer tijd. Voor wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? We hebben weer iets waanzinnigs bedacht.
0: Ja, dit overtreft de vorige aflevering, denk ik.
1: Nou, dat kan snel. Toen was het in één keer geraden. Dat was niet heel spannend. Ik denk niet dat vandaag gaat lukken. En dat doen we natuurlijk allemaal weer voor die koeltas, hè?
0: Ja.
1: Die koeltas, die felbegeerde koeltas.
0: Heb je daar interesse in? Wil je meespelen? Dan mag je je alvast opgeven. Dan kom je zo meteen misschien wel bij ons in de uitzending en geef je het juiste antwoord. Nou ja, dan is die koeltas voor jou.
1: Ja.
0: Dan kan jouw jaar niet meer stuk.
1: Absoluut.
0: Voor de rest ook nog op zoek naar een dagplaat. Maar eerst even wat anders, want nog heel even, dan gaat het echt voor de laatste keer beginnen. De Formule 1 in Zandvoort, honderdduizenden fans, schierende motoren en een enorm leger aan vrijwilligers om de boel draaiende te houden. Amsterdamse Claudia Kruid, die is een van hen en zij heeft een droomplek bemachtigd. Claudia staat namelijk in de VIP-lounge. Claudia, goedemiddag.
3: Hey, dag mensen, goedemiddag weer. En ik wil nog even iets zeggen over Shirley Bessie. Dat is namelijk ook mijn live lied.
1: Oh.
3: Want er gebeurt altijd wat wel in mijn leven. Dit zie ik ook altijd. Dit is my life.
1: Ja,
3: jongens, en nou sta ik weer in Zandvoort. Ja.
0: Dan sta je gewoon weer daar. Ja, en op wat voor plek, Claudia, zeg. Hey, nou, de VIP-lounge op Zandvoort. Nou, dan heb je het mooi voor elkaar, hoor.
3: Nou, eigenlijk, zo eerlijk de waarheid vertellen, ze hadden me eigenlijk gevraagd als pitspoes. Maar ja, dat kon ik natuurlijk niet aan. Ik denk ook de mensen niet aan. Dan had het
0: sorry,
3: heel
0: als
3: leeg
0: wat?
3: Geworden.
0: Als pitspoes. Weet je niet wat dat is? Nee, pitspoes.
3: Ja, wat pit.
0: De pit. Ja, de pit.
3: Wat slecht. Weet je niet wat het is?
1: Een pitspoes. Poes?
0: Hij weet niet wat het is. Leg jij het even uit, Claudia.
3: Nee, laat wel. Laten we die dan maar overslaan. Ik denk, nou, je hebt eigenlijk wel een beetje goed ingeleefd. Maar goed, jongens, andere vraag. Nee, jongens, het is helemaal in de VIP-lounge. Ontzettend leuk natuurlijk. Dat start vanaf morgen. Ik had vandaag een dagje vrij. Dus ik ben een beetje gaan oriënteren op het circuit. Alles even gaan kijken wat er te doen is. Het was wel drukte van hier je welste. Want er zijn goede voorbereidingen aan het treffen natuurlijk. En alles moest gerepeteerd worden met de artiesten. De wagens. Dus het was al de drukte. Ja, heel veel nu in Zandvoort, ook qua mensen. Dus het is alweer een grote belevenis. Op zich, zo ben ik in Milaan en zo sta ik weer in Zandvoort met alle leuke dingen die ik mag doen.
0: Nou ja,
3: het is wel leuk om eventjes met jullie weer te praten over het geheel en de mensen die luisteren.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat vinden wij ook hartstikke leuk. Hey, heb je al een beetje beeld op wie je gaat ontmoeten daar? Wie er allemaal in die VIP-lounge terecht gaan komen?
3: Dat kan ik je nog even niet mededelen, want dat gaan we natuurlijk allemaal morgen zien. Het is vooral business en netwerk lounge. Dus er zal wel van alles en nog wat voorbij komen. Vooral natuurlijk de rijken der aarde. Ja. Dus wie weet zit ik volgend jaar weer in Dubai, jongens, als jullie me niet meer spreken.
0: Met een of andere diamanten ring om.
3: We blijven een beetje te vergoed. Maar goed, dus dat ga ik allemaal morgen meemaken.
1: Staan er mensen op je lijstje? Zijn er mensen waarvan je denkt, nou, die wil ik wel heel graag spotten?
3: Nou, kijk, Maxi vind ik leuk, hè? Maar dat zal moeilijk gaan. Maar goed,
0: ja, die heeft werk, hè, op dat moment.
3: Ja, misschien dat je even een rondje doet. Maar goed, misschien heb je wel even tijd voor een fotootje morgen. Ik weet het niet, dat gaan we allemaal zien. Maar ik ben gewoon benieuwd. Maar jongens, ik kijk mijn ogen al vandaag uit. Wat een spektakel. Wat een circus, wat een mensen. Het is echt geweldig om te zien allemaal. En ook weer heel leuk om mee te maken. Want het is ook de laatste, weet je. Dus het is wel weer heel bijzonder allemaal.
0: Ja, het wordt sowieso voor heel veel mensen wordt het een weekend met een lach en een traan. Want ja, het wordt fantastisch, maar het wordt ook de laatste keer voorlopig in Zandvoort. Wat wordt jouw rol precies daar in die VIP-lounge eigenlijk, Claudia?
3: Nou, ik denk dat ik ga zingen Shirley Bessie, This Is My Life.
0: Ik zou het gewoon doen. Ik zou het gewoon doen, ja. Heerlijk.
3: Nee hoor, ik ga de mensen lekker verzorgen met een hapje, met een drankje, met een praatje. Nou ja, dat eigenlijk wat ik dus doe, altijd in hospitality.
1: Ja, praten moet wel lukken.
3: Ja, dat doet me wel.
0: Mensen zijn in goede handen bij Claudia, dat gevoel daarom, krijg ik wel.
3: Daarom, dus weet je, dit is gewoon weer helemaal natuurlijk leuk. En we hebben het voor de rest meegemaakt, dat zien we dan wel. Maar dat is eigenlijk wel, weet je, mijn werkplek. Maar goed, buiten daaromheen, zullen we genoeg leuke dingen ook nog gaan meemaken.
0: Ja, zit je eigenlijk ook nog een beetje op Instagram of zo?
3: Ik ga alles op Instagram zetten. Dit is Cloud's Crazy Life. Daar gaan we nog even leuke filmpjes maken.
0: Ja.
3: Het is al leuk om te zien, want we zitten op een crewcamping. Dat is al hilarisch als je dat ziet in een heel, heel klein tentje. Van een meter bij een meter met vier mannen erin. Dus dat is wel heel
0: nou, gezellig. Dat wordt leuk.
3: Mijn eigen flip lounge. Maar ja, daarentegen, weet je, is het gewoon wel een bijzondere ervaring om te doen. En ik pas me gelukkig overal aan. Dus ook dat is prima. Het is allemaal prima verzorgd, ook weer met eten en drinken. Voor de crew. En ja, s'avonds is het natuurlijk ook gezellig. Wij mogen dan weer als crew weer een beetje leuk in een horecatent met leuke artiesten. Dus er is genoeg te doen. Het is gewoon weer die hele ervaring, de belevenis. En ja, leuk dat ik er weer bij mag zijn.
0: Nou, wij vinden het ook leuk. We gaan je volgen via Instagram. Nog één keer hoe we je kunnen vinden op Insta.
3: Clouds Crazy Life.
0: Heel veel plezier. We gaan je volgen, Claudia Kruijts.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.

0: Fever Dream, Alex Warren hoorde je bij NH. Nog een paar dagen, Jomer. 7 dagen.
1: Oh.
0: 6 uur.
1: Oh.
0: En 42 minuten, om precies te zijn. Dan ligt het nieuwe album van Alex Warren in de winkels. Wild Child gaat het heten. En dit liedje, dat staat er ook op. Fever Dream.
1: Ik vind hem wel leuk, hoor.
0: Ik heb daar zo'n zin in. Ja. Om die plaat, ik wilde die plaat gaan bestellen.
1: Mm-hmm.
0: Dan wordt hij gewoon netjes op die dag bezorgd. Maar ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Okay. Ik ga naar een van mijn favoriete platenzaken. Hier in het centrum van Hilversum. En dan ga ik hem daar gewoon fysiek op die dag halen. Dat ik hem op dat moment ook heb.
1: Ja, en dan steun je ook nog eens hier de ondernemers. Ik vind dat
0: tuurlijk
1: top.
0: Dat is super. Goed, toch?
1: Ja, dat is 1000 punten.
0: Nou, dankjewel. Alex Warren houdt in de gaten. Nog 7 dagen dus, om precies te zijn. Zometeen gaan wij ons spelletje spelen. Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? En als je mee wilt spelen als kandidaat, blijf klaarzitten. Want we hebben wat voor je in petto. Zeg, maar eerst even dit.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, hoogste tijd voor de sport. En dat is vandaag met collega Stefan Brandhorst. Stefan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar wil je het over hebben?
3: Laten we het over zaalvoetbal hebben.
0: Leuk. Dat is
3: ook niet iedere dag over, hè?
0: Nee, en dat is ook een beetje, zoals ik het als niet per se expert, maar daarvoor ben jij hier, bekijk. Ja. Toch een beetje, het ondergeschoven kindje. Toch wel eens soms een beetje van het grote voetbal, hè?
3: Ja,
0: van het veldvoetbal.
3: Ja, het is echt wel een stuk minder populair. Maar
0: het is wel heel goed. Technisch moet je er echt wel wat voor kunnen, hè?
3: Ja, het is echt wel een verschil tussen veldvoetbal of zaalvoetbal. Het zijn allemaal hele technische gasten daar.
0: Ja.
3: Ik denk dat heel veel veldvoetballers die bijvoorbeeld bij Ajax of AZ spelen best wel wat moeite hebben in de Eredivisie zaalvoetbal.
0: Ja,
3: echt op de vierkante centimeter te kunnen pingelen met zo'n bal.
0: Nou, waar gaan we het precies over hebben?
3: Nou, over de club HV Horen, want die spelen volgend weekend de Supercup tegen Tigers Roermond. Maar er is nogal het een en ander gebeurd bij die club.
0: Oh, wat is daar precies aan de hand?
3: Nou ja, een behoorlijke koerswijziging zou je kunnen zeggen. De club die bestaat nog niet zo heel lang, maar is toch wel bezig om zichzelf te ontwikkelen. Maar ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze zichzelf eigenlijk alweer moeten heruitvinden. De coach Galit Elbas, die is de grote architect en heeft een nieuw plan gesmeed.
4: Nou, wij willen echt spelers uit Noord-Holland. Dus echt een gezicht. We willen daarmee hopelijk ook de zaal vol te krijgen. We zijn bezig met verjonging. Dus we hebben heel veel jonge spelers. Ik geloof 2-3 uitzonderingen. En de rest is allemaal onder de 23. We hebben een HV Futures. Dat is het zogenaamde tweede. Nou, dat is allemaal onder de 19. Ja, dat zegt denk ik wel genoeg welke richting we op willen.
0: Ja, Galit Elbas lijkt me een verstandig man. Klinkt ook als een ambitieus plan. Is het iets waarvan jij zegt verstandig om te gaan doen?
3: Ja, ik denk het wel. Ik vind het altijd wel mooi als clubs het gewoon aandurven om het plan wat ze hebben aan de kant te schuiven en voor iets nieuws te gaan. Deze club bestaat nog niet zo heel lang. 2 jaar pas is een fusie tussen 2 hele succesvolle clubs, Veerhuis en Hovo Cubo. Ja, je merkte toch dat HV Horen dat het maar niet echt van de grond kwam. Dan hadden ze afgelopen seizoen best een aardig seizoen in het linker rijtje geëindigd. Alleen, als je een goed seizoen hebt, dan vertrekken er ook wel eens wat spelers. Ze hadden ook een topscorer die vertrok, een aantal sterke houders. Dus ja, toen zaten ze wel een beetje met de handen in het haar van, ja, wat moeten we nu? Ja, dan kan je wel doorgaan zoals je eigenlijk al dus die eerste 2 jaar hebt gedaan. Of je kan zeggen van, nee, we gaan het anders doen. We willen jongens uit de regio. Nou zijn er nog wel wat spelers gebleven. 3 spelers, we hoorden het net al, hè. En die vroeg ik ook eventjes hoe het is om nu bij deze club te voetballen, die dus echt een hele metamorfose heeft ondergaan.
5: Er is heel wat veranderd, ja. Er zijn veel spelers weggegaan, veel nieuwe bijgekomen, een beetje verjongd. Maar dat was het plan. Dus niks geks gebeurd.
6: Nou ja, ze hebben wel goede plannen en ze zijn overal mee bezig. De staf bleef, het bestuur bleef. Alleen wat nieuwe jongens. Maar ik denk dat het kan ook heel goed uitpakken, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, dat waren Kevin van Londen en Floris Kemps. 2 spelers van HV Horen, zoals je al hoorde. Toch wel enthousiast over het plan. Het is natuurlijk niet niks wat ze gaan doen. En het doel voor dit seizoen moet eigenlijk ook zijn om het net zo goed te doen als afgelopen seizoen. Dus dat wordt heel interessant om dat allemaal te gaan volgen.
0: Nou, en dat blijf jij natuurlijk samen met jouw collega's van onze sportafdeling ook lekker volgen. Zaalvoetbal laten we even liggen. Wordt ook gevoetbald door Ajax vanavond, hè?
3: Ja, dan mogen we dus zien hoe ze het op het veld gaan doen. In de playoffs van de Conference League, dat is de laatste de voorronde die Ajax moet doorstaan om uiteindelijk in dat hoofdtoernooi te komen. En vanavond spelen ze tegen FC Sion uit Zwitserland. Dat doet Ajax zonder Ko Itakura. Die is weer verkocht aan zijn oude club. En ook routinier Daley Blind is er niet bij. Kreeg vorige week een tikkie in die toch wel knokwedstrijd daar in Ierland. En wat wel opvallend is, die wedstrijd die begint om 7:15. Je zou zeggen, dan ga ik lekker voor de tv zitten. Maar die wedstrijd is niet op tv te zien.
0: Nee.
3: Allemaal moeilijk. Die wedstrijd is via kijk.nl te zien. Mag je €4,99 aftikken. Want Ziggo Sport, dat normaal gesproken alle wedstrijden van onze Nederlandse clubs uitzendt in Europa, die hebben niet het hoogste bod gedaan. Dus die hebben uiteindelijk naast de uitzendrechten gevist. Wie is er uiteindelijk de dupe van? Nou ja, de kijker. En ja, ja, het is best wel opvallend als je ziet wie de shirtsponsor van Ajax is. Dat ja, is toevallig dat bedrijf met diezelfde naam.
0: Met die zet, ja, precies. Ja. Ik las er ook wel wat over vandaag online. Er zijn veel mensen boos, hè, die zoiets hebben. Fans ja, van Ajax die zeggen, ja, maar kom op. We willen toch gewoon deze wedstrijd kunnen zien.
3: Ja, dat is ook het bizarre eraan. Hè. Je wil gewoon als supporter voetbal gaan kijken. En uiteindelijk mag je dus nog meer gaan betalen naast al die andere abonnementen die je waarschijnlijk al hebt, om dan deze wedstrijd van Ajax te gaan kijken. Nou goed, je kan er ook voor kiezen om die €4,99 te besparen en gewoon lekker op NA Sport te gaan kijken. Want we houden een live blog bij. En daarin mis je eigenlijk ook helemaal niets van die wedstrijd.
0: Kijk, zo verkoop je dat. Precies. Stefan Brandhorst, dankjewel. NA Sports en NANieuws.nl, daar vind je alle informatie. En ik wens je veel plezier met de wedstrijd vanavond. Dank je voor nu. Wij gaan zo meteen een spelletje doen. Jelmer is het laatste stukje aan het voorbereiden, dus dat gaat helemaal goed komen. Eerst de Doobie.

0: En what a fool believes. Het is bijna 5:30. We maken ons op voor wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik. En een dagplaat, hebben we daar eigenlijk al over nagedacht?
1: Ja, ja, daar hebben we zeker over nagedacht. Ik weet het ook een keer.
0: Oh, wat gaan we doen?
1: Dat is ook hartstikke leuk.
0: Of nou, zeg je van, we houden het nog even...
1: Als je nu naar buiten kijkt, nou, het is een wonder... dat het dak nog hier op de studio zit. Wat een storm. Wat een storm. Ja, nou ja, ja. Over dat soort dingen.
0: Daar gaat het over. Nou, we gaan er nog wel even uitgebreid over praten. En ik kreeg net nog een appje binnen van Jan Willem. En die zei, hoe kan ik me nou precies opgeven voor dat spelletje? Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? Het is eigenlijk heel simpel, hè? We gaan het zo meteen spelen.
1: Ja.
0: En zodra we eigenlijk begonnen zijn met spelen, kan je gelijk gaan bellen.
1: Dan is het bellen geblazen.
0: 088-850-51-52. Bellen geblazen. Leuk.
1: Ja, dat klinkt leuk.
0: Heel goed. Nou, laatste is met Mark op de raad. En natuurlijk het uitgebreide weer met Jan Visser. Hoor je zo meteen allemaal als je lekker blijft luisteren.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Hey Raymond!
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Hey Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Ik ben Jamie en ik woon in Hilversum.
13: Mijn naam is René, ben woonachtig in Purmerend.
14: Ik ben Astrid en ik woon in Uithoren.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30, in Schagen is het momenteel 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen uit Uithoren die hoeft niet terug de cel in... maar is vandaag wel veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie... bij een kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam. Ja, de jongen heeft al in jeugddetentie gezeten en dat vond de rechter genoeg. Wel moet hij in therapie, heeft ook een avondklok... en moet verplicht naar school en stage. Volgens de rechter is hij verantwoordelijk samen met anderen voor die explosieaanslag. Hij werd veroorzaakt door een cobra, dat is zwaar vuurwerk, en meerdere flessen brandbare vloeistof. Het gebouw aan de Zuidas raakte daardoor flink beschadigd. 6 voetbalclubs hebben de eerste gezamenlijke CAO in het vrouwenvoetbal gesloten. In onze regio doen Ajax, AZ en Hera United mee. Tot deze zomer hadden clubs ieder een eigen collectieve arbeidsovereenkomst. In de gezamenlijke CAO zijn dingen als doorbetaling bij zwangerschap en ziekte geregeld. Ook geldt voor speelsters een minimum aanstelling van 22 uur per week. Ja, vanmiddag geldt en gold er code geel in Noord-Holland vanwege onweersbuien en waterhozen. En die waarschuwing geldt tot 6 uur vanavond. Onweersbuien trekken er over de regio en er kan ook lokaal veel neerslag vallen. Nou, ik was net buiten aan het wandelen, was prachtig zonnig weer.
0: Prachtig zonovergoten is het in Hilversum momenteel.
16: Ja, maar dat kan verkeren, kan zo weer anders zijn.
0: Ja, we gaan zo meteen aan Jan Visser vragen of hij er meer over kan vertellen.
16: Zo, dat denk ik wel. Dan gaan we nog even naar de burgemeester van Zandvoort. Ja, je hoorde dat al, die gaat de stemming in Zandvoort enorm missen rond de Formule 1. Vooral de reuring, drukte en trots zullen hem bijblijven. Dit weekend natuurlijk de laatste Dutch Grand Prix in de badplaats. En veel zorgen zijn er in Alkmaar bij UNT Studios. Daar is voor bijna €8.000 aan DJ-apparatuur gestolen. Twee mannen kwamen binnen na het maken van een boeking en namen een mengpaneel mee en allerlei professionele apparatuur. Hmm. En het frustrerende is dat ze weten wie die spullen hebben gestolen. Die mannen staan ook op camera. Maar de politie kan volgens nog niks doen. Die komen in ieder geval niet langs.
17: We hebben ze volledig op beeld. We hadden vingerafdruk. We hebben een kenteken van de auto. Maar ja, ze wouden niet komen.
16: Ja, de politie wou dus niet langskomen. Ze kunnen wel over 2 weken kunnen ze aangifte doen. En het zielige is dat de apparatuur pas enkele maanden oud was. En de eigenaresse, ja, die heeft die studio met haar eigen spaargeld opgezet.
0: Jeetje.
16: Dus mensen zijn wel flink gedupeerd.
0: Nou, ik kan zou me zeggen, crowdfunding opzetten.
16: Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar je moet dus 2 weken wachten en dan zijn die mensen misschien al gevlogen.
0: Ja, dat wordt natuurlijk verkocht.
16: Ja.
0: Jeetje, wat zielig.
16: Ja, dat was sneu. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. En meer nieuws voor jou natuurlijk. Vlak voor 6 gaan we naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
0: We hadden het er net al even over. Code geel in de provincie en in meerdere provincies trouwens in het land. Hebben we daar nou veel van gemerkt?
18: Nou ja, er zijn flinke buien gevallen en code geel is een waarschuwing. Het is geen noodweer. Dus met andere woorden, even opletten. Maar er ging om flinke buien in de provincie. Niet echt exclusief grote hoeveelheden, dat viel wel mee. Oterleek 14 mm, Hensbroek 17, Berkhout 19. Oh. Onweer kwam voor. Er werden inderdaad ter hoogte van de kooi bij Den Helder werd een waterroos gezien. En dat was een beetje het beeld. Maar ook de zon die kwam er geregeld aan te pas. En het werd alsnog op veel plaatsen zo'n 20 tot 21 graden. Behalve dan in de buien. Toen zakte de temperatuur hier en daar terug naar een graad of soms wel 16.
0: Oh, wow.
18: Dus dat was even flink afkoelen. En er stond langs de kust stond en staat een stevige zuidwestenwind, windkracht 6. Ja, het beeld voor vanavond is dat er op dit moment komen de flinke opklaringen voor. Behalve in het noorden van de provincie, daar gaat de buiigheid nog door. En dat kan later op de avond ook elders weer gebeuren. En dat geldt ook voor de komende nacht. Hoewel het dan allemaal waarschijnlijk wel ietsje minder wordt. Alleen de kustgebieden blijven kwetsbaar voor buien. En dan morgen een herhaling van zetten. We beginnen op veel plaatsen droog. Maar in de loop van de ochtend en in de middag opnieuw kans op buien. Mogelijk met onweer ook weer. En een temperatuur die uitkomt op rond de 20 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Later een noordwestenwind. Ook zaterdag nog buien. Dan is de bovenlucht behoorlijk koud. Nog kouder dan vandaag. Dus ook zaterdag buienkansen. Pas zondag zien we een duidelijke verbetering optreden.
0: Komende dagen de paraplu nog even lekker in de buurt houden. Want je weet het nooit. Maar ook de zonnebril kan mee, hè?
18: Ja, inderdaad. En goede nieuws is ook dat er enorme buien zijn in het delen van het Alpengebied. En dat is natuurlijk goed nieuws voor onze meer de grote rivieren.
0: Ja, want die zijn echt veel te laag op dit moment nog steeds.
18: Ja,
0: hè?
18: En, extreem laag, ja.
0: En een paar buitjes zoals we die nu hebben, dat is echt lang niet genoeg.
18: Nee, zeker niet hoor. Dan moeten er echt enorme hoeveelheden in het stroomgebied van Rijn en de Donau en noem maar op vallen.
0: Nee. Ja, nou in ieder geval water vanuit de Alpen onderweg. Dus we gaan een klein beetje aanvullen weer.
18: Ja, zeker.
0: Fijn, dankjewel Jan. En jij meldt je natuurlijk over een uur weer. Hebben we ook nog de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment 8 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Kooimeer. Daar is het wegdek in slechte toestand en heb je bijna een half uur vertraging. Bijna een uur vertraging op de N201, sorry, Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen Haarlem en Zandvoort, 55 minuten om precies te zijn. En de N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Vertraging van een kwartier. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: The Rubettes en You're the Reason Why. En we draaien ook Janet Jackson, Together Again. Was afgelopen winter een beetje jouw herontdekking, hè, dit liedje?
1: Ja, deze heb ik... Want ik dacht, ach, was de kerstmuziek toch een beetje beu. En toen had ik deze dus herontdekt. Dus toen ging ik... Nou, ik denk dat ik deze tijdens de winter 3000 keer heb gehoord.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dus die staat op nummer 1 in jouw rap.
1: Die kans is heel groot. Maar nu heb ik weer een andere herontdekt.
0: Welke is dat?
1: Dat is van Michael Jackson. En die heet... ja, dat is goed
0: Rock with You?
1: Nee. Hij is niet, A Place with No Name.
0: Oh, ja, ja, ja. Ja.
1: Die, niet een van de allerbekendste.
0: Dat is, nou, daar zit, zeg maar een sampletje in. Van America. I've been through the desert on a horse with no name.
1: Oh, ja.
0: Ja, precies.
1: Ik vind hem geweldig.
0: Nou, dat is helemaal leuk. Nou, zullen we maar gewoon... want we kunnen natuurlijk eeuwen nog over muziek blijven praten. Dat is ook altijd hartstikke leuk om te doen. Maar misschien is het gewoon leuk om even een spelletje te gaan doen. En we hebben zo'n spelletje. Dat spelletje, dat heet... Even kijken, daar komt-ie.
2: En vandaag de dag. Vandaag de dag. Wie ben ik?
0: Ja, wie ben ik?
1: Wat ben ik?
0: Waar ben ik? We gaan aan de hand van een aantal hints... gaan we een persoon of een ding of een plaats zoeken. En als jij weet te raden over wie wij het hebben... dan maak je maar zo kans op die geweldige koeltas... die iedereen zou willen hebben.
1: Ja, en ik heb hem hier even bij me. Dus als je via de webcam meegluurt, dan kan je hem zien. En dan denk je, wat is dit voor ongelooflijk klein rotdingetje? Nou, ik kan je verzekeren, ik had net Rinette aan de lijn. Rinette, die belde, die had hem net binnen. Die was zo ongelooflijk blij, want ze zegt... 2 maal water past erin, 3 cola van 150 milliliter... een cola van 330 milliliter en een platte ijskoeler... En ze zegt dat is precies wat je nodig hebt. Dus deze wil je echt, echt, echt hebben. En je zei net wel, wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? Maar dan maak ik het wel heel moeilijk. We zeggen wel alvast dat het vandaag een wie ben ik is.
0: Een wie ben ik? We zijn op zoek naar een persoon dus.
1: Ja.
0: Nou, je mag als je mee wil spelen vanaf nu gaan bellen. Meteen al.
1: Nu.
0: 088-850-5152. En dan ga ik zo langzaam maar zeker de hints maar geven. En als je dan in de uitzending het juiste antwoord weet te geven... dan win je de mooie prijzen. Bij 1 hint krijg je alle prijzen.
1: Ja, dat is dus de koeltas en de zonnebril.
0: Ja, bij 2 hints...
1: De rest gewoon dus...
0: Alleen maar de koeltas.
1: Ja.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, succes iedereen die mee wil spelen. Daar gaan we.
2: Hint 1.
0: Hint 1. Ik werd geboren ergens tussen 1530 en 1540. Ja, we dachten na afgelopen maandag... toen na een halve hint eigenlijk het juiste antwoord al binnen was... we gaan het ietsje moeilijker maken. Gaan we meteen een telefoonlijn pakken?
1: Ja, doe maar.
0: Wie heb ik aan de telefoon? Goedemiddag, met Dennis. Hallo, je bent in de uitzending.
1: Hallo, Jos, ben je daar?
3: Ja, maar ik loop achter met de dingen, dus ik had de hint nog niet gehoord.
0: Oh, je zit en met de radio te luisteren. En zet de radio maar even zachter, Jos.
3: Ja, doe ik, joh.
0: Ja, dat is fijn. Ik ben benieuwd, Jos Blomqvist is dit trouwens, hè? Dat is ons eigen Jos Blomqvist. Ja, ja, ja. Jos, wie denk je dat we zoeken? Eerste hint, ik werd geboren ergens tussen 1530 en 1540.
3: Erasmus.
0: Erasmus is niet het goede antwoord. Gaan we naar een volgende. Even kijken, wie hebben we verder aan de telefoon? Hallo, met Dennis en met Jelmer van NH.
4: Emile.
0: Met wie?
4: Emile is genet van mijn moeder.
0: Ah, goedemiddag.
4: Ik dacht Nostradamus.
0: Nostradamus met zijn strakke groene broek. En hij stond hem goed. Nee, is niet het goede antwoord. Gaan we door naar de volgende beller. Hallo, met wie?
5: Hey Corrie.
0: Hey Corrie, goedemiddag. Wie denk jij dat wij zoeken?
5: Willem van Oranje.
0: Willem van Oranje? Corrie?
5: Ja?
0: Je hebt het goed!
1: Yay! Dat is heel knap. Niet in 1 keer. Dan moeten we wel zeggen, het was vandaag niet in 1 keer.
0: Nee, maar wel met 1 hint. Wel met 1 hint. Dus dat betekent dat Corrie... Ja. Dat hij gewoon alle prijzen heeft. Maar voor we vertellen wat het allemaal precies is... we hebben het al een keer verteld, Corrie... maar we kunnen het nog een keer herhalen zo meteen voor je... om het officieel te maken. Maar eerst even, hoe wist jij... naar aanleiding van eigenlijk alleen deze hint... 1530, 1540... dat het Willem van Oranje zou moeten zijn?
5: Nou, ik vraag het aan mijn man, en die heet Cor, en die zei, die moest even nadenken, en die zei, Willem van Oranje. Ja. ga bellen.
0: En waarom denkt je man dit? Kan hij dat ook vertellen of niet?
5: Waarom weet je dit, Cor? Oh, vroeger op school heb je iets geleerd.
0: Nou, dus puur naar aanleiding van de geboortedatum, ergens tussen 1530 en 1540, wist Cor gelijk. Nou, dat moet hem zijn.
5: Ja.
0: Nou, wat goed zeg, wat knap. Ik zal nog even voor de forum ook de twee andere hints die we bedacht hadden meenemen. En met je doornemen ook. Hint 2 was namelijk, ondanks dat ik een van de belangrijkste personen uit de Nederlandse geschiedenis ben ik geboren in Duitsland.
5: Oh, oké. Okay.
0: In Dillenburg is hij geboren namelijk.
5: Ja, okay.
0: Ja. Oh. En de derde hint, daarmee wilden we hem dan weggeven. We dachten, als niemand het weet en het is echt te moeilijk allemaal, dan doen we even nog een iets makkelijkere hint. Dat is hint 3. Ze noemen hem ook wel de Zwijger.
5: De Zwijger noemen ze hem ook wel eens. Willem de Zwijger,
0: natuurlijk.
1: Ja. Nou, het is hem.
0: Corrie en je man, van harte gefeliciteerd. Jullie winnen het complete prijzenpakket. Het zomerprijzenpakket.

0: Finn. And there's a friction, too much friction. Zometeen nog een uur van vandaag de dag. En we gaan onder andere de dagplaat doen. En we gaan, daar heb ik altijd zoveel zin in. We gaan de natuur in.
1: Nou, dat heb ik ook ongelooflijk veel zin in.
0: Stefan Roest die schuift aan. Als Stefan Roest aanschuift, wordt het altijd gezellig. En we gaan het zometeen met hem hebben over wat er allemaal te beleven is in de natuur.
1: Ja, hij heeft me al een beetje ingefluisterd vanmiddag op de redactie. Het wordt enig, dat weet ik zeker.
0: Ik heb daar zin in.
1: Ik ook.
0: Blijf lekker luisteren, zou ik zeggen. En we gaan zo meteen dus de dagplaat doen over code geel, hè?
1: Ja.
0: Over het
1: denk
0: weer.
1: Denk aan water, denk aan wind, denk verwoesting.
0: Kijk.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend wordt er weer gereisd tijdens de Grand Prix in Zandvoort. In Over de Top breken we een lans voor alle crewleden achter de coureurs.
3: Ja, want het is officieel gewoon een teamsport. En daarom komen wij met liedjes van groepen en bands. Zoals

0: Oh, deze is ook zo lekker.
1: Wat een teams.
2: Wat een teams.
3: Vanavond, over de top van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
14: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
15: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
16: Theo en ik kom uit Oudorp.
17: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
18: Ik ben Ans uit Amsterdam.
19: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
20: Het is 6:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
21: Goedenavond. De politie maakt zich zorgen over een vermiste vrouw die voor het laatst gezien is in Amsterdam. Het gaat om de 31-jarige Anne uit Alphen aan de Rijn. Sinds zaterdag is ze spoorloos. Een 17-jarige jongen uit Uithoren is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij een kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam. Hij heeft al in jeugddetentie gezeten en verder moet hij in therapie en heeft hij ook een avondklok. En 6 voetbalclubs hebben de eerste gezamenlijke CAO in het vrouwenvoetbal gesloten. In onze regio doen Ajax, AZ en Hera United mee. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
22: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
20: ANWB verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er nog 10 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Het wegdek is in slechte toestand daar en de vertraging is 19 minuten. Dan de ring van Amsterdam, de A10 Koenplein richting Koenplein tussen Amsterdam-West en Zeeburg 17 minuten. En de laatste, de N201 Hoofddorp richting Zandvoort tussen de aansluiting met de N208 en Zandvoort. Bijna een uur vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
1: eSIM. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
24: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
25: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Jean-Paul Young en Love is in the air. Het is 6:10. Je luistert naar Vandaag de Dag. We zijn er nog tot 7:00 vanavond. Met zometeen de dagplaat hebben we jouw hulp bij nodig.
1: 9:00?
0: Nee, wij zijn er tot 7:00.
1: Wij zijn er tot 7:00, dat is waar.
0: En jouw programma begint om 7:00?
1: Tot 9:00.
0: En dat is dan weer tot 9:00. Moet daar wel een duidelijk onderscheid in maken. Het is niet zo dat dit programma zo ineens overloopt in over de top.
1: Nee, dat is ook waar. Dat is ook waar.
0: Maar goed, ik begrijp. Voor jou voelt het als een marathon. Ja. En de finish is nog lang niet in zicht.
2: Vandaag de dag. De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, de verslaggevers van NH, dat zijn de ogen en oren van onze provincie. Zij komen op de meest bijzondere plekken. En vandaag is dat onze eigen natuurverslaggever Stefan Roest. Altijd gezellig als hij er is. Goedenavond, Stefan.
3: Dag, hallo.
0: Waar gaan we het over hebben vandaag?
3: Nou, ik wou het eigenlijk hebben over... Ik weet niet of je dit herkent. Ik ga even wat laten horen.
0: Ja.
3: Veel mensen die een beetje in de buurt van de kust wonen... die kennen dat geluid wel.
1: Nou, dan moet ik het herkennen. Ja, meeuwen.
0: Oh, meeuwen, ja.
1: Ja.
3: En dit is heel specifiek het geluid van een nog jonge meeuw.
0: Ja, want die klinkt ook wat energieker nog, vind
3: ja,
0: ik.
3: Ja, maar het klinkt ook zeikerig, een beetje van...
1: van heel hoog.
3: Honger! Ja, een beetje dat geluid. Nou, dat zijn meeuwen. Die hebben het nest inmiddels verlaten. Want het is inmiddels augustus. Dus die scharrelen rond. Dat doen ze al een paar weken.
0: Ja.
3: En soms dan kunnen ze nog niet vliegen, maar ze gaan wel aan de wandel. Belanden of in een tuin of op straat. En dit is een typisch bedelgeluid.
0: Geef me iets te eten.
3: Ja, honger. Wat kinderen ook doen, gewoon jengelen.
1: Vanaf
3: ja.
1: Wanneer kunnen ze vliegen dan?
3: Ik weet niet precies welke hoeveel weken dat duurt tussenuit het ei kroop. Maar er is een bepaalde tussenfase dat ze wel al bewegelijk zijn, aan de wandel gaan... een beetje aan het oefenen zijn met die vleugels. En soms dan... kijk, ik vlieg. Oh nee, toch niet. Ah! En dan belanden ze in een tuin. Of op een ander dak.
1: Wat zielig.
3: Of op straat. Nou, dat hoeft in de natuur niet zo'n probleem te zijn. Want daar broeden die dieren vaak een beetje heuvels... wat rotsachtige plekken. En dan kunnen ze vaak een etage lager wel weer neerkomen. En dat hoeft geen probleem te zijn. Het is... meer bij ons een probleem, dat er allerlei mensen rondlopen... die of een hekel hebben aan vogels, ja. Of honden en katten hebben... die wel van vogels houden, maar op een voor vogels
0: op een andere manier.
3: Prettige manier.
0: Ja, precies.
3: Maar er zijn ook heel veel mensen die denken... zielig vogeltje. En die gaan met zo'n beest onder de arm naar een vogelasiel... of bellen de dierenambulance.
0: Is dat een goed idee eigenlijk?
3: Dat hoeft niet.
0: Nee, hè?
3: Heel veel van die meeuwen die zien er nu uit... die jonge meeuwen zien er bijna uit als volwassen meeuwen... Ze zitten volledig in de veer, maar ze zijn nog wel bruin. Ze hebben allerlei bruine veren nog.
0: Ja.
3: Nou, die kunnen zich op zich prima redden. Die ouders zijn altijd in de buurt. Die houden ze in de gaten. Want als je er eentje oppikt, een grote kans dat je een volwassen meeuw aan je taas krijgt.
0: Ja.
3: En die worden ook nog gevoerd. Dus laat ze maar. Tenzij ze, kijk, als ze op de weg scharrelen of de rotonde oplopen.
0: Ja, dan is het wel goed om even in te grijpen.
3: Ja, grijp dan ook in achtneming van je eigen veiligheid. Vlieg niet de weg op, want meeuw gered, maar redder dood. Dat zou jammer zijn.
1: Want hoe zit het eigenlijk met de liefde van ouders voor hun kleine meeuwenkindjes? Want niet alle ouders houden van hun kinder, van hun kroost.
3: Nee, maar meeuwen, die zorgen er goed voor, hoor. Ook als er een bedreiging is, bijvoorbeeld in de vorm van een kat. Ik woon in Haarlem. Daar hebben de vier huizen verderop heeft een zilvermeeuwenpaar gebroed. Die hebben twee jongen grootgebracht. Maar als ik een raam open doe, slaan de ouders alarm. Als ik mijn tuin inloop, slaan de ouders alarm.
0: Dus die zitten er bovenop?
3: Ja.
0: Is het eigenlijk goed dat meeuwen, en in dit geval meeuwen... maar veel van vogels en andere beesten... zo dicht bij de mens leven op dit moment? Want ze worden natuurlijk steeds brutaler, die meeuwen sowieso.
3: We bouwen alles vol. Overal recreëren we, wandelen we, kappen we bossen. Zelfs in de natuur zijn we eindeloos in de weer.
0: Maar is het goed voor hun karakter, zeg maar?
3: Maakt op dichting niet uit.
0: Maakt voor hun niet uit.
3: Ze zoeken al heel lang van nature mensen op. Bijvoorbeeld vuilnisbelten, vissershavens. Allemaal van dat soort plekken waar meeuwen al heel lang... te vinden zijn juist bij ons in de buurt.
0: Daar als je naar het strand van Bloemendaal gaat... dan je kan niet een frietje eten of een ijsje, want dan
3: moet je opletten. Zijn ze er. Dan moet je hand in de buurt stemmen. Maar zeker, ik heb ook wel eens een keer een haring... dat ik in IJmuiden een haring wou eten. Ik pak even een servetje. En ik draai hem om en ik zie nog net...
0: het laatste stukje haring.
3: Mijn haring het luchtruim kiezen. Ja.
1: Ik moet ook wel zeggen, van alle vogelpoep... is de vogelpoep van de meeuw het ranzigst.
0: Is dat zo?
3: Ja. Nou, Dan met de aalscholver en rijgenpoep, die eten ook. Zijn ook vleeseters. Maar meeuw is inderdaad ook wel.
0: Maar dan even nog wat anders, hè? Want nu we het daar toch over hebben. Je hoort in Amsterdam hoor je veel mensen zeggen. Oh, heb je die quotenmeeuw en die kutduiven weer? Ja. En dat zijn de ratten van de lucht, ja, zeggen ze dan.
3: Nou, kijk maar eens in de spiegel, zou ik zeggen.
0: Ja, precies. Maar is dat zo? Zijn het de ratten van de lucht?
3: Nee, helemaal niet.
0: Nee, hè?
3: Nee, dat zijn gewoon. En ook ratten. Kijk, ratten in riolen en zo, dat is allemaal wel goor. Maar ik kom ratten ook gewoon buiten in de natuur tegen. En dan zijn het prachtig mooie, strak in de vacht zittende beestjes. Die, er is op zich weinig vies aan. Alleen, als wij heel veel vuilnis, troep en stront achter ons laten. Want dat is wat wij doen. En daar gaan dan beesten in zitten. En dan zijn die beesten zijn dan smerig.
0: Ja.
3: Onze eigen gorigheid waar ze in zitten.
0: Ja. Moeten we misschien het biologiepakket op de basisscholen en het voortgezet onderwijs een beetje gaan aanpassen? Zo langzamerhand.
3: Ik ben wel vrijwilliger. Ik zou wel vrijwillig.
0: Maar ik denk dat jij ook een hele goede.
3: We moeten het ook een beetje samen met die beestjes doen.
0: Jij zou een supergoeie leraar zijn. Als jij op de middelbare school zou komen en je zou die gasties vertellen van.
3: Maar dat is wat je als journalist ook een beetje bent.
0: Ja, dat is
3: ben
0: wel
3: je
0: waar.
3: Halve leraar, halve acteur,
0: ja.
3: Halve politicus. Dus ergens, je probeert het beste en het mooiste van de wereld te maken. Je probeert mensen wat wijzer te maken. Je hoort jezelf graag praten. Nou, dat is wat acteurs graag doen. Dus dat is wat wij allemaal een beetje doen.
0: Ja.
3: En ik hoop dat door wat ik zeg, mensen denken, ja, we delen de planeet toch met allerlei andere wezens, zeker hoe meer wij ruimte wij innemen.
0: Ja.
3: Ja, dan gaan die beesten op het dak zitten.
0: Ja.
3: Ja,
0: ja, het is allemaal niet zo gek natuurlijk als je er goed over nadenkt. Maar dat is misschien een klein lesje voor iedereen. Zou wel prima zijn. Daarom is het ook goed dat we dit doen, hè?
3: Kijk, daarom is het gewoon heel erg goed dat wij dit doen.
0: Even de natuur in. Je hebt het binnenkort ook weer op televisie te zien.
3: Ja, vanaf volgende week weer.
0: Vanaf volgende week, dat wordt allemaal weer superleuk. Daar kan je natuurlijk niks over zeggen nog. Maar dat het leuk wordt, dat is een ding wat zeker.
3: Dat is toch? Klaar, klaar als een kontje.
0: Nou, Stefan, ik vond het fijn dat je weer even bent aangeschoven op deze heerlijke donderdagavond. En we gaan toch met een ander oog en een ander oor straks weer de natuur in.
3: Toch? Geniet er maar van. Kan je maar beter doen.

0: Ja, Max en Andy Grammer. Ik vind dat zo'n bijzonder duo, want het lijkt namelijk alsof het twee broers zijn of een echtpaar of zo. Max en Andy Grammer, maar het is Max en Andy Grammer.
1: Huh? Wacht even.
0: Ja, het is dus, ze heten dus niet allebei Grammer van hun achternaam.
1: Oh, huh?
0: Snap je?
1: Nee.
0: Oké, het lijkt dus alsof ze allebei Grammer van hun achternaam heten. Max en Andy Grammer.
1: Ja.
0: Maar dat is niet. Het is Max.
1: Oh, dat is gewoon zijn volledige naam. En dan heb je
0: Max,
1: Andy Grammer.
0: Andere heet Andy Grammer.
1: Ach, ja, nu snap ik hem.
0: Max en Andy Grammer.
1: Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, super.
0: The thing I love.
1: Ik heb hem.
0: Ja, leuk hè. Er kwam nog een leuk appje binnen.
1: Ja, we hadden het net natuurlijk over meeuwen. En toen hadden we het over hoe vies meeuwenscheid wel niet is. Maar ook gewoon over de meeuw aan zich. Jos die zegt, moest laatst lachen bij de HEMA in Zandam. Vrouw met worst, meeuw eet worst. Vrouw vraagt nieuwe worst aan de HEMA, zegt de mevrouw van de HEMA. Heb ik hem opgegeten dan? U kunt een nieuwe kopen.
0: Vind ik wel goed. Ja, je gaat er niet al meteen een klant een nieuwe geven?
1: Nou, ik heb ook bij de HEMA gewerkt.
0: Ook
1: al?
0: Waar heb jij niet gewerkt?
1: Nou, op heel veel plekken, maar wel
0: bij de
1: maar HEMA. En ook bij de rookworstenafdeling. Als iemand naar mij toe was gelopen, die zegt... Ach, sorry meneer, maar die meeuw die is er vandoor gegaan met mijn rookworst. Nou, sorry, maar dan geef je toch even een nieuwe rookworst.
0: Ja, nee, en dan ga je een auto kopen. En dan rij je die auto in de prak. Na 100 meter zeg je, sorry, mijn auto's in de prak. Geen mag ik een nieuwe auto?
1: Lieverd luister,
0: dat niet.
1: Lieverd nee, luister. Lieverd luister, ik vind een auto niet te vergelijken met een rookworst.
2: Nee, ik vind de instelling van Jelmer supergoed.
0: Ik vind het hartstikke aardig, maar het is wel zo, op het moment dat je iets hebt afgerekend, ben je er wel zelf voor verantwoordelijk.
2: Ja, dan zou nooit meer naar komen als iemand dat zou zeggen.
1: Ja, inderdaad. Dit vind ik echt de wereld van nu. Wat er mis is met de wereld van nu.
0: Oh.
1: Ja, maar serieus. Want je kan toch gewoon af en toe eens zeggen, ah joh, hier heb je die rookworst. Kijk, met een auto vind ik het wat anders, maar dit gaat over €1,50. Oké, misschien tegenwoordig niet meer €1,50. Destijds €1,50.
0: Kijk, als het een klein kind is...
1: Nee, niet waar ligt de grens.
0: Als het een klein kind is, als het een klein schattig jongetje of meisje is, die zijn ijsje heeft laten vallen, dan vind ik, ja, dan moet je dat doen. Als het een volwassen persoon is, hey, hou die worst in je handen.
1: Nee.
2: Oh, ze pikken het uit je handen.
0: Ja, dat moet je dus zelf opletten.
1: Luister, ik wil je toch nog even een punt van maken. Als iemand 6 keer terugkomt, want die denkt, oh, dit trucje heb ik nu onder de knie. Ik ga nu elke keer zeggen dat mijn meeuw maar ook worst uit mijn hand klauwt. Dan vind ik het wel anders. Maar als er gewoon iemand komt en die zegt, ja, sorry meneer. Ik stond buiten en voor ik het wist, was die rookworst in de lucht met die meeuw mee? Ja, dan is het toch prima om te zeggen, hier schat, heb jij nog een rookworstie?
0: Het is prima. Ja, maar het is niet per se dat ik dan denk, nou, zo moet dat gaan in de toekomst.
1: Okay, nou, zullen we door?
2: Ja, dan komen mensen altijd weer terug. Dat is klantenbinding, hoe jammer dat is.
1: Nou, maar ook gewoon niet alleen klantenbinding, want kan mij eens verrotten of de EM nog een klant heeft of niet. Gewoon even
0: wel goede muziek daar trouwens, met EMA.
1: Gewoon even wat menselijkheid. Gewoon hier heb je, waarom is moeilijk doen over zo alles?
2: Weet ja,
1: je
2: menselijkheid is wel belangrijk. Ja. Ik heb vanmiddag bij de kantine had ik een zo'n salade genomen, was best duur. Toen had ik daarna nog heel veel honger. Die salade was super klein.
0: Nee, die salade is veel te klein.
2: Ja, toen ging ik dus nog soep halen laatst. Zei ik, trouwens, by the way, zei ik, als je dat wil nog voortaan wil verkopen als maaltijdsalade. Niet genoeg eigenlijk, als ik het zeggen mag. Ja. Oh, neem die soep dan maar gratis mee.
0: Oh, zo werkt het.
1: Nee, maar dat is gewoon een beetje omkijken naar elkaar.
0: Ja, ja,
2: ja.
1: Lieverd, we gaan naar de dagplaat.
3: Vandaag de dag.
0: Dagplaat. Ik vond het wel een lekker gesprekje dit.
1: Ja, ik ook, maar op een gegeven moment moet je een punt zetten.
0: Oh, oké. Okay. Hey, de dagplaat, ja, waar gaat die over?
1: Ja, over de onwijze storm buiten.
0: Code geel. Oh, mensen, we zijn bijna de schuilkelders ingegaan. Het was vreselijk. Het was echt afschuwelijk. Regen, wind, het was allemaal niet te doen. En wij vonden dat we misschien daar dan een liedje bij moesten zoeken. En dat hebben we gedaan.
1: Ja, klopt.
0: Wij wel, alvast als voorzetje. En het is aan jou thuis om dan daar met een nog betere suggestie overheen te gaan. Ja. En dat wordt dan degene die we misschien wel gaan draaien. 088-850-51-52, dat is ons nummer. Appje is zo verstuurd. Waar dacht jij aan bij dit thema?
1: Nou, ik dacht eigenlijk aan Miss Montreal met Door de Wind.

0: Ik vind het jammer dat dit niet het stukje is dat gaat gillen eigenlijk. Had ik even kunnen checken.
1: Had je zelf een paar kunnen zetten in principe. Ja. Maar ja, wel een leuk liedje en een goede suggestie.
0: Waar kwam jij mee?
1: Ik dacht The Script met het nummer Rain.

0: Komt-ie, hè? 1, 2. Ja, dat is lekker, hè, deze?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Heerlijk.
1: Heel leuk.
0: Nou, nu is het aan jou om daar overheen te gaan, muzikaal gezien. Waar denk jij aan bij storm, bij regen? Wat is een liedje dat heel toepasselijk zou zijn? Laat het weten via 088 850 51 52.

0: Brian Adams, The Summer of 69. Intussen zie ik de eerste zweetdruppeltjes van jouw voorhoofd naar beneden darrelen. Ja. Er komt veel binnen, hè?
1: Ja, kijk, het is ook leuk. Kijk, we maken wie, wat, oh nee, hoe heet het ook weer? Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? Maken we te makkelijk?
0: Ja, maar dit weer te moeilijk, zeker?
1: Nee, dit ook te makkelijk.
0: Oh.
1: Want er komt heel veel binnen.
0: Oh, maar dat is
1: dit
0: goed.
1: Ook moeilijker maken. Ja.
0: We gaan het hebben over een bijbeltekst.
1: Ja, precies zoiets. Want dan hoef ik niet zoveel te doen.
0: Nee,
1: het is enig.
0: Maar er komt heel veel binnen. En er kan nog veel bij. 088 850 51 52. Over regen en overstorm. Daar gaat het dagblad over. En we hebben jouw suggestie keihard nodig. Laatste nieuws komt eraan met Barbara Mulder.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die twee.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Ik ben Corrie en ik kom uit het mooie Uithoorn.
8: Ik ben Jan Willem van der Goot. Ik woon op een prachtige plek op een woonboot aan de Amstel.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7:30 geweest in Amstelveen. Is het momenteel 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
11: Goedenavond. Een 17-jarige jongen uit Uithoorn is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij een kantoorgebouw. Dat was aan de Zuidas in Amsterdam. Hij moet in therapie, heeft een avondklok en moet ook verplicht naar school en stage gaan. Verder heeft hij al in jeugddetentie gezeten en dat vindt de rechter genoeg. Volgens de rechtbank is de verdachte samen met anderen verantwoordelijk voor de aanslag. Hij werd veroorzaakt door een cobra, dat is zwaar vuurwerk, en meerdere flessen brandbare vloeistof. Ajax begint vanavond aan de laatste horde richting de groepsfase van de Conference League. Om dat te bereiken moet in 2 duels worden afgerekend met FC Sion uit Zwitserland. Voor de Amsterdammers staat vanavond de uitwedstrijd op het programma. Die wedstrijd begint om 19:15 en we hebben een live blog op onze website. Op klaarlichte dag is begin deze week een DJ-studio in Alkmaar helemaal leeggeroofd. Een set van 2 professionele mediaspelers en een mengpaneel is gestolen. Ja, de eigenaresse is op zoek naar de daders. En op camerabeelden zijn ze ook allemaal te zien. De eigenaresse is zo emotioneel dat ze het verhaal laat doen door haar partner. En die vertelt dat ze dus weten wie de dieven zijn, maar dat ze eigenlijk verder niks gunnen.
12: We hebben ze volledig op beeld. We hadden vingerafdrukken. We hebben een kenteken van de auto. Maar ja, ze wouden niet komen.
11: Ja, de politie zou niet willen langskomen. Maar over 2 weken kan er wel worden aangifte worden gedaan. 6 voetbalclubs hebben de eerste gezamenlijke CAO in het vrouwenvoetbal gesloten. In onze regio doen Ajax, AZ en Hera United mee. Ja, tot deze zomer hadden de clubs ieder een eigen collectieve arbeidsovereenkomst. In de gezamenlijke CAO zijn dingen als doorbetaling bij zwangerschap en ziekte geregeld. Ook geldt voor speelsters een minimum aanstelling van 22 uur per week. Eens kijken, laatste berichtje. De Gaasperplas in Amsterdam staat zondag helemaal in het teken van de grote finale van het Amsterdamse kampioenschap Zangvogels. Ja, de opdracht is loodzwaar. In een kwartier tijd zo vaak mogelijk het beste lied laten horen van je zangvogel. Ja. Harold Rambarse doet daar ook aan mee. En hij heeft verschillende vogels. Maar wat hij dus ook doet met zijn vogels, dat is dus heel goed, dat hij gewoon buiten met die vogels loopt. Maar de buren die vinden het wel bijzonder.
13: Ik loop met mijn vogel wel eens in mijn dorp waar ik woon, in Landsmeer. En dan word ik aangesproken door verschillende mensen die daar in de ronde lopen met hun hondje. Dan vinden ze het vreemd dat ik met een vogel loop. Ik zeg ja, ik loop met een vogel in een kooi, u loopt met een hond aan een lijn.
10: Ja.
13: Dus het is bijna hetzelfde.
11: Vond ik wel grappig eigenlijk.
10: Ja, het is wel, lijkt me een hele gezellige vent ook.
11: Ja, toch?
10: Ja, absoluut. Ik vind ook dat hij gewoon moet winnen.
11: Ja, hij gaat denk ik wel hoge ogen gooien met zijn vogels.
10: Ja, ik hoop dat echt. Dat wordt heel gezellig aankomende zondag.
11: Ja. Nou, wie weet, we blijven hem volgen. En meer nieuws sowieso in de app en op nanieuws.nl.
10: Dankjewel, Bar. En een fijne reis naar huis. En ook een fijne reis naar ver weg.
11: Ver weg? Oh ja, ik ga een paar dagen naar Spanje.
10: Jij gaat er lekker naar. Je gaat je zoon opzoeken, zeker.
11: Ja, ik weet niet of ik hem echt zal zien. Maar ik ga er wel naartoe.
10: Je gaat er wel heen.
11: Ja, hij moet voetballen, dus ik zie dan een stipje in het stadion als
10: ja,
11: het goed is.
10: Ja, de tv is beter, hè? Maar goed, ja, je bent er wel bij.
11: Dat erom.
10: Ja, superleuk. Nou, heel veel plezier.
11: Tot zo.
10: En we zien je volgende week weer terug.
11: Zo is het.
10: Gaan wij nog even naar het weer. Want wat voor weer krijgt Barbara eigenlijk mee naar huis vanavond?
14: Vanavond zijn er nog flinke opklaringen in de provincie. Maar vooral in het noorden van Noord-Holland zijn ook buien met soms onweer actief. En later op de avond en de komende nacht waarschijnlijk ook elders weer buien met onweer. Hoewel de buien zich in de nacht wel wat meer beperken tot de kustgebieden. Temperatuur daalt in de nacht naar 13 graden en de wind neemt af. Morgen in eerste instantie nog droog, maar in de loop van de ochtend en middag opnieuw soms felle buien met kans op onweer. Later op vrijdagmiddag neemt de buiigheid af en laat de zon zich wat vaker zien. Wordt morgen een graad of 20. De wind is matig, aan de kust soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Later draait de wind naar het noordwesten.
10: AWB Verkeersinformatie dan. Er is nog één vertraging die het vermelden waard is. Die is op de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen Aardenhout en Zandvoort heb je een flinke vertraging. Een half uur langer doe je er daarover.

0: Heerlijke muziek voor in de auto. Daar is het ook een beetje voor gemaakt. America hoorde je en The Border.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, er is ontzettend veel binnengekomen naar aanleiding van Code Geel. Hè, want dat was het vanmiddag. KNMI heeft Code Geel uit doen gaan. En dat heeft alles te maken met de gevaarlijke weersituatie. Oké, moeten we niet om lachen. Nee, maar het heeft op bepaalde plekken, dat heeft Jan Visser ook gezegd, het heeft echt wel flink geonweerd en geregend. Maar er waren ook heel veel plekken in onze provincie en ver daarbuiten waar het prima zomerweer was, waar de zon volop scheen. Toch Code Geel en nou ja, liedjes die iets met storm of regen te maken hebben, daar waren we naar op zoek. En die zijn veelvuldig binnengekomen via 088 850 51 52. Jelmer heeft het allemaal zitten verzamelen. En wat ben jij tegengekomen?
3: Arnold, Ella en Rob die komen alle drie met The Weather Girls. It's Raining Man. It's blijft toch heerlijk. Wilco, excuses, kom met Kansas, Dust in the Wind.

0: dat is mooi, hè?
1: Just a drop of water. Theo, Annelies en Koene. Ja, deze kan natuurlijk niet achterblijven. The Doors, Riders on the Storm. Right.

0: world we're thrown. Wil, die wil graag Ella Fitzgerald met Stormy Weather.
1: Stormy weather, since my man and I ain't together.
0: Ik zie hier dan wel gelijk een de Upper East Side.
2: Ja.
0: En dan cocktailtje aan de bar. In pak.
2: Maar hoor ik jou
0: gala jurken.
2: Hoor ik jou nou over Amerika praten?
0: Ja, New York
2: is, haat Amerika.
0: New York is een eiland, hè?
2: Ja,
0: New York is een eiland.
2: New York is, precies. Je hebt de East Coast en de West Coast.
0: Ik zou het nog steeds.
2: En ertussenin heb je Amerika.
0: Zolang puntje puntje aan de macht is, ga ik er niet heen. Maar ik vind het wel een eiland. Ja. Dat is anders. Zie je dat niet voor je dan?
2: Ja, ik zie dat ook voor me.
0: Ja, ja, echt heerlijk. Mariska, die komt met Gene Kelly, Singing in the Rain.
3: I'm singing in the rain.
2: Zo.
3: Just singing in the rain.
2: Ik krijg helemaal kerstvibes hiervan, hoor.
0: Ja, je ziet dan weer een huppelende man zo.
2: Ja, maar wel met kerstballen.
0: Wel met kerstballen. Heb je er al weer zin in de kerst?
2: Ik heb wel zin in weer, ja.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Ik ook.
2: Ik denk Maarten, die komt zo meteen. Jouw compagnon van het programma. Zo meteen tussen 7 en 9. Maarten, die is denk ik al kerstbomen aan het uitzoeken.
0: Nou, die is wel druk al, denk ik.
2: Ja, ja,
0: maar die... misschien staat ze trouwen dit keer een beetje in de weg. Maar we gaan het meemaken. We moeten door. Paul, die zegt Nadie, Wind Force 11.
2: Wind Force 11. Uit Nederland kwam zij, hè? Nadie.
0: Nou, enig. Ingrid, die komt met Earth and Fire, Storm and Thunder.
2: Licht psychedelisch.
0: Dit is mijn moeder. Ik weet niet wat ik hoor. Sorry hoor, mam, even serieus. Waarom stuur je dit? Dit luister jij helemaal niet. Wat voel ik me opgelicht? Dit heeft ze gewoon gegoogeld. Wat heeft met Storm te maken? Ja. Dit luistert mijn moeder echt niet hoor. Ja. Dat vind ik helemaal gek.
2: Ingrid, leuk dat je luistert.
0: Ja. Maar ja, we gaan toch voor een andere keuze. En het moet... Dit is opvallend.
2: Want...
0: ik ben twee keer gebeld en die zeiden, ja, ik kan het wel allemaal gaan verzinnen. Maar ik vond eigenlijk jouw idee, Dennis, wel een hele leuke, want die horen we niet zo vaak. Dus we gaan voor de keuze van Sander, Frank en dus ook Dennis. Het is de script geworden met
2: niet.
0: Rain.
2: Oh, ja. Dat vind ik leuk.
4: Dagplaat.

0: Jetsai, Gabriela en je hoorde de script en het nummer Rain. Omdat zoveel mensen het idee hadden dat het wel een leuk liedje en toepasselijk liedje was ook als dagplaat vandaag. Ik stelde hem voor en ik kreeg zoveel bijval ga ik de komende weken niet meer krijgen.
1: Nee, heb je eigenlijk ooit wel eens gehad?
0: Nou, zoveel bijval heb ik nog nooit gehad. Nee, ik ben echt ontroerd.
1: Hoe voelt het?
0: Ja, heerlijk. Als de wind in mijn rug.
1: Nou, fijn.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, het zit er alweer bijna op. 20 augustus in ieder geval wat betreft Vandaag de Dag. Radio lekker aan laten staan, want het wordt zometeen nog veel leuker. Maar eerst even de dag van vandaag samenvatten. Het was de dag dat er weer een kaasschaaf werd weggegeven bij de ontbijttafel. Je verwacht het niet.
3: Kaasschaaf.
4: Jawel! Is gewoon goed, hoor. Ja, heel goed zelfs. Met wie spreek ik?
3: Met Hans Weehuizen. We doen al maanden mee.
4: Meen je? Hans.
3: Ja, echt. We hadden hem hard nodig, want dat ding wat we thuis hebben is vreselijk, die kaasschaaf.
4: Maar Hans, vertel eens dan, wie zijn we?
3: Ik ben met mijn partner Rimi. We staan net op het punt om in de camper even op pad te gaan.
4: Nee, meen je niet?
3: Ja, hij gaat in de camper.
4: Nee, en vertel, waar gaat de reis naartoe?
3: Rimi, waar ging hij naartoe?
0: Nederland. dit zou bij jou thuis precies zo kunnen gaan.
1: Ja, absoluut. Dit is toch heerlijk. Dat je zit je gewoon te camperen en dan gaan we eigenlijk
0: heen. Oké. Nou, lekker. Maar in ieder geval hebben ze wel een kaasschaaf mee. En dat is een gewild dingetje, hoor. Dat is echt wel iets. Zoveel mensen die daar op hopen dat ze hem krijgen. Dus morgenochtend vanaf 6 uur, dat is de ontbijttafel er weer. En dan heb je weer een nieuwe kans vlak voor 10 om mee te doen. En ja, gewoon even heel simpel, kaasschaaf. Dat is de enige manier om dat ding te krijgen. Hè?
1: Ja,
0: geen andere manier
1: heel
0: om hem in de wacht te slepen. Nou, in Jewel Talk 2 ging het over angsten. Maarten is bang op de weg, zelfs als bijrijder. En daar moet zijn vriend onder lijden.
5: Later reed op de snelweg. En toen ging er zo'n plastic tasje ging er zo voorbij. Maar het was laat. Ik zeg, er loopt een baby. Een baby?
6: Het was dan dat je een fles wijn op had.
0: Nou, dan loopt een baby ook. Nou, morgen dan zijn June en Maarten er weer. Met z'n tweeën vanaf 12 uur tijdens de lunch. Maar Maarten is er zometeen ook met jou samen. Ja. Dus dat wordt ook weer gezellig. Ja, wij spraken vandaag met de heerlijke hysterische Claudia. Zij doet vrijwilligerswerk bij de F1. En voordat we haar spraken draaiden we Shirley Bessie met This Is My Life. Daar wilde ze nog wel wat over kwijt.
7: Hey, dag mensen. Goedemiddag weer. En ik wil nog even iets hebben, toch nog zeggen over Shirley Bessie. Dat is namelijk ook mijn life lied.
4: Oh.
7: Want er gebeurt altijd wat wel in mijn leven. Dit zie ik ook altijd. This Is My Life.
0: Ja,
7: jongens. Nou. En nu sta ik weer in Zandvoort. Ja.
0: Dan sta je gewoon weer daar. Nou ja, en het was een lang en gezellig gesprek met Shirley. Kan niet anders zeggen, ja zeker, hartstikke leuk. Je kan haar volgen via Instagram. En ze gaat al haar avonturen van komend weekend op de F1 in de VIP-box allemaal delen. Dus dat wordt leuk. Nou, zometeen dus vanaf 7 uur Maarten en Jelmer over de top. En dat wordt gezellig, hè?
1: Het wordt hartstikke gezellig. Eventjes een toetsvraag aan jou, lieve Dennis. F1, zie jij dat als teamsport of zie jij dat als solosport?
0: Absoluut teamsport.
1: Oh, jammer.
0: Want die mensen, die coureurs, die doen natuurlijk wel gewoon het meest in het oog springende werk. Maar laten we eerlijk zijn, ze zetten niet hun eigen auto in elkaar.
1: Ja, nou ja, dat punt willen wij dus gaan maken.
0: Ja,
1: maar goed, dus, ik ben blij dat het bij jou niet benoemd.
0: Wij hoeven je niet meer te overtuigen. Maar het wordt wel gezellig en leuk. En dan gaan jullie dus, dat gaan jullie als thema doen. Dus hoe ga je dat in muziekvorm gieten?
1: Wij draaien de teams der muziek, met andere woorden groepen en bands.
0: Oké, dat wordt leuk. Nou, blijf luisteren, hou de radio lekker aan. Zometeen Maarten en Jelmer. Maarten, ik heb tot slot van deze uitzending voor deze week nog één vraag aan je.
1: Hmm.
0: Vraag jij eens, met welke letter begint het alfabet?
1: A?
0: Nee, vragen.
1: Oh, met welke letter begint het alfabet?
4: Oh, dat vind ik leuk bedacht.
1: Ja.
0: Veel plezier met Maarten en Jelmer. Wij zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. En dit is David Bowie.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmelietjes niet.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings.
5: Of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes. En altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
10: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
11: Wij zijn Joop
12: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
15: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
14: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Over de top met Jelmer Vlot en Maarten Faber.

0: Het zijn de Supremes op NH met natuurlijk Diana Ross voorop. You Can't Hurry Love.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
2: Welkom, lieve, lieve, lieve mensen, weer bij Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
0: Zeker, ja, want dit weekend gaat het natuurlijk gebeuren. De Grand Prix in Zandvoort, dus wij dachten, daar moeten we mee. En in Over de Top breken we een lans voor alle mensen een beetje achter die coureurs, want die krijgen alle shine.
2: Ja.
0: Wij pakken dat even anders aan, want zij verdienen ook alle lof natuurlijk.
2: Ik zou ook echt geen namen op kunnen noemen van iemand die dan daar werkt. Maar misschien is dat dan ook wel logisch, want ze werken natuurlijk een beetje achter de schermen.
0: Ja, ik weet ook niet of dat inderdaad, of een echte diehard fan dat wel zou kunnen, maar we hebben het natuurlijk altijd over die coureurs, maar het is dus officieel een teamsport.
2: Het is officieel een teamsport. Ik vind het wel allemaal hele leuke types trouwens, die coureurs.
0: Ja.
2: Vind jij dat ook? Ik vind de interviews altijd heel gezellig. Ik vind het altijd hele leuke mensen. Dat vind ik anders dan bijvoorbeeld bij voetbal. Sorry, ja, het is gewoon zo. Het is een groepsport en daarom komen wij vanavond met platen van groepen en van bands. En dan vroeg ik me gelijk eigenlijk af, met welke groep voel jij je het meest verbonden?
0: Dus waar ik me onderdeel van voel, van een groep. Ik voel me heel onderdeel van een groep. Nou, dat is grappig. Ik reed gisteren met een scooter. Ik heb een scooter, zoals je weet. En mijn scooter lijkt een beetje op een
2: motor.
0: Ja.
2: Ja, ik was de eerste keer dat ik dat zag totaal verbouwereerd.
0: Ja, precies. Want en met jou heel veel andere mensen. Dus heel veel motorrijders denken dat ook in eerste instantie dat ik dat ook ben.
2: Oh.
0: En die hebben een bepaald, eventjes elkaar aankijken, even een knikje, zo.
2: Leuk, net zoals met buschauffeuren of met vrachtwagenchauffeurs.
0: Nou, dat is zo heel leuk. Goed. Dat is het inderdaad. Alleen, die motorrijders komen dan ook wel eens naar me toe en dan zeggen ze, ik dacht dat het een motor was, maar hoeveel pk heeft deze?
2: Weet je dat dan ook te zeggen? Zeg of niet?
0: Je kan ermee naar Zandvoort, zeg ik altijd. Maar ik weet niet of dat de vraag beantwoord, maar ik heb daar helemaal geen verstand van.
2: PK is toch hoe,
0: paardenkracht is dat volgens mij.
2: Ja, dus hoe,
0: niet hoe hard die kan, want dat is de snelheid. Ik weet ook niet wat het is. Maar goed, ik lul er altijd een beetje uit. Maar ik heb dat ooit in de catalogus, heb ik die gewoon gezien. Ja, doe die maar.
2: Catalogus. Ja. Ik heb het ooit in de catalogus gezien.
0: Ja.
2: Nou, maar ik vind geen scooter die bij je past.
0: Nee, dat snap ik. Je vindt hem te stoer voor mij, ja?
2: Veel te stoer.
0: Ja,
2: ik had een Vespa bij jou verwacht.
0: Maar hij is dus elektrisch, dus hij ziet heel stoer uit. Maar als ik aankom rijden, hoor je niks. Dus het staat heel erg knullig. Maar goed, dus ik voel mij wel een beetje verbonden met de motorrijder.
2: Ach, wat heerlijk.
0: Ja, en jij?
2: Nou, ik kom natuurlijk uit Den Helder. En ik breek vaak ook een lans voor Den Helder. Want ik vind het fantastisch. Ik vind het een geweldige stad.
0: Heel goed, ja.
2: En ik moet wel zeggen, eigenlijk van alle bevolkingsgroepen voel ik me denk ik toch het meest jutter.
0: Jutter?
2: Ja,
0: en dat
2: zo
0: staat voor iemand die uit Den Helder
2: komt. En dat staat voor iemand die uit Den Helder komt.
0: Jutter is toch iemand die op strand naar rotzooi zoekt?
2: Ja.
0: En dat doet en dat doen alleen mensen in Den Helder?
2: Nee, dat doen ze niet. Weet je, gewoon jutters. Jutters, nieuwe types.
0: Jutters,
2: nieuwe types. Okay.
0: En jij voelt je daar dus echt mee voor.
2: Ja,
0: zou je ooit terug willen?
2: Ja, ik wil daar wel sterven. Ik wil met
0: weer.
2: Ik wil met mijn voeten in de branding daar.
0: Okay.
2: Maar kijk, je hebt daar gewoon niet zoveel. Er belt nu iemand.
0: Dat is positief.
2: Dus zit ik dan gelijk te denken, klopt het wel wat ik zeg over die jutters?
0: Oh, hangt ook gelijk op.
2: Ja, hangt ook gelijk op. Nee, maar dus is jutters.
0: Okay.
2: Dat is eigenlijk precies.
0: Ja, nou, laat het ons ook weten. Met welke groep voel jij het meest verbonden? Dat kan van alles zijn, we vinden niks gek. Laat het weten met een appje of een belletje. Of natuurlijk met een spraakbericht. Dat kan via

0: nog steeds code geel, dus deze past er heel goed bij. Harder dan ik hebben kan van Bluff, hoorde je.
1: NH.
2: Over
1: de top. Als kleine jongen liep hij al rond op het circuit. De autosport is hem met de paplepel ingegoten. En als je ouders hebt met een eigen raceteam, dan lijkt de logische stap om zelf ook te gaan racen. Maar de jongensdroom van Nelson Valkenburg was net even anders. Commentaar geven van de races. Dat is waar zijn passie ligt. En dat doet hij ook alweer jaren. Hij is namelijk dé Formule 1 commentator van ons land. Nelson, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Hey, waarom wilde je toch niet zelf die auto instappen?
3: Ja. Sommige dingen, daar ben je niet voor bestemd. Maar ik werkte inderdaad van het raceteam van mijn ouders en ik stond altijd aan de pitmuur, altijd met al die jochies werken. En dat was hartstikke leuk, want toen ging ik journalistiek studeren. En de 1-1 werd 3. En dat was dat.
0: En is dit dan second best? Of zeg je, nee, dit is wel echt wat ik het liefste doe?
3: Dit is wat ik het liefste doe. Ik reis de wereld over. Ik spreek met al die mensen. Ik mag documentaires maken. Commentaar doen van de mooiste wedstrijden. Ik heb alleen maar een glimlach op mijn gezicht.
1: Ja, nou ja, en wij ook als wij jouw stem horen natuurlijk. Want jij bent de stem die we horen als we naar de Formule 1 kijken. Hoe zou je jouw stijl dan als commentator omschrijven?
3: Ik denk dat het over de jaren een beetje veranderd is. In het begin, toen ik Formule 1 ging doen, deed ik natuurlijk al 10 jaar commentaar. Maar was ik heel precies, wilde ik het echt allemaal precies goed doen. En inmiddels is het wel veel losser geworden. Wat ik vooral hoop is dat je er wat van opsteekt en dat je net als wij lol hebben. En als dat is, dan is het goed.
0: En hoe, dit is misschien een hele blonde vraag, maar goed, ik ben ook blond, dus dat is op zich prima. Hoe, die auto's gaan natuurlijk snel. Jij zit daar dan met een microfoon en je moet het allemaal tegelijkertijd zien en van elkaar los kunnen koppelen en ook gelijk weten, die is dat. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je het allemaal echt scherp houdt?
3: Ja, commentaar doen is een beetje vooruit leven. Je praat, maar je bent eigenlijk met de andere deel van je hersenen ben je met de volgende zin alweer bezig. En dat is ook zo met al die tv-schermen die wij gebruiken, alle data die we krijgen. Dus je koppelt dat een beetje los van elkaar. Dat is handig, want ik praat altijd zonder na te denken, ook in elk willekeurig gesprek. Dus dat past er heel goed bij. Maar ja, je moet een beetje multitasken.
1: Ja, nou zei je net al, ik reis de hele wereld over, want jij bent ook bij al die races. Wat vind jij nou zelf de mooiste de race om verslag van te doen?
3: Oh, ja, Monaco is Monaco. Nee, zeker de zaterdag. Kwalificatie is gewoon super vet. Maar de race waar ik altijd het liefste naartoe ga is Singapore. Singapore is gewoon zo bijzonder. Zo'n mooie stad. Zo'n bijzondere race in de avond. Heel graag kom ik daar.
0: En waar ligt dat dan aan? Ligt dat aan die hoge gebouwen, de natuur? Of wat is dat wat Singapore zo bijzonder maakt?
3: Het is zo anders dan hier, joh. Kijk, dit is de thuisrace, maar dit is ook de plek waar ik ben opgegroeid op Zandvoort. Maar Singapore is zo anders. En ja, ik ben wel een beetje. Je wordt er wel een beetje een wereldburger van als je elke week ergens anders bent.
0: Ja, maar ja.
3: En Singapore is gewoon een geweldige stad.
0: Ja, want je zegt net, sorry, je zegt net, dit is de thuisrace. Ben je op dit moment dan ook daar?
3: Ik ben op het circuit, ja.
0: Oh,
3: ja,
0: wat zie je dan nu? Zie je al wat auto's staan? Of wat
3: zie je? Kijk, ik ben uit de wind gaan staan. Dus ik kijk momenteel naar een portercabin toilet. Dat is helemaal heel sexy, zo'n circuit.
1: Oh, lekker.
3: Nee, ik was net onderweg zo'n beetje van het circuit af, richting de mediaparking, een kilometertje verderop. Maar ik heb heel de dag interviews gedaan, items gedraaid. Heel veel te veel koffie gedronken met de teams en dus ik slaap vanavond niet, maar dat is prima.
1: Heerlijk. Ja, je moet aan de bak. Hey, nou hebben we het vandaag een beetje ook over de mensen achter de coureurs, want het is eigenlijk gewoon een teamsport. Kan je ons, twee blondes, de blondies, nou eens even vertellen, waarom zijn die andere mensen nou net zo belangrijk als degene achter het stuur?
3: Kijk, als die rijder niet, laten we deze heel simpel houden, als die rijder niet de auto heeft die het precies doet zoals hij het wil, komt hij nergens. Maar dat is ook zo wat betreft zijn visio. Gasten zijn zo ontzettend fit, maar als het net niet klopt wat ze eerder op de dag hebben gegeten, ze verliezen 3-4 liter vocht tijdens een wedstrijd. Wow, dus als het allemaal niet klopt, dan hang je gewoon. Maar dat geldt ook voor degene die het weerbericht in de gaten houdt. Dit weekend gaat er regen komen. Zit je ernaast, win je de wedstrijd niet. Is je pitstop een halve seconde te langzaam, verlies je misschien een plek. Ja, maak die dan maar weer goed. En zo is het allerlei puzzelstukjes en dat is waarom dit een van de mooiste sporten ter wereld is.
0: Oh, maakt me gek. Dit is wel echt anders dan tennis.
3: Kijk, tennis, je bent heel erg, ook op de baan, net zoals op een tennisbaan, helemaal op jezelf aangewezen. Maar je hoort continu die rijder praten met zijn engineer en dan wordt de strategie aangepast. En dat kan die rijder niet zelf. Dus ja, dat is gewoon, wat dat betreft is Formule 1 echt een teamsport.
1: Ja, nou, dat zijn we helemaal met jou eens. Ja, het is toch een beetje de laatste vraag en de vraag waarvan je denkt, ja, die moet er komen. Wat vind je ervan dat Zandvoort na dit jaar stopt?
3: Ja, ontzettend jammer. Ja, het is zo bijzonder wat ze hebben neergezet. Ik heb in de afgelopen maanden een grote documentaire voor Viaplay over Zandvoort gemaakt, over hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Maar ja, het is gewoon zo jammer dat het bedrijfsleven en eigenlijk ook de overheid er niet op die manier achter kan staan dat ze het financieel rondkrijgen voor de toekomst.
1: Ja.
3: Maar, luister, het is natuurlijk gewoon gedoe in het Midden-Oosten, in de wereld. De wereld staat in brand. En het zou mij stiekem niet verbazen als ze volgend jaar ineens op de kalender verschijnen. Niet omdat ze zelf het bonnetje moeten betalen, maar omdat Formule 1 Zandvoort nodig heeft. En dat zou ik dan ook wel weer mooi vinden.
1: Oh.
0: En je hebt heel veel koffie gekeken. Tot slot, we gaan even koffiedik kijken. Wie denk je dat er gaat winnen?
3: Ja. Ik denk Hamilton. Tenzij het nat is. En dan moet het een dag van Verstappen worden.
1: Dat is toch die van Kim Kardashian? Dat weet ik dan wel.
3: Die grappen kunnen we met hem echt niet maken. Ik moet continu mijn tong bijten met die man. Ja, dus humor hebben ze allemaal niet.
1: Oké, nou gelukkig jij wel. Nelson Valkenburg, dank je wel. Ja, ook dit weekend is hij natuurlijk de stem die je hoort tijdens het kijken van de race. En dat gaan we natuurlijk allemaal doen. Heel veel succes en dank je wel.
3: Helemaal goed.
0: Van de race gaan we naar... Oh, dit vind ik ook heerlijk. Naar de Jonas Brothers. Leave me before you love me hier op NHNO.

TV uit en lekker ontspannen met Maarten en Jelmer met een programma over de top. Groet, Anja.

0: Maarten poetst nog even zijn tranen van zijn wangen. Die is hier helemaal emotioneel van.
1: Zo mooi.
0: Het wordt wel echt veel te weinig gedraaid, vind ik hoor. De Eagles met Desperado.
2: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
1: Ja, we gaan weer de toekomst voorspellen. Want in dit programma staan we niet alleen maar stil bij het hier en nu, maar ook naar wat komen gaat. En natuurlijk, wat gaat komen is dit weekend de Grand Prix van Zandvoort. Dat staat helemaal, deze uitzending staat daar van helemaal in teken. Maar vanochtend werd ik wakker van, ik denk wel 15 pushberichten. Het grote nieuws, het is eindelijk zover. Max Verstappen blijft bij Red Bull tot 2030.
0: Zo.
1: Je kijkt me aan, jij hebt niet dezelfde pushbericht gehad.
0: Nee, kijk, je kan dan denken, nou, misschien heb je dan, als je het over F1 gaat hebben tijdens de hele show, heb je je ingelezen? Niet gedaan.
1: Bij deze.
0: Bij deze.
1: Oh, oké. Nou, misschien wat vaker naar je pushberichten kijken. Maar goed, ik vroeg me wel af, want het is hartstikke leuk dat hij daar blijft. Maar gaat hij ooit nog eens de winst pakken? En welke kaart heb ik daarbij getrokken? Dat is Kelke 9. En op die kaart zie je een mannetje. Het zou Max Verstappen kunnen zijn. Met een soort kast erachter. Met wel 9 trofeeën. Dat zijn dan die kelken.
0: 9?
1: Ja.
0: Maar, oké.
1: Nee, maar
0: vertel verder.
1: Ja, hij heeft niet 9 keer, dat hoef je niet op te zoeken. Hij heeft niet 9 keer de wereldkampioenschappen gewonnen. Ging je dat nou opzoeken? Nee, dat hoef je niet op te zoeken. Dat is niet gebeurd. Maar waar staat deze kaart nou voor? Het staat voor tevredenheid. Er is al veel bereikt en de betrokkenen, Max Verstappen, kan met recht tevreden zijn. Zijn dromen zijn werkelijkheid geworden. Wat dus eigenlijk aangeeft van, ja, dit was het wel. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het misschien wel realistisch is dat dit het wel was.
0: Maar ik heb toch even opgezocht niet hoeveel wereldkampioenschappen die heeft gehad. Hij heeft 4 wereldtitels en 71 Grand Prix overwinningen gehaald.
1: Oh, jij dacht dat die 9 voor de aantal overwinningen...
0: Ja.
1: Nee. Nee, ja, 71. Ze doen iets van 20 races volgens mij per seizoen, hè?
0: Oké, maar het houdt dus op voor Max.
1: Het houdt op.
0: Ach,
1: ja.
0: Vind ik zielig.
1: Hij gaat wel door tot 2030, maar niet meer met de ereprijs, niet met de trofee. Gaat hij er vandoor.
0: Oké.
1: Nou, dan werd ik ook weer opgeschud van ander nieuws. Alle pushberichten. Ik weet niet of je die wel gezien hebt. Ligt denk ik wel meer in jouw straatje. Prins Harry en Meghan die verhuizen deze maand nog terug naar het Verenigd Koninkrijk.
0: Ligt helemaal niet in mijn straatje.
1: Oh, ik denk een beetje celebrity en.
0: Maar mijn royals doen me echt helemaal niks.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké.
0: Echt lekker verhuizen.
1: Ik vond je wel een vorstelijk type. Nou ja, ze komen terug. En nou dacht ik wel, want dat weet je denk ik wel. Er is natuurlijk allemaal ruzie gaande met hele ego-drama. The Crown is er niks bij, die serie op Netflix. Ik dacht, komt het nou goed? Wordt het koek en ei? En daarbij trok ik de kaart Koningin van Zwaarden. En die staat voor, er is veel geleden, maar daardoor heb je wel wijsheid opgedaan.
0: Oh.
1: Zodat anderen je beter kunnen begrijpen en ook kunnen helpen.
0: Ach.
1: Het staat wel voor onafhankelijkheid en het weten van je zin te krijgen. Vaak een alleenstaande vrouw, maar het staat voor rechtvaardigheid. Nou, daar staat deze kaart voor. Dus het klinkt een beetje alsof het toch wel weer een soort van goed komt, maar dat Meghan toch een beetje een vinger in de pap heeft daar.
0: Maar ik vind het wel een mooie kaart. Het is wel positief.
1: Precies.
0: Ik denk dat het heel moeilijk is in het Koningshuis om dingen daarbij te leggen. Volgens mij is dat bijna niet te doen. Maar het klinkt alsof ze... Alsof het positief is.
1: Zeker, maar die handjes van mij trekken ook alleen maar positieve kaarten.
0: Zo is het nou. Misschien moet ze voor vergiffenis smeken.
2: De kaarten van Maarten.

0: Nou, over goede covers gesproken. Het was Maneskin met Baggin. De Italianen natuurlijk, die in 2021 het Songfestival wonnen. Deze cover die hadden ze eigenlijk al veel eerder opgenomen, maar die werd pas na de winst een wereldwijde hit. En hoewel de groep internationaal doorgebroken is inmiddels, niemand kan er meer omheen, denkt die zanger Damiano David. Die denkt, de groetjes, ik ga eigenlijk wel voor een solo carrière. En die kennen we dus inmiddels ook van deze hit.
1: Ja, een andere groep die nog wel volop aan het optreden is, dat doen ze eigenlijk al jarenlang, terwijl eigenlijk een beetje hun groot succes was rond 2000. Hmm. Maar ze zijn nog steeds samen. Het zijn de meiden van de Sugar Babes.
0: Ik heb ze gezien.
1: Jij bent naar een concert geweest, hè?
0: Ik ben onverwacht naar een concert geweest, ja.
1: En toen heb je verteld dat ze vrij weinig bewogen, toch?
0: Het was,
1: dat concert.
0: Pas naar links, pas naar rechts, doe een draai.
1: Ja, maar ja, doe het maar. Ja, nou ja, goed, het zijn wel iconen. En nou dacht ik van, oké, we gaan de Sugar Babes draaien, superleuk. Toen dacht ik, dan wil ik wel dat we deze draaien, Ugly. Ik was namelijk altijd de kleinste van de klas. En dan was ik heel zielig en dan maakte iedereen grapjes. Oh. En dan voelde ik me heel sneu en dan zat ik op mijn kamertje te huilen. En dan luisterde ik naar dit nummer. En dan voelde ik me helemaal verbonden en gehoord. Het zijn de Sugar Babes met Ugly.

0: Pop en H met de gigahit Bittersweet Symphony, opgenomen in 1997, maar ze begonnen er pas in 2019 aan te verdienen. Bevat namelijk een sample van The Last Time van de Stones. De rechten lagen dus bij hen, maar ze vonden het uiteindelijk toch een beetje zielig en gaven de rechten terug in 2019.
1: Ja, we vroegen je net, met welke groep voel jij je nou het meest verbonden? Dat doen we omdat van dit weekend natuurlijk de Grand Prix van Zandvoort plaatsvindt. En wij dachten, het is niet alleen maar een sport voor coureurs. Er zit ook een heel team achter. Daarom draaien wij ook allerlei bands en groepen vanavond. En vroegen we je dus, met welke groep voel jij je het meest verbonden? Nou, daar onder andere reageerde Trix op. Trix, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
1: Ja, met welke groep voel jij je nou het meest verbonden?
2: Nou, de groep uit de jaren 60.
0: Oh.
2: Flower Power.
0: Flower Power, ja.
1: Oh ja.
2: Woodstock.
0: Ach, was je een beetje een reef, Teef?
2: Nou, daar was ik te jong voor.
1: Oh, ja. Maar wat, vond je dan zo, wat vind je dan zo bijzonder aan die tijd? Neem ons eens mee, terug naar die tijd.
2: Nou, de muziek vooral. Ja. En de kleding die ze allemaal droegen. En ja, gewoon vrijheid, blijheid. Lekker blowen.
1: Oh, heerlijk.
2: Dus dat?
1: Oh ja.
0: Heerlijk. Doe je dat dan nu ook nog wel eens? Denk je nog wel eens, oh, ik vind de Flower Power zo lekker... en dan ga je een beetje muziek uit die tijd, Jonko erbij.
2: Nou, ik heb heerlijk. Het wel gedaan, maar het werd een beetje te gezellig... dus daar ben ik mee gestopt.
1: Oh ja. Ja, en, hey, en wat vind je dan nu van deze tijd waar we in leven?
2: Ja, ook prima. Okay. Maar het gaat allemaal veel te snel eigenlijk, hè? Ik verlang wel weer naar dat ja, wat rustiger, wat kalmer... Ja. Nou ja, dat is helaas... maar ja, goed, daarom zeg ik van... ik kan het in de muziek terugvinden... en ik probeer me zo leuk en vrolijk en vlot te kleden.
1: Nou, jij stuurde toevallig ook een leuke foto inderdaad via de app... maar je ziet er helemaal fleurig en zonnig uit. Dus dek de lading, ja.
0: Je hebt ook altijd een lach op je gezicht. Ben je over het algemeen een gelukkig mens?
2: De laatste tijd wel, ja. Ik heb een zware periode achter de rug. Was ik helemaal niet gezellig. En was ik helemaal niet vrolijk. Maar die tijd is helemaal achter me. En ja, gelukkig, ik sta nu vrolijk in het leven.
0: Wat heerlijk. Nou, weer als
1: goed om te horen.
0: Bloem in bloei. Ja.
2: Absoluut.
0: Dank je wel, lieve Trix. Gaan we ook nog eventjes richting Bart. Goedenavond, Bart. Ja, en met welke groep voel jij je het meest verbonden?
3: Ja, wat ik geappt had met de groep hondenbezitters in het Westenpark waar ik woon.
0: Oh.
1: Ja, dat snap ik wel. Heel toevallig heb ik daar ook heel vaak mijn hond uitgelaten. Dus misschien hebben we elkaar wel eens gezien. En neem ons eens mee, wat maakt het nou zo gezellig in het Westenpark?
3: Nou ja, het Westenpark, ja, ik woon hier al heel lang in deze buurt. En ik ben sinds 2 jaar met vervroegd pensioen. En ik heb dus de honden eigenlijk uitgevonden...
0: Oh, je hebt ze uitgevonden.
3: Nou ja, het honden uitlaten.
1: Ja, ik snap het. Ja.
3: Want daarvoor had ik een heel druk leven. En sinds dat ik met pensioen ben en die honden uitlaat in het Westenpark... heb ik een heel ander leven gekregen.
0: Ja, en wat is er dan zo lekker aan zijn het de kleine kletspraatjes tussendoor? Want als je een hond hebt, nou, dat heeft echt een invloed op je sociale leven. Je raakt met iedereen aan de klets. Of is het dat je gewoon meer naar buiten bent?
3: Nou ja, het is inderdaad het buiten zijn in de natuur. En ook inderdaad alle contacten. Want je leert zo ontzettend veel nieuwe mensen kennen... die ook hier al 40 jaar wonen, maar die je eigenlijk helemaal niet kent.
1: Hey, en die hond geeft gelijk een aanleiding om dan lekker te kletsen. Je hebt gelijk een onderwerp natuurlijk.
0: Herken jij natuurlijk ook wel, Maarten.
1: Ja. Nee, ik herken dat heel erg. En ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik hou, want als de vraag is met welke mensen voel je het meest verbonden... misschien heb jij dat ook al, Bart. Ik voel me ook heel verbonden van mensen die van dieren houden. Mensen die niet van dieren houden, vertrouw ik ook nooit helemaal. Heb jij dat ook, Bart?
3: Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Oh. Maar ik vind het wel heel... Ja, en mensen die van dieren houden... Ja, die hebben ook wel absoluut mijn voorkeur. Want die hebben toch echt wel een steefje voor, ja.
0: Ja, ik vind het ook altijd eng, hoor. Als mensen zeggen, ik hou niet van dieren... dan denk ik, van wie hou je dan wel?
1: Hoe kan je daar nou niet van houden?
0: Hoe kan je daar nou niet van houden? Bart, hartstikke bedankt. Weet je waar ik ook ongelooflijk veel van hou?
1: ABBA.
0: Van mensen die van ABBA houden. Daar voel ik me ook altijd mee verbonden.
1: Okay.
0: Hoe zit het bij jou, Bart? Jij ook?
3: Ja, ik ben met ABBA opgegroeid. Dus ja, helemaal fantastisch.
1: Nou, speciaal voor jou.
0: Speciaal voor jou en alle ABBA-fans onder ons. Het is Lay All Your Love on Me hier bij NH Over de Top.

0: for another. Ja, als je erover na gaat denken, is best een beetje creepy nummer.
1: Creepy nummer?
0: Ja, one way or another, I'm gonna see you. Of je het nou wil of niet.
1: Oh ja, dat is eigenlijk waar, ja.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, het zijn de jongens van One Direction met inderdaad hun versie van One Way or Another. Ja, de groep die brak door tijdens de Engelse versie van The X Factor en bleven tot 2016 samen. Ja, de mannen gingen toen ieder hun eigen weg en daar zitten heel veel succesverhalen bij, waaronder natuurlijk Harry Styles. Maar bij ieder verhaal is ook een keerzijde.
2: I'm gonna bring our audience some breaking news, which is just coming into us here at Newsnight.

0: we're hearing reports that a former member of One Direction, Liam Payne, has died after falling from the third floor of a hotel in Buenos Aires.
1: Ja, tijdens zijn carrière kampte Payne al met verslavings- en mentale problemen. En hij overleed op 16 oktober 2024. Hij werd maar 31. De groep kan ooit nog samenkomen. Officieel zijn ze namelijk niet uit elkaar. Maar hebben ze een pauze ingelast voor onbepaalde tijd. Straks gaan we verder met deze groep.
2: Ja, maar eerst gaan we Trix, die we net spraken, heel erg blij maken. Het is namelijk een groep uit de jaren 60. Een groep waarin drugs ook een grote rol speelde. Ja, let op, tijdens de opnames werd veel drugs gebruikt. Voornamelijk marihuana. marihuana. Kijk, je geeft aan hoe vaak ik het gebruik hoor, namelijk. Ze geven zelfs toe dat ze dat deden tijdens de opnames, terwijl hun kinderen aan het kijken waren. Ja, ook dat kon in die tijd, in de jaren 60. Ja, sommige mensen zeggen die goede oude tijd.

0: ben Ria uit Zandpoort.
1: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
0: Met Mreke, een echte Haarlemse mug.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
5: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
4: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Over de top.
7: Met Jelmer Vlot en Maarten Faber. 10.

0: Sommige platen blijven goed. Dit is er een van, Spandau Ballet met Gold. Nou, bij deze groep was er niet per se sprake van teamwork. Ruzie na ruzie hadden ze over geld en royalties. Ze eindigden in rechtszaken en het is echt never nooit meer goed gekomen.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
3: Ja, welkom bij een nieuwe Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft en dat is het thema van de week.
0: En vandaag nemen we het op voor de race-ingenieurs, de strategen, de monteurs en de pitcrew. Aankomend weekend is het namelijk weer F1. Maar wie loopt er nou eigenlijk altijd weg met die credits? Ja, dat zijn natuurlijk die coureurs. Maar, ja, ik moet zeggen, jij hebt me dit geleerd, Maarten. F1 is een teamsport. Ja. En daarom komen we vandaag met muziekteams. Met andere woorden, groepen. En dan heb ik ook gelijk een vraag aan jou.
3: Ja.
0: Ben jij een teamplayer, player of een einzelganger?
3: Oeh. Ik ben een teamplayer geworden.
0: Oh, dat is mooi.
3: Ja, als kind, ik moet een beetje terugdenken aan de vakanties op de camping. Weet je wel, mijn zus had binnen twee uur stond op de camping. Had zij al 26 vriendinnen. En dan ook echt vriendinnen voor het leven. En ik had nooit zo'n vakantievriendje. Ik was al een vriendinnetje. Ik dacht altijd, nee, laat me met rust. En dan kwamen die kinderen bij 's ochtends aan bij aan de tent rammelen. Dan denk ik, laat me met rust, ik wil nog slapen.
0: Maar hoe ben je het geworden dan? Wat is de les geweest?
3: Ik denk dat ik toch in heb gezien dat mensen toch wel leuk zijn.
0: Nou, ook niet
3: nu ben ik wel echt een sociaal dier, zeg maar. Als je het zo in dat opzicht. Hè? Ik vind het superleuk om mensen te zien en dingen te
0: doen. Je hebt ook hartstikke veel vrienden.
3: Ja, ik moet wel dat zeggen. Ik weet niet of jij dat herkent. Dat ik dan, ik spreek iets af. En dan een uur van tevoren denk ik, oh ja. Die mensen komen zo. Zo geen zin in. Maar het is altijd
0: nooit
3: leuk.
0: Zin.
3: Oh, nee, ook niet,
0: nooit zin.
3: Nee, ik ook niet.
0: En dan, als je er eenmaal bent, dan denk je, oh ja, natuurlijk heb ik wel zin.
3: Ja, achteraf is het leuk.
0: Achteraf is het leuk.
3: Ik ga ook altijd denken, zal ik een smoes verzinnen?
0: Weet je wat ik het ergste vind?
3: Nou.
0: Maar mijn man vindt het ook altijd erg. Dat is het wachten op. Je hebt altijd een bijna een soort doodgeslagen uur. Dat je klaar bent met de voorbereidingen, maar nog wacht op je gasten.
3: Oh ja.
0: Dat uur vind ik ondraaglijk. Want iedereen komt er ook altijd een beetje te laat. Ik ben altijd, maakt niet uit wie er komt, altijd een soort gevoeletje van spanning. Of nou mijn beste vrienden komen, of de koning. Ik ben altijd een beetje zo, gaat iedereen het leuk vinden? En dan heb je een uur, heb je niks. En dat wachten op die mensen, dat trek ik gewoon niet.
3: Dat snap ik. Het doet me een beetje denken dat ik van de week ben ik een beetje door de mand gevallen bij jou.
0: Oh?
3: Ja, jij bent een paar keer bij mij thuis geweest, gezellig.
0: Oh, je bent onwijs door de mand gevallen.
3: En jij hebt mij leren kennen, want je bent vaak bij me geweest. Ja. Als een hele nette, opgeruimde jongen, bloemetjes in de vase, kussensboy opgeklopt.
0: Alles perfect.
3: Ja, en dan was ik van de week, mijn honden waren, ik was weer terug van vakantie, dus voor het eerst waren mijn honden weer alleen. Dus ik zat op de camera te kijken. Toen had mijn kleine Harvey, die had alle groenten uit de groentela door de hele kamer gegooid.
0: Ja, maar wacht heel even, want we gaan Harvey niet de schuld geven. Want er stonden flessen Fanta, flessen cola. Ik bedoel, dat heeft Harvey niet uit de koelkast gehaald, hoor. Hij heeft gewoon een hele rommelige bijt. Zag het eruit.
3: Ja, ik ben ook een type, als je bij de keukenkastje zo op het trekt, dan valt daar gewoon een hele inboedel uit, zeg maar.
0: Daar ben ik ook wel van, hoor. Ja. Wegstoppen, het niet zien is zeg maar niet bestaan.
3: Nou, we dwalen een beetje af, sorry daarvoor. We vroegen je namelijk, ben je een IJsselganger of ben je een teamspeler? Dat willen we van je weten. Laat dat weten via een appje, een belletje of een spraakmemo. Kan natuurlijk ook via 088. 58, 51, 52. Ja, gaan wij naar een groep die in 2009 uit elkaar ging, maar ook in 2019 weer bij elkaar kwam. Het zijn Nederlanders. Zijn we altijd gek op.
0: Het zijn Nederlanders.
3: Ja, ja, vind ik altijd leuk. Ja, het zijn allemaal internationale mensen tot nu toe, maar eindelijk Nederlanders. Het is I Would Stay.

0: Het zijn de Chainsmokers op nummer 8 bij NH met Closer. Ja, misschien ken je het wel, dat je uit elkaar gaat met iemand. Ik ken dat zeker. En het lijkt heel even weer op te bloeien. Maar je wordt al snel herinnerd door de daden waarom het ook alweer fout ging. Nou, daar ging deze plaat over.
1: NH over de top.
2: Over de top.
3: Als ik zeg iconisch blauw pakje, dan weet je natuurlijk eigenlijk wel over wie ik het nu ga hebben. Wind & Fire werd opgericht door de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. De een zal hen als gepassioneerd omschrijven en de ander als dictatoriaal. Verschilletje hou je toch, maar met Johnny Kaagman als stem en gezicht kregen ze toch echt meerdere hits te pakken.
0: Ja, hij is overleden natuurlijk onlangs. Maar in 1983 ging de band ook uit elkaar. Er was natuurlijk wel wat opgebloeid tussen Journey en de bassist. Ze zagen namelijk wel zitten, doken samen de koffer in en zijn daar ook niet meer uitgekomen. 50 jaar lang bleven ze samen, totdat hij dus overleed. Hij was haar rots in de branding, zeker in de tijd dat Journey hoorde dat ze Parkinson had. Haar huisarts zag dat als eerste.
4: Die zei, er is iets aan je manier van lopen, aan kleine dingetjes. Ik kan ook heel fijn zo twisten. Maar dat hoort dus niet. Maar het hoort wel bij de ziekte.
3: Journey overleed op 31 juli, zo'n 3 weken geleden dus. En we zullen haar niet herinneren als de vrouw met Parkinson. Wel als de vrouw met het blauwe pakje. En natuurlijk zij uit Idols.
4: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar jij bent aangeland.
5: Het is een beat.
4: Ik ben er helemaal klaar mee. Vertrekken.
0: Oh, leuke vrouw.
3: Ja, leuke vrouw. Voor mij mag je gewoon vertrekken,
0: ja,
3: zegt ze. Nou, hier vertrekt ze gelukkig niet, want ze hebben een mooi plekje. Het is Earth and Fire met Weekend.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Ja, dit hoort gewoon ingelijst in het museum te hangen. Het is het prachtige, zij maken het verschil. Je hoorde het dubbelteam, de Puma's, oftewel een samenwerking tussen Van Dikhout en het duo Akda en de Munnik. Dan vraag je misschien af waarom al deze groepen vanavond. Dat doen we omdat dit weekend het Grand Prix in Zandvoort los gaat barsten.
1: Oh.
0: En alle eer gaat natuurlijk naar al die coureurs. Maar er zijn ook heel veel mensen achter de schermen en achter dat team. En daarom komen wij vanavond met groepen. En dan niet alleen, we komen ook met hele andere dingen.
2: Educatief genot met professor Vlot.
1: Ja, want ik bedoel, we doen hier natuurlijk een soort lesje groepen. Lesje teams.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, oh, ik heb weer een prachtige les.
0: Ja.
1: Voor iedereen opgesnord. Ja, echt. Dus pak je boeken, je pennen. Je weet ik veel
0: kladblok.
1: Er allemaal. Je kladblok er maar weer bij. Ben je er klaar voor?
0: Ja,
1: ik vind de eerste eigenlijk het leukst. Moet ik nu al gelijk zeggen.
0: Oké.
1: Een groep.
0: Dan bewaar je die voor het laatst. Maar goed. Klein detail.
1: Een groep flamingo's heet in het Engels een flamboyant.
0: Echt waar?
1: Vind je dat niet amazing?
0: Komt daar het woord flamboyant vandaan?
1: Ja.
0: Is dat goed?
1: Flamboyant. Zo heet een groep flamingo's in het Engels. Ja, dat vind ik echt dikke tien. Volgende. Kraaien die kunnen gezichten onthouden. En sterker nog, als een kraai iemand als gevaarlijk beschouwt, kunnen andere kraaien dat gedrag overnemen. Dus één kraai kan de hele groep waarschuwen voor jou.
0: Oh.
1: Ik denk dat ze dat bij jou wel doen.
0: Zeker. Nou, ik heb vandaag een armband om. Ik denk dat kraaien daar gek op zijn. Het blinkt dat het blinkt.
1: Zo, dat blinkt als het blinkt. Orka's, ja natuurlijk als ik het over orka's kan hebben, dan heb ik het over orka's. Die hebben verschillende dialecten. Dat hebben wij natuurlijk ook.
0: Dat geloof ik niet.
1: Dat is echt zo.
0: Ja?
1: Dat is echt. En dit weet ik echt. Dit heb ik echt gefact-checkt met allemaal.
0: Dit wel.
1: Hier heb ik het heel vaak over.
0: Okay.
1: Ja, die hebben echt families in verschillende delen van de oceaan. Die hebben echt verschillende dialecten.
0: Maar wat is dan dat de orka zegt, hey, hallo, hoe is het dan?
1: Ja, maar dan in het orka's.
0: Hey, mijn
1: dus dan is het piep, piep de piep. En dan bij het andere is een piep, piep de piep.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ik ben orka Piet.
1: Ik ben een orka piep de piep. Oké, volgende. De Beatles.
0: Ja.
1: Kennen wij natuurlijk als de Fab Four.
0: Ja.
1: Maar die begonnen met 5 leden.
0: Ja, nee.
1: Er was een vijfde.
0: Echt?
1: De vijfde Beatle. Die heette Stuart Sutcliffe.
0: En wat is daarmee gebeurd?
1: Ja, zover gaat deze kennis. Hey. Destiny's Child. Die begon oorspronkelijk met 4 leden.
0: Oké. Okay. Ja, dan weet je ook niet wat er mee gebeurd
1: is. Met z'n drieën.
0: Wat is daarmee gebeurd?
1: Weet ik veel. Volgende. Quizvraag. En je moet nu snel zijn.
0: Oh, ik moet het wel weten. Oké, okay.
1: Ja, ja.
0: Leuk.
1: Wat zijn de bijnamen van de Spice Girls? Sneller.
0: Baby Spice.
1: Ja.
0: Sporty Spice.
1: Ja.
0: Ginger.
1: Ja.
0: Die kan die lachen Spice. En Spicy Spice. Ik weet het niet. Well, be
1: Scary Melty. Spice en Posh Spice.
0: Posh. Oh ja, Posh.
1: Ja, Posh.
0: Dat wilde ik altijd zijn.
1: Ja. Een groep kraaien. Net al even over kraaien.
0: Ja.
1: Die heet in het Engels Murder.
0: Oh.
1: Ja, dus waar flamingo's flamboyant heten, eten kraaien Murder.
0: Gezellig.
1: Ja, echt heel gezellig. Een groep raven. Mag jij even nadenken hoe die dan weer zouden heten?
0: Raven.
1: Nee.
0: Ravens. Heten
1: een unkindness.
0: Unkindness?
1: Unkindness, letterlijk vertaald. Een onaardigheid.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben daar niet. Ze hebben daar geen beste image. Ik kwam er niet op.
0: Wow.
1: Een groep Nelpa. Ja, ik vond het helemaal leuk. Ik zat hier helemaal in.
0: Maar mag ik een kleine kanttekening maken? Maar ik vind het wel leuk, maar het is wel veel dieren.
1: ik hou van dieren.
0: Ja, dat valt me op. Dat is een terugkerend onderwerp. Jij bent echt een dierenvriend.
1: Ik ben een dierenvriend. En ik heb het ook over de Beatles gehad. Ik heb het ook over...
0: Is ook zo.
1: Dus je moet ook niet zeiken.
0: Nee, vind ik ook.
1: Maar ik ben het wel met je eens. Ja, ik hou gewoon van dieren. Ik hou minder van mensen.
0: En ik hou van mensen die van dieren houden. Dus
1: ik hou van Maarten die zijn mond houdt. Een groep nijlpaarden. Die heet een bloot. Dat is toch ook leuk?
0: Dok. Ja, vind ik leuk. Bloot. Bloot.
1: Bloot. Oh, jongens, okay. Ik ben hartstikke mee.
0: Weet je ook waarom dat het zo heet?
1: Nee, weet ik
0: ook niet.
1: Okay. Quizvraag.
0: Oh,
1: soms heb je er geluk mee. Soms heb je er geen geluk mee. Maar welke groep kan je nooit kiezen en zit je wel je hele leven aan vast?
0: Familie.
1: Heel erg goed.
0: Of vind je jammer, hè?
2: Educatief genot met professor Vlot.
0: Gaat over ons dit, hè?
1: Zijn wij familie?
0: Ah, je voelt als een broeder. Een bloedbroeder ben je voor me.
1: Ah, dat vind ik wel echt cutie pie.
0: Oh, je zegt niet jij ook voor mij.
1: Nee, dat is ook niet zo. Ja, wel hoor. Jawel.
0: Komt op een bruiloft.
1: Ah, jawel. Je bent mijn NH-schat.
0: Oh, wel
1: nee, en mijn broeder.
0: Oké.

0: David Razorlight met America. En frontman Johnny Borrell, die was zo godsgruwelijk arrogant. Zijn ego die paste niet door de deur en dat zorgde voor gigantische spanningen. Niet echt een teamplayer dus.
1: Ja, we vroegen je net, wat ben jij? Ben jij wel die teamplayer of ben je meer een Einzelganger? Oftewel, ga jij liever lekker alleen door het leven? Ja, er kwam van alles binnen, onder andere Sophie. Zij noemt zichzelf wel een echte teamspeler. Ze zegt, samen sta je sterker dan alleen. Ik vind het ook gezellig om dingen met elkaar te doen. Alleen werken voelt soms alsof ik tegen mezelf zit te vergaderen.
0: Oh, grappig, dat wil je niet. Dennis die zegt, ik ben een Einzelganger. Ik doe het liefst alles zelf. Dan hoef ik niemand uit te leggen wat ik bedoel. En kan ik ook niemand de schuld geven als iets misgaat.
1: Oh, dat ken ik wel een beetje, ja. Dat hebben heel veel mensen volgens mij. Ja, Linda is opnieuw ook een teamplayer, maar wel eentje die stiekem graag de leiding neemt. Dus eigenlijk moet iedereen wel een beetje met haar samenwerken volgens haar plannen.
0: Ach, nou, daar kan Jos over meepraten.
2: Ja, ik ben echt wel een teamspeler, maar wel met mijn eigen regels.
1: Wel met zijn eigen regels. Nou, zo is het, Jos.
0: Wel met zijn eigen regels. Ik ben wel benieuwd wat die regels dan zijn. Is het, ik ben een teamspeler, zolang je maar alles doet wat ik zeg?
1: Gewoon backhouden en doen wat ik zeg. Ja.

0: dit echt waanzinnig, deze plaat. Het zijn de Cranberries met Ode to My Family. Stel, je komt uit een extreem traditioneel gezin, maar je wil daar als dochter aan ontsnappen. Je wil leven als rockster, je wil los. Je wil los van die ouders, los van het leven. Nou ja, dat ging ze doen. Dat had nogal wat voeten in de aarde. En daar schreef ze dus dit nummer over.
1: Ja, en iemand die ook zijn leven geleefd heeft is natuurlijk Freddie Mercury. Hij maakte over zijn leven als een rockster natuurlijk deze plaat die we gaan draaien, maar er is iets heel engs aan de hand. Wij krijgen natuurlijk allemaal leuke appjes van luisteraars, onder andere van Lucia, en die stuurt: ik ben iets te laat ingeschakeld, maar ik hoop eigenlijk nog een beetje op Don't Stop Me Now van Queen.
0: Ja, echt alsof God het zo heeft uitgekozen.
1: Ja, inderdaad. Nou, Lucia, gaan de voetjes van de vloer, want dit is Don't Stop Me Now van Queen. Tonight.

0: Nou, wat een toeval, hè, dat die Lucia dat toch even aanvroeg. Nou, speciaal voor jou.
1: Het is een ongelofelijke toeval. En het was onze nummer 2.
0: Absoluut. Hey, we doen dit natuurlijk omdat dit weekend de Grand Prix van Zandvoort gaat plaatsvinden. Ga je kijken?
1: Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen. Het enthousiasme is een beetje aangeboord door ons eigen programma.
0: Oh ja.
1: ik ben nu eigenlijk wel nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Ik kijk dus wel altijd de TikToks van, of de interviews van die coureurs, die komen voorbij op Instagram. Die vind ik altijd hartstikke leuk. Ik vind leuke mannen allemaal.
0: Zijn leuke jongens, ja, zeker. Voor het oog ook. Maar ook leuk qua persoonlijkheid, absoluut.
1: Ja.
0: Nou, mijn ouders zijn dus heel groot fan. We zeggen ook altijd dat mijn moeder eigenlijk liever Max Verstappen als zoon had gewild dan mij.
1: Ach, nou, dat
0: is een grapje. Nee, het is een grapje. Oh. Maar dus dankzij hun ben ik wel veel gaan kijken. En het is gewoon hartstikke leuk. Het is echt wel leuk om te kijken. De spanning zit wel vooral aan het begin, moet ik eerlijk zeggen. Op een gegeven moment weet je wel wie er gaat winnen. Of nou ja, er moet dan iemand crashen of zo. Maar er gebeurt echt best wel veel.
1: Ja, en er gaat nog heel veel gebeuren. Ook op NH. We gaan geloof ik live op televisie. Er komen nog allerlei interviews aan. Volgens mij hebben jullie morgen een geweldige gast bij June.
0: Zeker. June gaat morgen bellen met Jan Lammers. Dat is natuurlijk de man van de Grand Prix van Zandvoort. De man die het naar Zandvoort gebracht heeft.
1: Wauw.
0: Super lieve man. We hebben hem vaker gesproken. Hij is echt een schat. Dus die gaat June morgen spreken. Inderdaad tussen 1 en 2. Dat gaat allemaal morgen gebeuren. Maar vandaag gaan we natuurlijk nog op iets anders heel leuks doen. Want ook wij gaan met iemand bellen. En daar zijn we toch wel heel erg trots op.
1: Ja, toch? Dit is waanzinnig.
2: Ja, dit is gewoon ouderwets goed, prachtig gedaan.
3: Misschien toch wel de doorbraak.
4: I want to thank me for believing in me.
5: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
6: Ja, het is gewoon echt een droom, die werkelijkheid. Waar ik sta gewoon echt te trillen.
7: I told you today, I'm still the greatest of all time.
8: Beste mensen, wat een avond.
9: Hele slapeloze nacht. Wacht, het is gewoon een droom.
10: This moment is so much bigger than me.
1: We braken vanavond een lans voor de mannen achter de F1-coureur. Het is namelijk een teamsport en dat wordt lang niet altijd zo gezien. Ook muziek maken is vaak een teamsport en daarom kwamen wij vandaag met liedjes van groepen. En als we een muziekteam kunnen vergelijken met dat van Ferrari of van Oranje of de Chicago Bulls, nou dan is dat wel

0: onerbiedig te zeggen, je ruikt wie er een scheet heeft gelaten, want je herkent elkaar. Dus, dat is best wel zo'n fijne vergelijking, denk ik, voor op een radio.
1: Ja, weet ik niet of dat zo fijn is.
2: En het is dus echt een beetje een huwelijk, zeg je. Maar je moet toch met elkaar ook die studio induiken. En dan moet je het ook eens worden met elkaar over de muziek, over de onderwerpen. In jullie geval ook, is het Engels of doen we Nederlandstalig? Hoe zorgen jullie ervoor dat dat een beetje harmonieus gebeurt?
0: Nou, vroeger kwamen we nog op bezoek bij elkaar met verjaardagen. Of gewoon zomaar leuk. Of lekker een glaasje wijn of een biertje doen. Maar daar zijn we mee gestopt. Want je ziet elkaar toch al dag in dag uit. Dus dat is wel een van de reddingen. Mm. En de tweede is juist Nederlands Engelstalig. Dat is ook alweer een beetje vrijheid. En de derde is met heel veel dingen tegelijk bezig zijn. Dus dan kun je altijd kiezen wat je even laat liggen. Yeah. En de vierde is gewoon echt een achterlijk goede klik hebben samen. Yeah. En een voorliefde voor muziek. En dat hebben we allemaal, dat zit allemaal helemaal snor bij ons. Dus wat dat betreft, joh, het is een gouden combi. Ja. Dennis, ik, Maarten, Paaltje, dat is fantastisch.
3: Oh, Paaltje zelfs. Hey, en vanuit creatief oogpunt, hè, want ik kan me twee dingen voorstellen. Of het 1-1 is 3, of het kan je ook wel eens in de weg staan. Dat jij bijvoorbeeld denkt, ik wil die kant op en de rest wil een andere kant op. Hoe gaat dat bij jullie?
0: Oh man, kill your darlings. Ja, maar we zijn allemaal 50 plus, dus de ego's die liggen een beetje, die doen niet meer mee. Ja. Maar nu, dan doen juist, als de ego niet meer meedoet, dan doet juist, ik heb gelijk, doet heel erg mee. En dat is niet zoveel een ego-ding, maar meer gewoon van, ik verdom het om te luisteren ding.
2: Ja.
0: Dus dat zit ook wel eens in de weg. Maar ja, we zijn zo dik met elkaar, dat kunnen we gewoon tegen elkaar zeggen. En volgens mij hebben zij de handschoentjes nodig bij mij. Maar andersom is dat ook. Dus ja,
2: en werkt het allemaal wel goed. Werkt het dan ook een beetje zo, want dan moet ik wel eerlijk zeggen, dat gaat in mijn huwelijk af en toe wel zo, dat je toch een beetje de balans zoekt. Dus dan zeg je, ja, maar de vorige keer had jij gelijk, dus deze keer krijg ik me gelijk, want dan zijn we weer een beetje in balans. Werkt het bij jullie ook zo?
0: Nou, we hebben wel echt keihard afgesproken dat het liedje voorgaat. Maakt niet uit wie er gelijk heeft, of wie er rechts op gelijk heeft, omdat het zijn beurt was. Dat gaat niet op bij ons. Het is echt, het liedje gaat voor en wat het beste voor het liedje is.
3: Ja. Hey, en Bart, jij bent toch een beetje het visitekaartje. We bellen nu ook jou. Hoe vindt de rest dat? Gaat dat altijd goed?
0: Oh, nou, Paul die wil helemaal geen media. Dus die is als onze drummer, die hoeft dat helemaal niet. Dus die is er al helemaal oké mee. En Maarten, die heeft er ook echt een broertje dood aan, vind je ook helemaal niks. En Dennis is ook niet zijn voorliefde. En het is ook niet mijn voorliefde, maar meestal...
3: Sorry.
0: Hoort erbij, hè?
3: Ja,
0: en meestal doen Dennis en ik het. En eerlijk, we zijn ook met afstand de mooiste mannen van heel Nederland. Dus
2: Laten we er ook geen groot geheim van maken. Want onze nummer 1 vanavond, naar mijn bescheiden mening, is het mooiste Nederlandstalige plaat ooit gemaakt. Ik ging vanmorgen eventjes opzoeken, maar ik zag dat die 134 miljoen keer beluisterd is op Spotify. Ik denk dat ik daar 133 miljoen keer van ben.
3: En ik die andere 10 miljoen.
2: Ja. Ik vind hem echt zo prachtig. Ik heb het natuurlijk over Oceaan. Hoe is dat nummer ontstaan? Want dat is wel echt een gevoelige plaat van hier tot en met.
0: Nou, om te beginnen dankjewel voor het spekken van de spaarpot van mijn kinderen. Dat is super lief van jullie.
2: Graag gedaan.
0: Ja. En ja, hoe die is ontstaan, dat is wel een mooi verhaal. Het is wel een oud verhaal, maar wel een mooi verhaal. Ik zou samen met Dennis, wij zouden een liedje schrijven voor een Nederlandse film, Alles is Familie. Waar we voor gevraagd door Kim van Kooten. En toen we daar zaten om te praten over of we dat zagen zitten of niet. Toen werd ik gebeld door mijn zwagers. En die vertelde mij dat mijn oudste zus niet meer te genezen was. Dus het was klaar, het was opgegeven.
3: Oh.
0: En dat hoorde ik toen. En toen had ik een lied in mijn hoofd. Wat Dennis en ik al eerder hadden gemaakt. Alleen dan helemaal in de kast hadden gemikt omdat het niet goed was.
3: Yeah.
0: Maar nu, in no time had ik ineens een idee in mijn hoofd. En, toen ben ik op de terugweg. Heb ik geloof 16 of 17 coupletten zitten schrijven, omdat mijn hoofd en mijn hart helemaal leeg liepen. En daar heeft Kim toen een keuze uitgemaakt van 3 coupletjes. En dat is Oceaan geworden. Ja.
3: Wauw.
2: En dan ga je dat voor de eerste keer dan opnemen in de studio. Kan ik me zo voorstellen dat dat heel erg moeilijk is. Want je denkt denk ik aan je zus. Hoe heb jij dat ervaren?
0: Nou, ik was vooral bezig met hoe ik Nederlands ga zingen. Dat hoor je ook.

0: goed op het nummer terug. De verrekte, of verrekte, of keer, of keer, of... Ja. Oh man, de G of de G of de hey. Ja. Oh. Ik vond het verschrikkelijk moeilijk. Ik wist niet hoe ik het moest doen.
1: Nou, maar ik ben het is gelukt. Gekomen. Ja, ik ben net zeggen, het is eruit gekomen. En het is zo goed geworden dat het dus vanavond onze nummer 1 is van alle groepen en bands die voorbij zijn gekomen. Dus ja, laten we gewoon lekker naar luisteren. Het is onze nummer 1. Het is Raccoon met Oceaan.
0: Ah, super.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral de groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
6: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
5: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dekker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de Vergeet Me Liedjes Niet.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
1: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer Noord.
2: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in ook maar. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
5: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
4: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
6: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
4: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Dolf uit Medemblik.
2: Ik ben Saskia uit Zaandam.
3: Ik ben Gerard uit Horen.
4: Ik ben Wim uit Haarlem.
5: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 11 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dat gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dan was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij

0: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
1: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
2: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
3: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Marije uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Ellen Dekker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de Vergeet Me Liedjes Niet.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
2: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.

0: Alkmaar.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Friske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel
4: Het is 2:00.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven.